Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Tietis Tin Yr.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Hallo,

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Halleluja. Vader in de hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader in de hemel, ik wil u in het bijzonder bedanken. Dank u wel, Heere, dat u, o Vader, Heere Jezus, zoveel van ons houdt. Dat u heeft besloten om uw leven te geven met ons in gedachten, met mij in gedachten. Dachten, o Vader. Ik dank u dat u het koninkrijk hebt verlaten, o Koning. Heere, om het leven op aarde te mogen ervaren, o Vader. Heere, geef aan, o Vader, dat niets waarmee we voor uw troon kunnen komen, u onbekend zal zijn. Omdat u zelf het menselijk lichaam gedragen heeft. U kent ons door en door. Uw gedachten is hoger dan die van ons. Uw plannen, alles, Heere. En op grond daarvan wil ik voor uw aangezicht komen met de kinderen van ons geliefd land Suriname. Vader in de hemel, ik leg de kinderen van ons land in uw machtige handen. Vader, ik roep het bloed van u uit, o Vader, Heere, over onze Surinaamse kinderen, o Vader. Heere, er zijn kinderen, o Vader, Heere, die, o Vader, Heere, verwikkeld zijn geworden, o Vader, Heere, door bindingen, o Vader, Heere, door generatievloekingen, o Koning Jezus Christus, Heere, onschuldig, o Vader. Maar we bidden, Heer, dat u herstel zal brengen, o Vader. Heer, sommige kinderen gaan gebukt door dit leven. Sommige kinderen, voordat ze zelf op deze aarde komen, o Vader, is de vijand al op de loer naar hun komst, o Vader. Op de uitkijk, o Vader. Maar we bidden, Heer, dat u, o Koning, ingrijpt. Dat u verandering brengt, o Vader. Dat u doorbreekt, o Vader. Ik roep het bloed van u aan, o Vader, uit, o Vader, over deze jonge kinderen hun leven, waar ze zich ook mogen bevinden, Heere, op onze Surinaamse grond. Heere, het zij, o Vader, Heere, o Koning Jezus Christus, burger van dit land of niet, het feit dat ze zich bevinden, vraag ik u om te waken over ze, o Vader. Heere, kinderen hebben met zoveel dingen te kampen, o Vader. Maar ik bid voor herstel. Ik bid voor bevrijding, o Vader. Heere, kinderen, o Vader, zijn verscheurd, o Vader. Hebben heel veel pijn en verdriet. Heer, dan denk ik, o Vader, aan de doelgroep, o Vader. Heer, die misbruikt zijn geworden. Heer, van wie hun vertrouwde omgeving hun grootste angst is geworden, o Vader. We roepen u aan, o Vader, waarvan de mensen op wie ze moeten vertrouwen, o Vader, hun gevaar is geworden, o Koning. Heer, bescherm onze zielen. Bescherm onze kinderen, o Vader. Beschermt, o Vader, Heere, het grootste en het mooiste geschenk dat u ons gegeven heeft. En dat zijn kinderen. Beschermt ze, waakt u over ze, o Vader. Ik bid, Heer, dat u overneemt, o Vader. Heere, vooral van de kinderen die reeds al gebroken zijn. Heere, die te maken hebben met emotionele banden.

0: afgewezen voelen, o Vader. Heren, ik bid dat u overneemt, o Vader. Waakt u over ons kinderen. Brengt u herstel. Brengt u verandering, o Vader. Wees u met ze, o Vader. Dat alle kwaad, o Vader, dat hun weg, o Vader, Heren, wil komen kruisen, o Vader. Heer, dat u het mag doen wegwaaien. Dat u ze mag bevrijden. Dat u engelen, o Vader, zal plaatsen om te waken over ze. Om ze te behoeden, Heren. Vader, gaat uw gang. Neemt u over. En ik dank u, Heren, dat u zal waken over ons Surinaams kind, o Vader. Ik vertrouw ze u toe. En ik zeg tegen u, gaat uw gang. In Jezus' naam.
1: Donde estuvieras, Dios? Si tú no nos hubieras salvado.

1-5-7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. No, mi finger confessing.

Somebody just begin to worship God.

0: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen. En de ander denkt, midati, mine lipsernang. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 minuten bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, ik wil u danken, Heere. Ik dank u, Heere, voor uw barmhartigheid. Ik dank u, Heere, voor uw grootheid. Ik dank u, Heer, dat u liefdevolle God en trouwe God bent, o Vader. Heere, ik wil in het bijzonder komen voor uw aangezicht, o Vader, Heere, met vrouwen. Heere, ik bid, o Vader, Heere, dat u overneemt, o Vader, Heere, van elk een van ons, o Vader, als vrouw in dit land, o Vader. Heere, u ziet dat vrouwen door zoveel gaan, o Vader. Heere, vooral vrouwen, o Vader, Heere Jezus Christus, o Vader. Heere, die te maken hebben gehad, o Vader, Heere, met emotionele banden, o Vader. Met gebroken kinderjaren, o Vader. Heere, o Vader, Heere Jezus Christus, met bindingen, o Vader, Heere. Heere, o Vader, ik bid, Heere, dat o Vader u overneemt. Vooral vrouwen, o Vader, die ook te kampen hebben gehad met geestelijke gebrokenheid, o Vader. Heere, vanaf de moederschoot, o Vader. Heere, vrouwen die afgewezen zijn geworden. Heere, afgewezen vanaf de moederschoot. Of afgewezen tijdens hun kinderjaren, o Vader. Heere, en niet met deze zielsbindingen, o Vader, gedeeld hebben. Heere, en groot zijn geworden, o Vader. Gegroeid zijn geworden, o Vader. Met deze wonden, o Vader, Heere. Heere, volwassen zijn geworden, o Vader. En deze zielsbindingen, o Vader. En verscheuringen, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, zijn niet geheeld geworden, o Vader. Waardoor we, o Vader, Heere, heel veel vrouwen hebben, o Vader. Heere, in de verschillende gemeentes, o Vader. In de verschillende bedrijven, o Vader. Maar ook in de verschillende gezinnen, o Vader. Te veel kapotte zielen, o Vader, die rondlopen, o Vader. Heere, op dit moment wil ik bidden, Heere, voor herstel. Voor geestelijke, zowel lichamelijke herstel, o Vader. Heere, vrouwen die gekwet zijn geworden, o Vader. Heere, vrouwen wiens, o Vader, Heere, hun identiteit, o Vader, Heere, verbroken is geworden. Sommige vrouwen lopen rond en weten niet wie ze zijn, o Vader. Sommige vrouwen lopen gebukt rond, o Vader, Heere. In onze samenleving, o Vader. Ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, de wonden waarmee ze rondlopen, dat u het herstelt, o Vader. Heere, sommige vrouwen, Heere, hun stilte zijn beroofd geworden. Ze kunnen niet stilzitten, o Vader. Omdat hun stilte, o Vader, Heere, ze terugbrengt, o Vader. Naar de open wonden, o Vader. We roepen het bloed van u aan. En we bidden, Heere, in de naam van Jezus Christus. Dat u herstel zal brengen, o Vader. Zodat, o Vader, ze geheeld mogen worden. Dat er genezing plaatsvindt. Op, o koning, op geestelijke vlakte, o Vader, zowel lichamelijke vlakte, o Vader, dat er genezing, o Vader, Heere, mag plaatsvinden. We bidden, Heere, voor een ingrijpt, o Vader, voor uw genezende hand, voor uw hand dat zal herstellen, o Vader. Heere, herstel, o Vader. Brengt u herstel, o Vader. Heere, er zijn vrouwen die met zoveel te kampen hebben, met zoveel zitten en weten niet, o Vader, Heere, met wie ze hun noden en hun problemen kunnen delen. Maar ik bid op dit moment, o Vader, dat u ze mag aanraken, o Vader. Dat u ze mag connecten met de juiste mensen, o Vader. Waarmee ze hun hart, o Vader, Heere, zullen lichten, o Koning Jezus Christus. Heere, met iemands betrouwbaar, o Vader. Heere, vrouwen, o Vader, lopen rond met zoveel, o Vader. Heere, alsjeblieft, o Vader, neem de tjachari over. Heere, neem de las over. Neem het bagage waar meer zoveel jaren geschouwd wordt. Heere, neem het over, o Vader. Herstel onze Suriname. Surinaamse vrouwen. Breng herstel, o Vader. Breng herstel en heling. Genezing, o Vader. Genezing, o Vader. Naar ziel, geest en lichaam, o Vader. Dat smeken wij u aan, o Vader. Heer, en we bidden dat u, o Vader, overneemt, Heer. Gaat uw gang, o Koning. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Luisteraars, ik ben weer in uw huiskamer. In een volgend programma, tweede programma. En ik hoop dat u met mij kunt gaan nadenken over onze positie in Suriname. Hoe wij door God geplaatst zijn in het land om zijn aangezicht te zoeken. Meer om te weten wat hij van ons vraagt. Omdat het is bekend bij ons dat wij het zijn. De schepping wacht op ons. Het openbaar worden van de zonen Gods. De schepping is in baresnood. De schepping wacht op ons om verandering te brengen. Om het ritme en de dynamiek van God in zijn schepping terug te brengen. Maar dat vereist dat wij zelf in lijn moeten zijn met God. Dat wij zelf in overeenstemming met zijn woord moeten handelen. Ik geloof dat Suriname staat voor een bijzondere periode van herstel. En ik geloof in dit herstel. Ik geloof dat er een heleboel is gebeurd om ons tot dit punt te brengen. Maar ik geloof dat we met z'n allen ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We moeten onze plaats innemen. En niet gewoon onze plaats innemen zoals we dat zeggen. Zoals het gezegd wordt in volksmond. Wanneer ik praat over onze plaats, dan praat ik tot wij als zonen Gods. Wij als wedergeboren mensen. Dat we onze plaats innemen. Hoe nemen we onze plaats in? Hoe nemen we onze plaats in? We moeten ons eerst afvragen in welke positie heeft God ons gesteld. En de positie waarin God ons heeft gesteld is dat hij ons een plaats heeft gegeven in de hemelse gewesten. En wat heeft hij ons gegeven? Hij heeft ons gegeven de naam boven alle naam. En het is niet zo dat wij die naam noemen als de zonen van Skefas, die geen enkele autoriteit hebben, die geen enkele positie hebben in het geestelijk, in die geestelijke wereld, in het geestelijk spectrum waarin God ons heeft geplaatst, die gewoon die naam gebruiken. Nou, dan heeft het geen effect. Maar het is belangrijk dat we meer dan ooit gaan beseffen dat de Heilige Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En als je dat getuigenis in je draagt, dan heb je een plaats in de hemelse gewesten. En vanuit die positie is het belangrijk om te kijken naar het leven, om te kijken naar jezelf en om je handelingen te toetsen. En ik denk dat het belangrijk is dat wanneer we praten over herstel het land, dat we beseffen dat er zijn verschillende gebieden, maar ik kan niet praten over al die gebieden waarop het land hersteld moet worden. Maar ik wil wel beginnen bij geestelijk herstel. Omdat alles is geestelijk voorbereid. Dus het is belangrijk om na te gaan, want we lezen in 2 Kronieken 7 vers 14. Dat God zijn naam is uitgeroepen over zijn volk. En het volk zich moet verootmoedigen. En dan komt er herstel. Wat voor herstel wordt daar bedoeld? Het begint met onze houding ten opzichte van God. Het begint met onze positie in te nemen. Werkelijk onze positie in te nemen. En vanuit die positie uit te roepen tot God. En er komt verandering. En als we dat zo bekijken, dan wil ik gewoon even gaan naar het jubeljaar die ik al eerder noemde. In het vorige programma sprak ik over het jubeljaar. Verandering. Verandering in het 50ste jaar. verandering in het 50ste jaar wil ik niet anders bekijken dan het Bijbels belichten. Want het jubeljaar is het 50ste jaar. En Suriname is in het 50ste jaar van zijn onafhankelijkheid. Dus ik wil dat Bijbels voorbeeld vasthouden. Ik hoop dat u met me kunt meegaan om dat Bijbels voorbeeld vast te houden. Maar om dat Bijbels voorbeeld vast te houden, heb ik ervoor gekozen om een schriftgedeelte als voorbeeld te nemen. Maar voordat ik dat schriftgedeelte ga lezen, wil ik beginnen om te zeggen dat je hebt er drie gebieden van herstel, wil ik benoemen. Geestelijk herstel, morele rechtvaardigheid en sociaal-maatschappelijk herstel. Laat me nog een vierde noemen, economisch en herstel en infrastructuur. Ik wil heel kort over deze facetten van herstel met u delen. En ik lees uit Matteüs hoofdstuk 19 een stuk. U zult zich afvragen over de rijke jongeling. En u zult zich afvragen, wat heeft dat nou hiermee te maken? Maar volgt u maar. Deze rijke jongeling wilde wat hebben. En hij dacht dat hij het zou kunnen hebben vanuit zijn rijkdom. Laat me even lezen. Hij zei tot hem, welke Jezus zeide deze, gij zult niet doodslaan. Dus onderhoud de geboden, zei Jezus tegen deze jongeling, nadat hij hem vroeg naar het eeuwig leven, om het eeuwig leven. En nu zegt de Heer Jezus tot hem, dus die jongen heeft eerst gepraat tot de Heer Jezus, en Jezus praat u antwoord hem weer in vers 18. Jezus zeide deze, welke geboden? Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Heel makkelijk om een aantal dingen te doen. En heeft hij ook gedaan. Hij zegt, ik dacht waarschijnlijk bij zichzelf, ik heb nooit iemand doodgeslagen. Ik heb nooit gestoord, ik ben nooit in de gevangenis geweest. En hij dacht aan een aantal dingen van het doen, het handelen, plegen van handelingen van mensen. Maar wat gebeurt er nu met deze jongen? Hij zegt nog, waarin schiet ik nog tekort? Jezus zei tot hem, indien gij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben. En kom hier en volg mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Ik geloof dat wanneer we praten over geestelijk herstel, dat het belangrijk is dat we ons hart onderzoeken. En niet zozeer de dingen die we doen, maar dat we ons hart onderzoeken. Als je deze jongeling zo luistert naar deze jongeling, dan merk je dat hij een aantal dingen kon doen. Maar diep in zijn hart had hij een afgod. En die afgod diep in zijn hart was geld. Misschien ook zijn status. U weet Pontius Pilatus toch. Had dat in zijn hart. Want hij zei, ik was mijn handen onschuld. Maar hij kon niet uitkomen voor de waarheid. Omdat hij zijn positie belangrijker vond dan de waarheid. Is een afgod. En deze jongeling, die zat met deze afgoderij. En hij noemt dat hij deze geboden heeft nageleefd. Maar het eerste gebod is het eerste gebod die hij heeft overtreden. Want gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, nog hen dienen. Maar die had hij diep in een schuilhoek in zijn hart. En dat wist de Heer Jezus. En de Heer Jezus legt de vinger op de juiste plek, op die wond. En hij zegt, oké, je hebt alles gedaan, maar ga verkoop alles. En dan zal je volmaakt zijn en volg me. En daar kwam naar buiten dat deze jongen, hij was trots. Hij had op zijn leven, zijn status, zijn geld. Dus hij zat vast in afgoderij. Die dingen stonden op de eerste plaats dan God. Zodra je iets hebt in je leven dat op de eerste plaats staat dan God, is het een afgod. En dat was deze jongens een probleem. Hij wilde wel een geestelijke doorbraak hebben, want hij wilde het eeuwig leven hebben. Maar met deze afgoden in zijn hart zou het moeilijk gaan. Laten we beginnen als gemeente, als gelovigen. Toch? Nagaan als ons geld, onze positie en noem maar onze status een bepaalde waarde hebben voor ons. Als we werkelijk op die plaats zijn dat we God op de eerste plaats zetten. Laten we dat goed nagaan bij onszelf. Want al deze dingen moeten worden opgeruimd om herstel te brengen. Wij moeten het land herstellen. Maar er moet eerst herstel bij ons komen. Hoe staan we ervoor vandaag? Want we gaan moeten opkomen tegen corruptie. En noem maar uitbuiting en een heleboel dingen. Wat is die afgod die in een schuilhoek in ons hart verborgen is? Dus ik geloof dat er iets moet gaan gebeuren nu. We geloven in herstel ons land. Ik heb gesproken over geen deel hebben aan de zonde van een ander. Maar ik praat nu over afgoderij in een schuilhoek van ons hart. Ons hart dat niet recht staat voor God. Het tweede punt die ik aanhaalde is morele rechtvaardigheid. En morele rechtvaardigheid gaat ervan uit dat een land niet kan bloeien als het rechtssysteem niet goed werkt. En het is belangrijk dat we eerlijke leiders moeten hebben, moeten zijn om herstel te brengen. Ons leven moet het woord en datgene dat we willen bereiken moet gedekt worden door ons leven. En wat we lezen in Spreuken 29 vers 4... Spreuken 29 vers 4. Dat zegt ons heel mooi. Door recht houdt een koning het land staande. Maar een afperser richt het ten gronde. Kijk, dit zijn allemaal zaken waar we niet aan voorbij kunnen gaan. Dat we moeten ook leiders hebben die niet vatbaar zijn voor omkoping. Leiders die regeren vanuit goddelijke wijsheid en gezag. Leiders die ontzag hebben voor God. En dan wil ik gaan naar het derde punt. Maatschappelijk herstel. Maatschappelijk herstel betekent zorg voor de kwetsbaren. Zorg voor de armen, de wezen, de weduwen. Ja toch? En er kan nooit, je kan nooit praten over sociaal, economisch herstel of maatschappelijk herstel als je dat woord barmhartigheid niet in de mond neemt. Barmhartigheid gaat samen met maatschappelijk herstel, sociaal-economisch herstel. Het gaat erom dat de armen geholpen moeten worden. Er moet gezien worden op de nood van de armen. En er moet gezien worden op de zwaksten in de samenleving. Daar moet er herstel komen. Daar moet er zorg voor komen. En dat is waar God naar uitkijkt. En mensen, het is heel belangrijk dat wanneer we praten over herstel, dat we toch deze zaken goed in acht nemen. Economische infrastructuur verbieden van woekerrentes. Er worden woekerrentes gemaakt. Mensen, ik persoonlijk heb een 6 jaren terug een hypotheek genomen. En nu na 6 jaren volg ik het saldo en ik zeg zo, ik wil nu een beetje meer gaan aflossen, want ik wil eerder klaarkomen met mijn hypotheek. En wat bleek? Die 6 jaren heb ik alleen rente betaald. Mensen, kijk, het is onbegrepen dat je winst kan maken, maar dit is een beetje te veel. En zo zijn er nog meer dingen waar er aandacht aan besteed moet worden. Wanneer we praten over herstel, wanneer we herstel in de mond nemen en wanneer wij als ons hart openstellen als zonen Gods voor onze Heere Heiland, dan moeten we ons ook gaan positioneren om door hem gebruikt te worden in het proces van herstel. En ik geloof met mijn heel hart, mensen, dat het nu de tijd is. Het nu de tijd is dat we duidelijk en ons gaan opstellen voor de geestelijke en fysieke wederopbouw van ons land Suriname. Ons land is 5 jaren een republiek, een onafhankelijke staat geweest. En 45 jaren is ons land onder de heerschappij terechtgekomen van een revolutie. En ik geloof dat die macht daardoor de emotionele ontwikkeling, dus de normale ontwikkeling die de normale Surinamer zou moeten doormaken, verstoord is. En omdat er is nu een macht die niet op de normale wijze gezag heeft over jou. En het is altijd zo binnen de opvoeding in dit leven dat dit soort verstoringen de emotionele ontwikkeling achterhouden. Iemand die bijvoorbeeld drugs gebruikt, ja, is slaaf, is een verslaafde of is slaaf van een ander die heerschappij over hem heeft. Zijn emotionele ontwikkeling houdt op. Kinderen die worden opgevoed door heel strenge ouders of onder een situatie van angst en vrees. Ja, en we moeten eerlijk zijn dat er grote delen van ons zijn onder vrees en angst opgegroeid. Ze hebben een achterstand, een emotionele achterstand. En dat zijn zaken waar we toch ook even bij moeten blijven stilstaan. Ja, het is niet bedoeld nogmaals om niemand voor het hoofd te stoten, maar we moeten staan als zonen Gods, als kinderen van die levende God. En we moeten onder ogen zien wat Gods woord ons openbaart. Zodat we in die positie komen om dit herstelproces die nodig is voor Suriname te leiden. En het is aan ons gelegen. De totale Surinaamse gemeenschap moet genezen, moet herstellen. Want er is ongelijkheid. Er zijn mensen die onder druk en een zware emotionele achterstand hebben. Dat is niet weinig. Ik denk dat het moet zijn bijna een derde van de samenleving die het heeft opgegeven. Als we kijken naar de verkiezingsresultaten, is het een derde van onze bevolking die niet heeft meegedaan aan de verkiezingen. Dus laten we even stilstaan en kijken en hier naar kijken. Ja? Ik wil met u bidden. Vader, ik dank u wel, Heere. Ik dank u wel voor wie u bent. Heere, ik wil u vragen in Jezus' naam om ons te helpen als land, als volk, om onder ogen te zien, Heere, wat hersteld moet worden en waar herstel moet beginnen. Heere, help ons als broeders en zusters om ons hart open te stellen voor uw waarheid. Uw woord is de waarheid. U bent de weg, de waarheid en het leven. Help ons, Heere, om onder ogen te zien wat waar is. En om in waarheid besluiten te nemen, te stappen, om bruikbaar te zijn voor u, dat er herstel kan komen in dit land. Heer, ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Harry Door Shadow.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken Reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Het mooiste van Omroep Station, Radio Shalom. Dat hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vandaag voor zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden, onze lieve Heer.

0: handelingen van het lichaam. Dit is vandaag onze thema, geliefde broeders en zusters. Is Rhapsody Time? Reality Time. Een mooie en gezegende ochtend aan u allen. Onze thematekst is gehaald uit Romeinen 8 vers 13. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Maar als u door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Halleluja, halleluja. Er zit een diepere betekenis in het bovenstaande thema vers, geliefde, die ik zojuist heb gelezen, die u moet begrijpen. Zegt Pastor, wanneer de apostel Paulus spreekt over de daden van het lichaam, verwijst hij niet alleen naar handelingen of gewoonten. Hij heeft het over iets diepers, namelijk de werken van het lichaam. Wat het lichaam doet. Het lichaam heeft zijn functies. Het voert zijn activiteiten uit via de zintuigen. Wat u voelt, wat u ziet, wat u fysiek ervaart. Daardoor doet het zijn werk en brengt het informatie en omstandigheden in uw leven. Soms brengt het lichaam iets mee naar huis. Het kan een symptoom zijn, een zwakte of een ongemak. Iets wat het heeft opgepikt via natuurlijke processen. Maar u moet begrijpen, geliefde, dat u niet onderworpen bent aan die dingen. U hoort u niet te laten leiden door de beginselen van dit aardse rijk. Maar u moet erboven leven. U moet erboven leven, geliefde. De Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 6, want de vleeselijke gezindheid is de dood. Maar de geestelijke gezindheid is leven en vrede. Halleluja. Vleeselijk gezind zijn betekent leven volgens de voorschriften en signalen van het lichaam. Reageer op wat het zegt en voelt. Dat is wat vleeselijk gezindheid betekent. Maar dat is niet uw leven, lieve mensen. U bent geroepen om door de geest te leven. Het woord zegt dat als u door de geest de daden van het lichaam doodt, u zult leven. Dat betekent dat u door de Heilige Geest die handelingen kunt verlammen. Halleluja. U kunt de werking van het lichaam teniet doen, lieve mensen. U kunt de activiteiten ervan onderwerpen. U laat het lichaam uw toestand niet dicteren of uw realiteit bepalen. Nee, het leven in u is groter. Het is het leven van God, geliefde broeder en zusters. En dat leven geeft u gezag over het lichaam. De Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 11, maar als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij uw sterfelijke lichamen levend maken. Hij geeft leven aan uw fysieke lichaam, geliefde. Hij heft de beperkingen ervan op. Wanneer uw lichaam u dus iets laat voelen of merken, dan antwoordt u door de geest, halleluja. Wanneer het zwakte aangeeft, dan reageert u met leven. Wanneer zich een situatie voordoet, dan past u de hogere wet van de geest toe. De geest van leven in Christus. Halleluja. Waardoor u geleid wordt. Neem de leiding en heerschappij over uw lichaam, geliefde. Houd uw lichaam gezond met het woord van God en de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Houd uw lichaam gezond met het woord van God en de kracht van de Heilige Geest. Wauw. Geliefde, we zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u voor uw autoriteit die ik door de Heilige Geest over mijn lichaam heb. Ik weiger om mij te laten leiden door mijn zintuigen. In plaats daarvan kies ik ervoor om te wandelen in leven, kracht en heerschappij. In Jezus' naam. En u zegt samen met mij, amen, halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. Halleluja. Wilt u deze Rhapsody opgestuurd krijgen? Stuurt u dan ons gerust het thema van vandaag. En dat is dode handelingen van het lichaam. En u stuurt het naar 864-6446. En als u met ons samen de Heer wil loven en prijzen, geliefde, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u, want u bent welkom. U bent meer dan welkom, geliefde. En ik ben Michelle Assende. Ik groet u vandaag. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.
1: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Park. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yevarechecha Adonai v'ishum recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u.

0: Y'all better sit down. Making noise all over my recording. What's the matter with you?
1: Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom, familie, shalom. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u een goede nacht achter de rug hebt gehad. En dat u ready bent voor een nieuwe dag. Het is inderdaad een nieuwe dag gegeven door de Heere. Het is een nieuw moment van dankbaarheid dat wij mogen tonen aan onze Heere vanmorgen vanwege de genade dat wij hebben ontvangen. Het feit dat wij op zijn gestaan. Het feit dat u de radio mocht aanmaken. En dat u 94.5 FM kunt intunen. En dat u ons kunt horen. Is genade op genade. Ik wil u hartelijk danken voor het afgestemd zijn op Radio Shalom. Mijn naam is Ian Mourassim. En ik ben vandaag uw presentator. Voor wat dit mooie programma The Morning Move betreft. Het is dus een nieuwe editie, een nieuwe aflevering en een nieuwe uitzending van dit mooie programma The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur 's morgens zijn wij hier live on the 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Nou, ik heb de opening gedaan. De intro is gedaan. Ik heb gegroet. Rest, we gaan moeten vervolgen met de WhatsApp berichten. Zometeen om over 5 minuten ongeveer zullen we gaan naar de bemoediging van vanmorgen. Mag ik u vragen om even lekker mee te doen? Wilt u toch even groeten? Wilt u even laten weten dat u luistert en dat u ready bent voor de boodschap van vanmorgen? Als u het fijn vindt of als u oké bent ermee, laat ook even weten van waar u uit luistert, van welke buurt. Laat weten als de uitzending helder is, zodat wij onze administratie of onze data bij kunnen houden. Nou, nogmaals, ik dank u van harte voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Welkom nogmaals bij The Morning Move. We gaan even luisteren naar Jezus. Alles geef ik u uit het opwekkingsbundel 582. Welkom.

Ja, we zijn weer terug in de uitzending live hier aan de Stadionlaan nummer 7. En ik heet u nogmaals van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van The Morning Move. Nou, het is inmiddels al... Ja, we zijn een beetje ruim over tijd. Geef niet, we zullen toch de bemoediging heel in het kort doen. Vandaag gaan we praten over een onderwerp die ik lang terug al had behandeld. Maar het is zo'n belangrijk onderwerp, omdat ik ook de afgelopen tijden ook, ik zou niet zeggen dat ik ermee te kampen had, maar het is een heel cruciaal iets om te moeten doen. Het is onmisbaar eigenlijk in het leven van een christen, een volgeling van Jezus. En laat me beginnen met de titel van onze bemoediging van morgen. De titel van onze bemoediging is: onderscheid de valse van de zuivere klanken. Onderscheid de valse van de zuivere klanken. En waarover heb ik het precies dan? Ik heb het over de stem van de duivel en de stem van God. Nou, wanneer u pas tot bekering bent gekomen, wanneer u pas tot geloof bent gekomen, u hebt de Heer Jezus Christus pas aangenomen, dan kan het heel moeilijk zijn om zijn stem te verstaan. Laat staan begrijpen. Omdat je dan nog kennis moet maken, je moet nog gewend raken aan de stem van God. De stem van de Heilige Geest. Die jou overtuigt van gerechtigheid. Die jou overtuigt van zonde. En soms kan het heel verwarrend zijn. Verwarrend in de zin: Je hebt ook Satan die aan één kant praat, die een naaper is, die de Bijbel ook heel goed kent. En vaker kent hij de Bijbel beter dan wij als kinderen van God onze Bijbel kennen. Ik haalde het gisteren ook aan dat het heel belangrijk is om onze Bijbel te bestuderen. En ik zeg bestuderen, ik zeg niet gewoon lezen. Ja? Want je kan de Bijbel lezen, maar je verstaat er niets van. Je begrijpt er niets van. En daarom is het ook waarom vele mensen de Bijbel ook niet lezen. Omdat ze meestal de kerk leert je, of de gemeente leert je, om de NBG 51 Bijbel te lezen, de vertaling te lezen. Maar voor velen is het nog een beetje moeilijk om te begrijpen wat daar staat. En daarom zijn er ook natuurlijk andere vertalingen binnengekomen, uitgebracht, die ons kunnen helpen om wat makkelijker te begrijpen. De Bijbel te begrijpen. Maar de NBG 51 vertaling is toch wel het dichtbijst van het meest zuiver, laat me het zo zeggen. Het meest zuivere vertaling. Maar laat het niet zo zijn dat omdat u het moeilijk vindt, dat u daarom de Bijbel niet leest. Dat u daarom, het is eigenlijk daarom dat wij de Bijbel moeten bestuderen. Omdat er heel veel geheimenissen zijn in de Bijbel. En ik ga u zeggen, dan maakt het niet uit of u geschoold bent of ongeschoold bent. De Bijbel is een geestelijke boek. En het leert u
hoe om te gaan met de zaken hier op aarde. En naarmate u de Bijbel leest, ik ken mensen die niet wisten te schrijven, niet wisten te lezen, en ze leerden alleen lezen omdat zij de Bijbel willen lezen en getuigen van wat Gods woord allemaal heeft gedaan. Omdat de woorden die daarin staan geschreven zijn woorden geïnspireerd door de Heilige Geest. En het zijn dezezelfde woorden die de Heere spreekt tot ons. U kunt geen stem horen dat in tegenstelling is, of die het tegenovergestelde is van wat in de Bijbel staat geschreven. Dus wilt u de valse klanken onderscheiden van de zuivere klanken, dan moet u eerst weten wat de zuivere klanken zijn. Dan dient u eerst te weten wat er staat geschreven in de Bijbel. De kunst is niet om de hele Bijbel van kaf tot kaf te lezen, maar de kunst is om te weten wat daar staat geschreven. En dat kan alleen geopenbaard worden door de Heilige Geest himself. Dus wanneer u tijd neemt om de Bijbel te lezen, moet uw doel niet zijn, maar lees bijna 10 hoofdstuk idee. Dat nam je doel idee. Kijk, natuurlijk, je mag wel een doel voor het jaar hebben. Sommige mensen willen de Bijbel lezen elk jaar, van kaf tot kaf, dat mag. Ik zeg net dat het niet mag. Maar sommige mensen lezen de Bijbel omdat ze de Bijbel moeten lezen. En lezen de Bijbel niet om te ontvangen, om te weten wat de Heer spreekt of wat de Heer zegt. Waardoor wij vaker dingen missen, geheimenissen missen. En het is zo belangrijk, het is van eminent belang. Het is een leidraad voor ons als christenen, als volgelingen, als kinderen van God om de Bijbel te lezen. In Johannes 10, vers 27, hele bekende tekst. Daar staat geschreven, mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze. En zij volgen mij. Mijn schapen horen naar mijn stem. Zij horen naar mijn stem. Zij luisteren. We arki. Samasra Jezus etaki. Wat hij zegt, wat hij spreekt. En ze weten precies van, die is een asting voor een herder. Dit is de stem van mijn herder. En als mijn herder zegt, die richting op, dan moet ik die richting op. Als de Heer zegt van, halt, blijf hier staan, dat ik hier blijf staan. Maar heb je ook die gruwelijke, die beest, de duivel, die ook herder wil spelen. Maar deze beest, hij is echt een verleider. En hij gaat woorden willen draaien. En if in een sabba woord toe. If in een sabba stem boom. Voor een herder. De akantjaryu go lassi. Akantjaryu go. Iu etrong awang. Sagaro mus go suku. Daar mus liep de 99. Omdat je jere want trusting en je volgo asten dat die. De Heilige Geest probeert te overtuigen. Maar zo zijn er ook andere geesten die jou ook proberen te overtuigen. Daarom is het heel goed om te weten wat er staat geschreven in de Bijbel. Het is heel goed om te oefenen. Om te luisteren. Om soms gewoon even stil te staan en te denken van, Heere, wat zegt uw woord?
En soms verdraaien we het woord zelf, maar dat is een heel ander ding weer. Maar het gaat erom dat u weet wat Jezus zegt. Wat zijn zijn woorden? Hoe is hij? Hoe is zijn karakter? Wat vindt hij over bepaalde zaken? Zodat wanneer u in bepaalde situaties van uw leven komt, dat u niet radeloos bent, maar dat u weet wat de Bijbel zegt. Dat u weet wat zijn stem zegt. Want wanneer die stemmen, wanneer die twee stemmen gaan praten, Gods stem en Satans stem, dat u precies weet van, hey, nee, Satan, ik denk dat je kies me, Misaba Bijbel. Je weet wat de waarheid is. In Psalm, de psalmen staat ook geschreven, ik vergeet bij ADR, dat is ook mijn nekslag hoor. Ik ken zoveel teksten, maar ik weet niet precies waar ze staan. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Heel belangrijk, heel mooi. De Sabbatbijbel, Jere. Dus om te kunnen onderscheiden de valse klanken van de zuivere klanken. Nou, mijn tijd is om. Ik heb precies 10 minuten gesproken. Ik wil u hartelijk danken voor het willen luisteren naar de bemoediging. Ik hoop dat deze bemoediging u een beetje heeft wakker gemaakt. En dat u mag beseffen dat niet alleen God praat, maar ook Satan praat. En dat wij op onze hoede moeten zijn. Dat wij precies mogen weten welke stem te volgen. Want don't faciëren. Ook al val in wat strik voor Satan. Ook omdat hij met mooie woorden komt. Look hoe Eva nog. Maar laten we niet praten over Eva, anders word ik boos. Nee, maar ik wil u hartelijk danken voor deze... Niet danken. Ik wil u van harte welkom heten nogmaals bij deze nieuwe aflevering van The Morning Move. Zometeen krijgt u dan te horen de dagtekst van vandaag. En de Happy Kids om 7:50. En om 7:00 krijgt u dan te horen het nieuws van vanmorgen. Nogmaals welkom bij The Morning Move.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, dinsdag 29 september 2026. Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hem behoort de wijsheid en de kracht. Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hem behoort de wijsheid en de kracht. Daniël 2, vers 20. Het leerwoord. Amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheden. Amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheden. Openbaringen 7, vers 12. Het gezang. Geprezen zij God

Stem, stem en klank, jubelen luid onze dank, door het bloed van het lam

0: Gesegende dag, broeders en susters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSBS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy thing. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you?

0: Hello, happy kids!
1: Udena happy kids!
2: Sawaka happy kids!
3: Haleka jakuba happy kids!
1: Namaste happy kids!
3: Pieka mare happy kids!
1: Uhatat happy kids!
3: Uhatat happy kids!
2: Uhatat happy kids!
3: Ik ben zuster Marsha!
1: En ik ben zuster Janine!
2: En ik ben happy kids Janisha!
3: Welkom! Vandaag hebben we weer een spannende vertelling happy kids! Voordat we naar de vertelling gaan, zullen we deze vertelling in Gods handen zetten. Ga je een eerbiedige houding aannemen? Dan gaan we bidden. We gaan de Heer vragen. We gaan de Heer uitnodigen om bij onze vertelling erbij te komen. Ja, happy kids? Trouwe Vader, ik zeg u dank voor deze nieuwe en mooie dag. Ik dank u voor uw woord. Ik dank u dat u van ons houdt. U bent onze papa, onze Abba Vader. Ik geloof en vertrouw op u. Papa, ondanks alle strijd, pijn en problemen, zorgen van mama en papa, gaan wij blijven vertrouwen op u. U heeft ons een hoopvolle toekomst gegeven en u heeft ons ook beloofd dat u bij ons zal zijn. Zegen ons. En we vragen u om altijd bij ons te zijn. Vader in de hemel, wij danken u dat u steeds weer naar ons omkijkt. Ik geloof dat u de happy kids ook zal zegenen deze dag. Wij danken u, Abba Vader, in Jezus' naam. Amen.
1: De tekst van deze week is gehaald uit Psalm 30, vers 3. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3. Happy kids, weten jullie wat God ons met deze tekst wil duidelijk maken? Hij zegt dat het helemaal niet uitmaakt in welk probleem je bent, dat je elk moment van de dag tot hem kan roepen en hij zal je hulp geven. Maakt helemaal niet uit als je hulp nodig hebt op school, over straat, mag je tot

0: God roepen en hij zal je redden.
1: Kids, weet je weer waarover we deze week zullen vertellen? Wie kent het antwoord? Ja, jij. Ja, over de profeet Elisa. We gaan nu luisteren naar de vertelling.
2: Elisa bleef nooit lang op dezelfde plek, hoor Happy Kids. Hij wilde naar vele steden en plaatsen. Plaatsen om over God te praten en mensen te helpen. Op een dag kwam hij in een stad, Sunem, aan. Een rijke vrouw vroeg aan Elisa om bij haar op bezoek te komen. Happy Kids, ga je vaak bij tante of bij oom op bezoek? Zeker wie tante of oom lekker te koken, daarom ga je vaak. De vrouw maakte een lekkere maaltijd voor Elisa. Happy Kids, houden jullie van lekker eten? Zuster Janine, wat is uw favoriete gerecht?
3: Zoutensoep en de jouwe, Janisha.
2: Van mij is patat barbecue.
1: En van mij, Happy Kids, is nasi met veel kip, lekkere kip.
2: Elisa is toen bij de rijke vrouw op bezoek gegaan en hij heeft heel lekker gegeten. Daarna bedankte hij de vrouw voor het lekker eten. De vrouw zei dat hij altijd welkom is. Hij mag altijd op bezoek komen. Dat is toch aardig, Happy Kids?
1: Toen Elisa weg was, zei de vrouw tegen haar man: we kunnen een kamer bouwen voor de profeet. Happy Kids, zijn jullie vergeten wie een profeet is?
2: Nee, zuster Masha. Een profeet is iemand die namens God praat.
1: Zo bouwden de vrouw en haar man een mooie kamer voor Elisa. Zouden jullie blij zijn? Iemand maakt een kamer speciaal voor jou wanneer jij op bezoek komt. In de kamer van Elisa zetten ze een bed, een mooi houten tafeltje en een koperen olielamp. Elisa was heel erg blij, Happy Kids. Elisa zei: ik ben deze mensen zeer dankbaar, vooral de lieve vrouw. Hij zei: wat kan ik doen om deze vrouw te bedanken? Hij dacht diep na, maar die vrouw was zo rijk. Ze had al alles voor Happy Kids. Wat kan deze vrouw nodig hebben? Een profeet loopt met zijn knechten. Een van de knechten van Elisa zei: vraag God om raad. En Elisa vroeg God om raad. En hij zei plotseling: ik weet wat deze vrouw nodig heeft. Een kind. Gelijk bad Elisa tot God. Zeg: God, kunt u voor deze vrouw een kindje in haar schoot leggen? Deze vrouw heeft geen kind. Dus het zou het mooiste cadeautje zijn dat u aan haar kunt geven, God. Zo liet Elisa de vrouw roepen. Alleen God kan een kind geven. Elisa liet de vrouw roepen met zijn knecht.
4: De knecht ging naar de vrouw en zei dat zij bij Elisa moest komen. De vrouw was verrast en was eerst zenuwachtig en een beetje bang. Ze wilde niet eens bij de profeet gaan. Happy Kids, stel je voor je hebt niets op school gedaan en plotseling komt je vrouw dat je naar kantoor moet, terwijl je alleen goede cijfers krijgt. Maar je bent een beetje zenuwachtig, terwijl het schoolhof je roept om je een compliment te geven, om je te zeggen om harder je best te doen op school. Dus eigenlijk hoef je helemaal niet bang te zijn, Happy Kids. Froda, wat zal Elisa haar vertellen? De vrouw stond voor de deur en wachtte tot de profeet Elisa iets zou zeggen. Elisa zei: vrouw, volgend jaar zul je een zoontje hebben. De vrouw kan haar oren niet geloven. Zij?
1: Een zoontje? Nee, dat is toch heel mooi.
2: De vrouw was blij en bedankte Elisa. Maar zij toch?
1: Twijfelde toch even en zei: oh nee, Elisa. Houd u mij toch niet voor de gek. Ik denk echt niet dat ik een zoontje zal krijgen. Maar profeet, omdat u het zegt, zal ik geloven dat ik een zoontje zal krijgen over een jaar.
4: Na een jaar gebeurde er iets heel moois. Elisa had gezegd en ze kreeg werkelijk een pracht van een zoon.
1: Mevrouw was heel blij met haar zoontje. De moeder zorgde heel goed voor haar zoon, want ze had het van God gekregen. Ze gaf hem alles wat hij wenste. Toen hij 8 jaar oud was, mocht de jongen mee met zijn vader naar het veld. Zijn vader was een boer. Hij plantte graan. Hij liep achter de knechten, achter de mensen die voor de vader werkten, aan om het afgemaaide koren op te rapen. Natuurlijk kon hij nog niet werken als een volwassene. Happy Kids, jullie helpen toch vaak. Soms in de keuken, ook buiten in de tuin. Maar je kan nog niet helemaal doen wat mama en papa doen. Je kan niet vis bakken, want het spat nog overal. Vooral als je nog kort bent en kleine handjes hebt. Maar je wil wel een beetje zout zetten en een beetje raspen van de knoflook op je vis. Zo ook in de tuin kan je een plantje in de aarde stoppen als mama een gat heeft gegraven. De zoon zijn vader met koren rapen. Hij was heel erg trots op de kleine bundeltjes die hij bij elkaar had opgeraapt. Op een dag was de jongen weer mee naar het veld. Hij had een poosje gewerkt. Toen kreeg hij plotseling hoofdpijn. Auw, auw, auw. Wat er met de jongen gebeurt, zal je morgen horen. Wees afgestemd, Happy Kids.
4: Tekst van deze week weer herhalen. Heb jij het onthouden? Dan mag je het samen.
2: Mijn Heer God, ik vroeg u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30 vers 3. Nog een keer. Mijn Heer God, ik vroeg u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30 vers 3.
4: Hebben jullie de tekst onthouden? Wij zullen nu afsluiten met gebed. Zullen we een eerbiedige houding aannemen? Vader in de hemel, groot en machtig bent u, Heer. God van wonderen en kracht bent u. Ik kies wie u wilt om uw plan te vervullen. Groot is uw trouw. O Heer, ook in deze moeilijke tijd mogen de Happy Kids op u vertrouwen dat u een plan heeft met hun leven. Help de Happy Kids, Heer, om uw plan te volgen en uw wil te doen. Leid de Happy Kids door uw Heilige Geest, Vader. Zij hebben uw geest nodig. Laat uw geest de Happy Kids nooit verlaten, Vader, door ongehoorzaamheid. Happy Kids hebben de Heilige Geest elke dag nodig. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen.
5: Olia mi lampu be ascender. Buta olia.

0: Heb je een vraag of wil je wat vertellen? Dan mag je aan het eind van het programma luisteren naar de nummers waarop je de broeders en de zusters mag appen. Dag alle happy kids.
1: Dag alle happy kids.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Nieuwe rechters moeten werkdruk rechterlijke macht verlichten. Suriname en Mexico zoeken nauwere samenwerking in olie, handel en opleidingen. Narcotica brigade neemt grote hoeveelheid drugs in beslag. Visumvrij reizen tussen Suriname en Ghana op tafel. Ook goudsector in beeld. Starnieuws schrijft vandaag: nieuwe rechters moeten werkdruk rechterlijke macht verlichten. Het Hof van Justitie is uitgebreid met 15 nieuwe rechters. Ze zijn beëdigd door president Jennifer Simons. Daarmee komt het aantal rechtsprekers bij het Hof op 45. Volgens Hofpresident Iwan Rasoul-Baks moeten de nieuwe rechters op de werkdruk in vooral de civiele en strafsector helpen verminderen. Hij zegt dat er uiteindelijk ongeveer 60 rechters nodig zijn om de snelheid van rechtszaken op een aanvaardbare niveau te brengen. De nieuwe rechters starten na hun installatie eind oktober zelfstandig met hun zittingen. President Simons benadrukte bij de beëdiging het belang van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrouwen binnen de rechtspraak. Ook uit Amsterdam Suriname lezen wij vandaag: Suriname en Mexico zoeken nauwere samenwerking in olie, handel en opleidingen. Suriname en Mexico willen de samenwerking verder uitbreiden op het gebied van energie, handel, opleidingen en transport. Minister Bouva van Buitenlandse Zaken sprak hierover in New York met de Mexicaanse onderminister Raquel Serur-Smeke. Suriname wil bij de verdere ontwikkeling van de olie- en gassector gebruik maken van Mexicaanse kennis, technische expertise en opleidingen. Mexico wordt daarnaast uitgenodigd voor de Suriname Energy, Oil and Gas Summit in 2027. Ook betere lucht- en scheepvaartverbindingen en samenwerkingen tussen diplomatieke opleidingsinstituten zijn besproken. Beide landen zullen het overleg over de mogelijke samenwerkingsprojecten voortzetten. Times of Suriname schreef vandaag: narcotica brigade neemt grote hoeveelheid drugs in beslag. De narcotica brigade heeft vrijdag 25 september tijdens gerichte surveillance een aanzienlijke hoeveelheid vermoedelijke drugs in beslag genomen. De middelen werden onbeheerd aangetroffen op 3 bekende drugslocaties in Paramaribo en omgeving. De Kromme Lindstraat, Lelydorp nabij het voormalige Golden Wings gebouw en de Martin Luther Kingweg ter hoogte van post 1. In totaal werden onder meer 103 verpakkingen sucro, 38 verpakkingen cocaïne, 34 verpakkingen marijuana, 23 verpakkingen ecstasypoeder en 19 verpakkingen hash aangetroffen. Daarnaast zijn ecstasypillen en 3 buisjes met vermoedelijke Pikachu in beslag genomen. De politie zegt de strijd tegen drugscriminaliteit voort te zetten en de surveillance op bekende drugslocaties onverminderd te zullen uitvoeren. Waterkantnet schrijft vandaag: visumvrij reizen tussen Suriname en Ghana op tafel. Ook goudsector in beeld. Suriname en Ghana willen hun samenwerking verder versterken. Tijdens een ontmoeting in New York hebben president Jennifer Simons en de Ghanese president John Dramani Mahama onder meer gesproken over visumvrij reizen voor houders van gewone paspoorten. Een definitieve overeenkomst hierover is nog niet gesloten. Ook betere luchtverbindingen, handel, onderwijs en samenwerking in de goudsector staat op de agenda. De ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend. Een vernieuwde routekaart voor de periode 2026 tot 2029 moet de samenwerking verder vormgeven. Suriname en Ghana willen daarnaast nauwer samenwerken binnen onder meer de Verenigde Naties, CARICOM en de Afrikaanse Unie. President Simons wil Mahama uitnodigen als speciale gast voor de CARICOM-top die in februari 2027 in Suriname wordt gehouden. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Boy, mi wa klara ozo. Mala san opo preis. Plus abit chat kos mala. Ami suku kwaliteit toch.
2: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abu an new verfi. Verfi.
0: Huh?
2: Verfi.
0: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, ino yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk en een verfidisie. GU na voordelig toridja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi by Historex.
3: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van't Hooghuisstraat. Hyundai, everyone wants to drive it.
4: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heren met.

0: Ja, hele goedemorgen, goedemorgen. Het is inmiddels al 13 over 7 uur, dus bijna kwart over 7. En we zijn in het tweede gedeelte van de Morning Move beland. Nogmaals, van harte, harte welkom voor degenen die pas hun radio hebben aangemaakt, die pas erbij zijn aangeschoven. Misschien bent u pas in uw auto gestapt en de radio aangemaakt. En u luistert dus naar de 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Mijn naam is Ian Mourassim. En door de genade van de Heer mag ik aan u een nieuwe editie van de Morning Move presenteren vanmorgen. Het is wederom genade dat wij vanmorgen mochten opstaan. Het is weer een voorrecht om te mogen doen hetgeen waarvoor wij geroepen zijn. Daarom is het ook heel belangrijk om de Heer ook te vragen vandaag. Van Heer, wat is mijn deel in uw plan vandaag? Laat mij dat gaan vervullen vandaag. Alleen om u dan eer te geven. Om u te behagen in hetgeen ik doe vandaag. Ik wens u, ik bid u toe een productieve en een succesvolle dag. Een werkdag. De scholen zijn nog niet open. Waarschijnlijk donderdag of van start. Met het openen van de scholen 1 oktober zoals normaal. En voor de scholieren wil ik zeggen, geniet nog even van jouw vakantie. Het zijn de laatste dagen. Ja, hey, Fossi, die big was scoren. Het de laatste dag. Ik kon huilen voor jou, boy. Ik kon echt huilen, mino. Ik wilde gewoon niet weer naar school. Ik wilde gewoon voor altijd vakantie. Het laat me gewoon weer even denken aan hoe ik laatst naar het buitenland was gegaan voor een korte periode. Gewoon een weekje. Weet ik, boy, ik moet weer naar Suriname gaan. Ik wil blijven. Maar ja, mijn bedrijf komt bakken. Nee, maar ik snap het helemaal. Voor degenen die luisteren, de kinderen. Nog eventjes en dan begin je weer met de school. Het is mooi geweest. Lekker is maar één vinger lang, zegt men. Maar ook aan de kinderen wil ik zeggen, bereid je goed voor de school. Bid voor dit nieuwe schooljaar. En dat je dit nieuwe schooljaar ook succesvol mag afronden. Nou, het is nu 16 over 7. Dat wil zeggen, we gaan even over tot de WhatsApp-berichten die binnen zijn gekomen. Als u dat nog niet hebt gedaan, als u nog geen bericht hebt gestuurd, misschien bent u er nog niet aan toegekomen en u bent nu wel in de gelegenheid, vraag ik u toch even snel uw telefoon te pakken en even te groeten. Want ik weet dat er een aantal mensen zijn die luisteren. Sommige mensen ontmoet ik over straat. En ik weet niet, waarschijnlijk maar ik zoek het op Facebook, zoek maar naar broeder Ian. En ik moet zeggen, broeder Ian, ik ken u hoor, ik luister naar u, maar ik app niet. Ik heb niet gezegd, je moet appen toch. Ja, dus als je even in de gelegenheid bent om te appen, laten we even samen radio maken. Als je Bijbel hebt gelezen vandaag, stuur gewoon even een tekst. Laten we het samen lezen en elkaar bemoedigen. Broeder Henry is de eerste persoon die vandaag geappt heeft en hij zegt, frisse morgen broeder Ian, u bent helder in de lucht, klinkt luid en duidelijk door de stilte hier te witty creaky. Goedemorgen aan ieder die meeluistert. One blessing manting, my brother Henry dapena witty creaky. One blessing day morofara. Zuster Sietje die zegt, goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Dank de Heer voor deze nieuwe dag. Den Haag is wakker, een gezegende uitzending. En de dagtekst uit Spreuken 4 vers 23. Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet. Mm-hmm. Mooi, we hebben twee berichten gehad. We gaan nu even over tot een pokoe van Forrest Frank en Marissa Berkey. En zij zingen Jesus is Alive. Geniet ze.
1: And Confucius is still in his tomb. But there is one man who was not found in the tomb. I've been there. The tomb is empty. He was seen alive by over 500 eyewitnesses who wrote

Ja, en als je in de auto bent, je pompa volume, pompa volume. If you have speaker in your waggy, like this speaker body, laat men horen dat Jezus leeft. Verkondig op zo'n manier het evangelie. Vooral even die naar file, hè. Pomping, pomping. Ja, 94.5 FM, your daily inspiration.

Ja, ik ben de heer echt dankbaar voor deze jongeman. Forrest Frank. Hij heeft een hele grote impact op jongeren. Er zijn ook heel veel jongeren tot bekering gekomen. Heel veel jongeren tot Jezus gekomen. Vanwege de muziek dat deze man produceert. Forrest Frank en Marissa Berkey. Met Jesus is Alive. We gaan een nieuwe poko spelen die 2 dagen terug is uitgebracht. En die heet Before the Throne.

We doen het lekker opgewerkt vandaag. Op deze mooie dinsdag. Deze mooie dinsdagochtend van 29 september.

Ene kwijt rond deze tijd daar voor Sierra. Ik weet niet van nu, want de stad is een beetje gaan... rustig. Is een beetje gaan vervagen die drukte in de stad. Maar Fossi, vooral wanneer je schoolspullen moet gaan kopen, dat juist een van de maand, want daar mama moest bekies money eten, of papa moest bekies money eten, dat een van de maand, dan de laatste dagen van de laatste week van september, dan gaan we schoolspullen kopen, nieuwe patta kopen, nieuwe tas kopen, schriften, pennen, kafpapier en agenda. Hey, ik mis die tijden wel hoor. Maar in de stad vroeger kon je bijna niet lopen. Want alle gezinnen gingen zo. Ik vond het leuk, het was apart. Vandaag de dag heb je het niet echt, hè? Hierna heb je echt. Ik weet Beirut Bazaar bij voor mensen die niet reclame meer, hè? Maar Beirut Bazaar, voorzie. Je kon bijna niet lopen, zo met ching. Moeders met hun kinderen. Schooluniform kopen, groen, blauw. Daar had je ook, laat me even denken. Mensen, ik denk gewoon even terug hoor. Ook gymkleding had je blauw aan, grijs, groen. Seeing all the hope inside him. Still I can understand how she's kept. Was een leuke tijd. Live through the hardest days and cry through the darkest nights. Still looks up to the sky with. Ik ben op gimmen toe, ik dat was eigenlijk mijn favoriete vak. Gimmen en tekenen. Daar waar je niet veel moest nadenken. Maar op de middelbare school, op de lagere school meestal heb je dan de laatste lesuur heb je dan gimmen. Maar middelbare school kan je de eerste of de tweede lesuur al gimmen hebben. Gymnastiek. En dan wanneer je dan in de ochtend gegimd hebt, dan ruik je de hele dag door naar zweet. En in je zweet moet je dan gewoon de hele dag les volgen. Helemaal niet prettig. En dan ben je ook gewoon al heel moe voor de dag. Vooral if you must go swing. Op de middelbare school dan mag je zwemmen. Ik kan me nog heugen. De dag ervoor was ik al laat gaan slapen, want ik moest studeren. En dan de volgende dag, ugo swing naar Parima. Gymlesuur, twee gymlesuren. Ugo swing, Parima, udraikom baka. Wel, de hele dag heb ik gewoon geslapen in de klas. Letterlijk de hele dag. Me weary. Zwemmen maakt je moed hoor. Daarom ben ik ook blijven zitten. Omgeen maar ben ik blijven zitten hoor. Het is 4:30. We luisteren naar Vic Lucas met Halleluja.

Ja, dat was Vic Lucas. En ook een recentelijke pokoe dat hij heeft gebracht. Halleluja. Deze is een maand teruggebracht. Ook van Vic Lucas. Met All Night.

Yeah, Fake Lucas and Lady Audrey say song All Night. Ja, het is nu 7:30 en dat wil zeggen we gaan even over tot de herhaling van onze bemoediging van vanmorgen. Heel in het kort, ik probeer het in 5 minuten te doen, misschien zelfs korter. Vanmorgen hebben we gesproken over het onderscheiden van valse en valse klanken van de zuivere klanken. We hebben het simpelweg gehad over de stem van God verstaan of de stem van God kunnen onderscheiden, laat me het zo zeggen, van die van Satan. We weten dat onze God een sprekende God is. Als we de Bijbel lezen, dan zien wij ook dat God vanaf het begin, hij sprak. Denk maar, hij zei, er zei licht en er was licht. Dus hij is echt een sprekende God. En ook in de leven van de mannen Gods in de Bijbel, dan zie je ook dat God een God was van, een God is nog steeds, hè, van communicatie. En we weten ook dat Satan ook spreekt. En Satan, we kennen hem als een naaper. Hij is een copycat. Hij doet alles na wat God doet. Of hij wil alles nadoen dat God doet. Of hij probeert alles na te doen dat God doet. En soms lukt het hem vanwege het feit dat wij de stem van God niet kennen. En zelfs dan, kijk maar naar Eva, die ook getrapt is in Satans val. Die ook luisterde. En dat is het gevaarlijke van het luisteren naar Satan. Wanneer Satan spreekt, gelijk, just shut up. Begin hem te bestraffen en niet luisteren naar wat hij zegt. Want hij praat ook heel veel. Alleen hebben we niet door. We denken van, het is onze eigen stem. En we just let it go. Wanneer je hoort eerst zelf dat je niet waard bent. Je krijgt een minderwaardigheidscomplex. En je bent niet vergeven. Je bent niet geaccepteerd. Niemand houdt van je. Je bent lelijk. Niemand geeft om je. Alle soort van negatieve dingen. En om mensen te haten. Je wordt eigenlijk aangespoord om mensen op je hart te hebben. Om jaloers te zijn. Het zijn allemaal fluisteringen. De duivel fluistert toch. En daarom is het heel belangrijk om deze stem dan gelijk weg te drukken. Meteen weg te drukken. En gelijk na te gaan van, wat staat in Gods woord? Wat staat er daar geschreven? Wat staat er in de Bijbel geschreven? Hoe heeft de Heer Jezus Christus op een bepaalde wijze, in een bepaalde situatie gehandeld? Wat was zijn reactie? Hoe zou hij nu reageren? En we hadden ook aangehaald vanmorgen dat het heel belangrijk is om de Bijbel te lezen voor onszelf. Om te begrijpen wat daar staat. Het gaat niet zozeer om hoeveel je hebt gelezen. Maar het gaat erom hoeveel je eruit hebt gehaald. Want je kan zoveel lezen. Je kan een hele hoofdstuk lezen. Een hele Bijbelboek lezen. Toch, hele Johannes lezen, maar je begrijpt maar één tekst dat daar staat. Je begrijpt maar een paar dingen die daar staan. En misschien ook niet helemaal. Het is daarom heel goed. Soms kan je een week lang, soms kan je maandenlang gewoon bezig zijn met één tekst. Want je bent bezig te onderzoeken van, wat is het verband tussen deze en die ene? Maar het lijkt erop alsof deze tekst het tegenovergestelde is van die andere. Of het contradict met elkaar. Dan ga je na. Je gaat onderzoeken van, hoe was het toen der tijd? Zijn er een cultuur voor toen? Dus je gaat echt onderzoeken. En dan, wanneer dan de Heilige Geest op zijn tijd openbaart aan je wat er precies staat geschreven daar, dan ga je het ook nooit meer vergeten. En dan wanneer je dan in een bepaalde situatie komt en Satan praat, dan kan je ook zeggen van, dit is niet wat de Bijbel zegt. Satan, sodemieter op van hier. Dit is wat God zegt. En daarom is het ook heel belangrijk om te weten de stem van God. Om te weten wat hij zegt.
In Johannes 10 vers 27 staat geschreven, mijn schapen horen naar mijn stem. Heel belangrijk, heel bekende tekst, hè. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Dus, 1, ze horen naar mijn stem. U bent een schaap. Ik zeg niet dat u letterlijk een schaap bent. Ja, een krabiet of een kapoe. Maar u bent een volgeling. Hè? U volgt de Heer. U gelooft in Hem. U bent een discipel van Hem. Dan dient u ook te weten wat zijn woorden zijn. U dient ook te weten wat Hij zegt. U dient ook te weten wanneer Hij spreekt. En dat zijn schapen. Hè. Schapen weten precies wanneer hun herders spreken. Wanneer iemand anders spreekt, dan een arkie. Dat is een goede schaap, dan een arkie. Maar wanneer de herder spreekt en richting geeft, dan volgt de hele kudde. En zo moeten we ook zijn. Soms lijkt het erop alsof de ene naar links gaat, de andere naar rechts gaat, de ene gaat naar achteren. Soms lijkt het niet, het lijkt niet op. He left the 99 for the one. Soms lijkt het erop als he left... Hij laat 1 en gaat 99 zoeken. Daarop lijkt het soms. Want iedereen doet maar wat hij of zij hebben wil en luistert maar naar wie hij of zij wil luisteren. Maar ze vergeten dat ze naar God moeten luisteren en naar zijn stem moeten luisteren. Dus ik wil je bemoedigen vanmorgen. Luister naar God. Wie is gehoorzaam? Weet wanneer hij spreekt. Probeer zijn stem te onderscheiden. Probeer het valse van het zuivere te onderscheiden. Zodat je niet valt in de strik van Satan. Ja? Alright. Dat was hem. Dat was waarover we zo'n beetje hebben gesproken vanmorgen. Morgen zijn we dus weer aanwezig met een nieuwe bemoediging, zo de Heer wil. Dus ik vraag u ook om vanaf 5:15, als het u lukt hoor, om vanaf 5:15 dan aanwezig te zijn, afgestemd te zijn. We gaan naar een ander pokoe luisteren. Je hebt ook mijn loba pokoe die zie je. Que bonita esta la vida van Oasis Ministry.

0: Ja, en de Stadionlaan nummer 7 is online. Dus de groetjes vanuit de Stadionlaan nummer 7 aan alle districten van Suriname. Van oost naar west, van noord naar zuid. Ik groet jullie in de wonderbare naam van Jezus Christus.
1: Device is disconnected successfully.

Zometeen gaan we over tot de reclamebreak. Ik ga even een paar WhatsApp berichten lezen. Zuster Cindy die zegt Psalm 92 vers 15. Ook al zij al heel oud zijn, zal hun leven nog vruchtbaar zijn. Zij lijken op gezonde jonge mensen. God eren is niet voorbehouden aan jonge mensen die onbeperkt kracht en energie lijken te hebben. Ook op hoge leeftijd kunnen toegewijde gelovigen geestelijk vrucht dragen. Er zijn veel gelovige oudere mensen die heel vitaal overkomen en veel kunnen doorgeven vanuit een levenslange omgang met God. Ja, ik ben er helemaal overtuigd daarvan. Ik ken oudere mensen die veel meer actief zijn dan mij, hoor. Voller zijn van God dan mij. Vanwege het feit dat ze zoveel hebben meegemaakt met God. En zuster Olga, die zegt goedemorgen broeder Ian. Hoezo wordt u boos als het gaat over Eva? Verklaar u nader. Zuster Olga. Ja, vanmorgen sprak ik ook over Eva. Hè. Hij zei, ik wil niet te veel praten over Eva, anders word ik boos. Ja, ik bedoel van... Ik bedoel

Misschien, Minnesap, if als de dieren ook vroeger konden praten. het lijkt erop alsof. Want kijk bijvoorbeeld naar een aap, hè. Een aap kan goed communiceren met een mens. Die kan, hoe zeg je dat? Sign language, ik ben even gebarentaal, praten met de mens. De papegaai bijvoorbeeld, die kan ook echt gewoon praten en verstaan. De hond, die verstaat ook en begrijpt ook. Alleen, die praat niet. Maar ik weet het niet. Ik vraag me echt af van hoe het toen was. Want de Bijbel vertelt dat de slang begon te spreken. Dus het leek waarschijnlijk iets normaals voor Eva toen. Want wij nu, was Nicky Bigitaki. Ik zou flauw vallen. Maar Eva vond het leuk om met die slang te praten. Nou.

en dat een slang je nog heeft kunnen overtuigen om een vrucht te eten. We moeten ook nagaan, hè. Toen Eva wist niet wat goed en kwaad was, volgens mij. Want zij had nog niet gegeten van de vrucht. Van de boom der goed en kwaad.

Maar wat ik wel moet zeggen. Adam, het was eigenlijk wel Adis. Ja, is Adams verantwoordelijkheid, hè? Wat één kleine fout kan doen nog.

0: We gaan even over naar een reclamebreak. En na de reclamebreak zijn we terug met de rest van de pokoes en de rest van de WhatsApp berichten. Dus stuur jouw bericht op het nummer 8-75-5358. Tot zo!
1: Alla you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fastfood Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku an presi pika horu an face, we set you kong. Special di de smadati u ap apart privé camera pe you ka hor you face. En terwijl je geniet, we set an nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.
2: Thank you, cause you keep on blessing. Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast.

0: sneller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
1: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Ja, en dat was Phil Wickham met What an Awesome God. Het is momenteel 6:06. Dat wil zeggen dat we nog maar 6 minuten in de uitzending hebben. Over een paar minuten zullen we dan eruit gaan. Ik lees hier een WhatsApp bericht van zuster Claudine. En zij zegt, morning, alles goed met u? Bedankt voor de bemoediging. En ik luister elke ochtend naar een goed begin. En ze geeft dus ook een bijbeltekst door. En dat is Psalm 121 vers 1 en 2. De welbekende psalm. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En vers 3 die zegt ook heel mooi. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Mooi, dankjewel van harte, zuster Claudine, voor uw WhatsApp-bericht. Ook een hele fijne dag voor u. De groeten aan de tehuizen, de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de ziekenhuizen. De mensen in de gevangenis, one blessie, blessie day. En geniet van Radio Shalom. Hier on the 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. We hebben nog maar 5 minuten, dus we gaan even luisteren naar een pokoe. Als u nog uw bericht nog niet hebt gestuurd, doe het even snel op het nummer 875-5358.

voordat ik vergeet. Ook de felicitaties aan al die jarigen. Iedereen die wat te vieren heeft vandaag. Van harte gefeliciteerd.

Ja, ja, ja. Het is Vic Lucas met Yeshua. I can search every nation. Everything leads back to you, Yeshua. We hebben de laatste WhatsApp bericht binnen gehad. Groetjes van mij. Dat is Grens Corneli. Het woord van God zegt, bied weerstand tegen de duivel. Dan zal die van je weg vlieden. Amen. Dus ik wil u van harte danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. We gaan eruit. We gaan er vandoor. We gaan nog een laatste pokoe afspelen. En dat is van Sam Rivera en Moses. Nee, geen Moses Bliss. Limo Blaze. Lord and Savior. En met dit lied ga ik u moeten groeten. Het was weer een voorrecht u te mogen dienen. Met de nieuwe editie van The Morning Move. Zo, de heren, wil zijn morgen weer aanwezig. Live. Hier aan de Stadionlaan nummer 7. 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Mijn naam is Ian Mourazem en ik was vandaag uw presentator. Door de genade van de Heer. Ik groet u in de naam van Jezus. Milopju na de lobby voor Mazra. Ik zeg bye bye. Swai swai.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Luisteraars, ik ben weer in uw huiskamer. In een volgend programma, tweede programma. En ik hoop dat u met mij kunt gaan nadenken over onze positie in Suriname. Hoe wij door God geplaatst zijn in het land om zijn aangezicht te zoeken, meer om te weten wat hij van ons vraagt. Omdat het is bekend bij ons dat wij het zijn. De schepping wacht op ons. Het openbaar worden van de zonen Gods. De schepping is in baresnood. De schepping wacht op ons om verandering te brengen. Om het ritme en de dynamiek van God in zijn schepping terug te brengen. Maar dat vereist dat wij zelf in lijn moeten zijn met God. Dat wij zelf in overeenstemming met zijn woord moeten handelen. Ik geloof dat Suriname staat voor een bijzondere periode van herstel. En ik geloof in dit herstel. Ik geloof dat er een heleboel is gebeurd om ons tot dit punt te brengen. Maar ik geloof dat we met z'n allen ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We moeten onze plaats innemen. En niet gewoon onze plaats innemen zoals we dat zeggen. Zoals het gezegd wordt in volksmond. Wanneer ik praat over onze plaats, dan praat ik tot wij als zonen Gods. Wij als wedergeboren mensen. Dat we onze plaats innemen. Hoe nemen we onze plaats in? Hoe nemen we onze plaats in? We moeten ons eerst afvragen in welke positie heeft God ons gesteld. En de positie waarin God ons heeft gesteld is dat hij ons een plaats heeft gegeven in de hemelse gewesten. En wat heeft hij ons gegeven? Hij heeft ons gegeven de naam boven alle naam. En het is niet zo dat wij die naam noemen als de zonen van Skefas, die geen enkele autoriteit hebben, die geen enkele positie hebben in die geestelijke wereld, in het geestelijk spectrum waarin God ons heeft geplaatst, die gewoon die naam gebruiken, dan heeft het geen effect. Maar het is belangrijk dat we meer dan ooit gaan beseffen dat de Heilige Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En als je dat getuigenis in je draagt, dan heb je een plaats in de hemelse gewesten. En vanuit die positie is het belangrijk om te kijken naar het leven, om te kijken naar jezelf en om je handelingen te toetsen. En ik denk dat het belangrijk is dat wanneer we praten over herstel het land, dat we beseffen dat er zijn verschillende gebieden, maar ik kan niet praten over al die gebieden waarop het land hersteld moet worden. Maar ik wil wel beginnen bij geestelijk herstel. Omdat alles is geestelijk voorbereid. Dus het is belangrijk om na te gaan, want we lezen in 2 Kronieken 7 vers 14 dat God zijn naam is uitgeroepen over zijn volk. En het volk zich moet verootmoedigen. En dan komt er herstel. Wat voor herstel wordt daar bedoeld? Het begint met onze houding ten opzichte van God. Het begint met onze positie in te nemen. Werkelijk onze positie in te nemen. En vanuit die positie uit te roepen tot God. En er komt verandering. En als we dat zo bekijken, dan wil ik gewoon even gaan naar het jubeljaar. Die ik al eerder noemde in het vorige programma. Spreek ik over het jubeljaar. Verandering. Verandering in het 50ste jaar. verandering in het feestelijke jaar wil ik niet anders bekijken dan het Bijbels belichten. Want het jubeljaar is het 50ste jaar. En Suriname is in het 50ste jaar van zijn onafhankelijkheid. Dus ik wil dat Bijbels voorbeeld vasthouden. Ik hoop dat u met me kunt meegaan om dat Bijbels voorbeeld vast te houden. Maar om dat Bijbels voorbeeld vast te houden, heb ik ervoor gekozen om een schriftgedeelte als voorbeeld te nemen. Maar voordat ik dat schriftgedeelte ga lezen, wil ik beginnen om te zeggen dat je hebt er drie gebieden van herstel, wil ik benoemen. Geestelijk herstel, morele rechtvaardigheid en sociaal-maatschappelijk herstel. Laat me nog een vierde noemen, economisch en herstel en infrastructuur. Ik wil heel kort over deze facetten van herstel met u delen. En ik lees uit Matteüs hoofdstuk 19 een stuk. U zult zich afvragen over de rijke jongeling. En u zult zich afvragen, wat heeft dat nou hiermee te maken? Maar volgt u maar. Deze rijke jongeling wilde wat hebben. En hij dacht dat hij het zou kunnen hebben vanuit zijn rijkdom. Laat me even lezen. Hij zei tot hem, welke Jezus zeide deze, gij zult niet doodslaan. Dus onderhoud de geboden, zei Jezus tegen deze jongeling, nadat hij hem vroeg naar het eeuwig leven, om het eeuwig leven. En nu zegt de Heer Jezus tot hem, dus die jongen heeft eerst gepraat tot de Heer Jezus, en Jezus praat u antwoordt hem weer in vers 18. Jezus zeide deze, welke geboden? Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Heel makkelijk om een aantal dingen te doen. En heeft hij ook gedaan. Hij zegt, ik dacht waarschijnlijk bij zichzelf, ik heb nooit iemand doodgeslagen. Ik heb nooit gestoord, ik ben nooit in de gevangenis geweest. En hij dacht aan een aantal dingen van het doen, het handelen, plegen van handelingen van mensen. Maar wat gebeurt er nu met deze jongen? Hij zegt nog, waarin schiet ik nog tekort? Jezus zei tot hem, indien gij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben. En kom hier en volg mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Ik geloof dat wanneer we praten over geestelijk herstel, dat het belangrijk is dat we ons hart onderzoeken. En niet zozeer de dingen die we doen, maar dat we ons hart onderzoeken. Als je deze jongeling zo luistert naar deze jongeling, dan merk je dat hij een aantal dingen kon doen. Maar diep in zijn hart had hij een afgod. En die afgod diep in zijn hart was geld. Misschien ook zijn status. U weet Pontius Pilatus toch, had dat in zijn hart. Want hij zei, ik was mijn handen onschuld. Maar hij kon niet uitkomen voor de waarheid, omdat hij zijn positie belangrijker vond dan de waarheid. Is een afgod. En deze jongeling, die zat met deze afgoderij. En hij noemt dat hij deze geboden heeft nageleefd. Maar het eerste gebod is het eerste gebod die hij heeft overtreden. Want gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, nog hen dienen. Maar die had hij diep in een schuilhoek in zijn hart. En dat wist de Heer Jezus. En de Heer Jezus legt de vinger op de juiste plek, op die wond. En hij zegt, oké, je hebt alles gedaan, maar ga verkoop alles. En dan zal je volmaakt zijn en volg me. En daar kwam naar buiten dat deze jongen, hij was trots. Hij had op zijn leven, zijn status, zijn geld. Dus hij zat vast in afgoderij. Die dingen stonden op de eerste plaats dan God. Zodra je iets hebt in je leven dat op de eerste plaats staat dan God, is het een afgod. En dat was deze jongens een probleem. Hij wilde wel een geestelijke doorbraak hebben, want hij wilde het eeuwig leven hebben. Maar met deze afgoden in zijn hart zou het moeilijk gaan. Laten we beginnen als gemeente, als gelovigen. Toch? Nagaan als ons geld, onze positie en noem maar onze status een bepaalde waarde hebben voor ons. Als we werkelijk op die plaats zijn dat we God op de eerste plaats zetten. Laten we dat goed nagaan bij onszelf. Want al deze dingen moeten worden opgeruimd om herstel te brengen. Wij moeten het land herstellen. Maar er moet eerst herstel bij ons komen. Hoe staan we ervoor vandaag? Want we gaan moeten opkomen tegen corruptie. En noem maar uitbuiting en een heleboel dingen. Wat is die afgod die in een schuilhoek in ons hart verborgen is? Dus ik geloof dat er iets moet gaan gebeuren nu. We geloven in herstel ons land. Ik heb gesproken over geen deel hebben aan de zonde van een ander. Maar ik praat nu over afgoderij. In de schuilhoek van ons hart. Ons hart dat niet recht staat voor God. Het tweede punt die ik aanhaalde is morele rechtvaardigheid. En morele rechtvaardigheid gaat ervan uit dat een land niet kan bloeien als het rechtssysteem niet goed werkt. En het is belangrijk dat we eerlijke leiders moeten zijn om herstel te brengen. Ons leven moet het woord en datgene dat we willen bereiken moet gedekt worden door ons leven. En wat we lezen in Spreuken 29 vers 4... Spreuken 29 vers 4... dat zegt ons heel mooi: door recht houdt een koning het land staande, maar een afperser richt het ten gronde. Kijk, dit zijn allemaal zaken waar we niet aan voorbij kunnen gaan. Dat we moeten ook leiders hebben die niet vatbaar zijn voor omkoping. Leiders die regeren vanuit goddelijke wijsheid en gezag. Leiders die ontzag hebben voor God. En dan wil ik gaan naar het derde punt, maatschappelijk herstel. Maatschappelijk herstel betekent zorg voor de kwetsbaren. Zorg voor de armen, de wezen, de weduwen. Ja toch? En er kan nooit, je kan nooit praten over sociaal, economisch herstel of maatschappelijk herstel als je dat woord barmhartigheid niet in de mond neemt. Barmhartigheid gaat samen met maatschappelijk herstel, sociaal, economisch herstel. Het gaat erom dat de armen geholpen moeten worden. Er moet gezien worden op de nood van de armen. En er moet gezien worden op de zwaksten in de samenleving. Daar moet er herstel komen. Daar moet er zorg voor komen. En dat is waar God naar uitkijkt. En mensen, het is heel belangrijk dat wanneer we praten over herstel, dat we toch deze zaken goed in acht nemen. Economische infrastructuur, verbieden van woekerrentes. Er worden woekerrentes gemaakt. Mensen, ik persoonlijk heb 6 jaren terug een hypotheek genomen. En nu na 6 jaren... volg ik het saldo en ik zeg zo, ik wil nu een beetje meer gaan aflossen, want ik wil eerder klaarkomen met mijn hypotheek. En wat blijkt? Die 6 jaren heb ik alleen rente betaald. Mensen, kijk, het is onbegrepen dat je winst kan maken, maar dit is een beetje te veel. En zo zijn er nog meer dingen waar er aandacht aan besteed moet worden. Wanneer we praten over herstel, wanneer we herstel in de mond nemen, en wanneer wij als ons hart openstellen als zonen Gods voor onze Heere Heiland, dan moeten we ons ook gaan positioneren om door Hem gebruikt te worden in het proces van herstel. En ik geloof met mijn heel hart, mensen, dat het nu de tijd is. Het nu de tijd is dat we duidelijk en ons gaan opstellen voor de geestelijke en fysieke wederopbouw van ons land Suriname. Ons land is 5 jaren een republiek, een onafhankelijke staat geweest. En 45 jaren is ons land onder de heerschappij terechtgekomen van een revolutie. En ik geloof dat die macht daardoor de emotionele ontwikkeling, dus de normale ontwikkeling die de normale Surinamer zou moeten doormaken, verstoord is. En omdat er is nu een macht die niet op de normale wijze gezag heeft over jou. En het is altijd zo binnen de opvoeding in dit leven dat dit soort verstoringen de emotionele ontwikkeling achterhouden. Iemand die bijvoorbeeld drugs gebruikt, ja, is slaaf, is een verslaafde of is slaaf van een ander die heerschappij over hem heeft. Die zijn emotionele ontwikkeling houdt op. Kinderen die worden opgevoed door heel strenge ouders of onder een situatie van angst en vrees. Ja, en we moeten eerlijk zijn dat er grote delen van ons zijn onder vrees en angst opgegroeid. Ze hebben een achterstand, een emotionele achterstand. En dat zijn zaken waar we toch ook even bij moeten blijven stilstaan. Ja, het is niet bedoeld nogmaals om niemand voor het hoofd te stoten, maar we moeten staan als zonen Gods, als kinderen van die levende God. En we moeten onder ogen zien wat Gods woord ons openbaart, zodat we in die positie komen om dit herstelproces die nodig is voor Suriname te leiden. En het is aan ons gelegen. De totale Surinaamse gemeenschap moet genezen, moet herstellen. Want er is ongelijkheid. Er zijn mensen die onder druk en een zware emotionele achterstand hebben. Dat is niet weinig. Ik denk dat het moet zijn bijna een derde van de samenleving die het heeft opgegeven. Als we kijken naar de verkiezingsresultaten, is het een derde van onze bevolking die niet heeft meegedaan aan de verkiezingen. Dus laten we even stilstaan en kijken en hiernaar kijken. Ja, ik wil met u bidden. Vader, ik dank u wel, Heere. Ik dank u wel voor wie u bent. Heere, ik wil u vragen in Jezus' naam om ons te helpen als land, als volk, om onder ogen te zien, Heere, wat hersteld moet worden en waar herstel moet beginnen. Heere, help ons als broeders en zusters om ons hart open te stellen voor uw waarheid. Uw woord is de waarheid. U bent de weg, de waarheid en het leven. Help ons, Heere, om onder ogen te zien wat waar is. En om in waarheid besluiten te nemen, te stappen, om bruikbaar te zijn voor u, dat er herstel kan komen in dit land. Heer, ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hey Ruby! Met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik
3: sneller. Liefste tante als Griffie. Maar wij zijn weer niet in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
5: En dan,
4: Jij hebt niet dingen
3: aanbesteld, Roewee. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
6: We are you, we are you.
7: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roof Paint. De innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller. Na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
8: Samen zuinig. Wateren voor iedereen. Ook carwashes en grootverbruikers van water hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Beperk het gebruik van drinkwater waar mogelijk. Voorkom verspilling en maak gebruik van waterbesparende oplossingen. Water is kostbaar, zeker in tijden van droogte. Laten we er samen verantwoord mee omgaan. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
9: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso. Nanga a echt sweet tissy voor fossi.
10: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, heer heri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bakkeljauw moksa lesi, gebakken vis met oma's speciale saus, okersoep met kip erin, masala kip en ei. Niet te vergeten gomawiri, mix gerookte kip. Als groente hebben wij kousenband, sopropo en bitawiri. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
9: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso. Nanga a echt sweet tissy voor fossi.
11: Ik heb mijn radio naar Shalom. Ik heb een prefoer voor een dappé. Dat is een probleem.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geliefde broeders en zusters, luisteraars, in de naam van Koning Jezus groet ik u allen. En van harte welkom in het programma De Hernutter via deze zender. Ik ben zuster Shirley en ik heb het voorrecht om u te bedienen met Gods woord. Ik draag deze morgen op in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We beginnen deze nieuwe morgen met de dagwoorden. De dagtekst is gehaald uit Daniël 2 vers 20 en daar staat: geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hem behoort de wijsheid en de kracht. Geprezen zijn de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hem behoort de wijsheid en de kracht. En het leerwoord is gehaald uit Openbaring 7 vers 12, waar staat: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden. Amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden. Amen. En het bijbehorend lied: geprezen zij God op zijn heilige troon voor hetgeen hij ons gaf in zijn enige zoon, die kwam als het Godslam en droeg onze schuld, die de eis van Gods wet aan het kruis heeft vervuld. Prijs de Heer, prijs de Heer, alles zing nu zijn eer. Stem en klank, jubelen luid onze dank. Door het bloed van het lam gaan wij vrij tot Gods troon. Breng daarom de glorie aan Vader en Zoon. Tot zover de dagwoorden van vandaag.

Ik hou u nu voor de schriftlezing van vandaag, dat gehaald is uit Galaten 1, vers 6 tot en met 9. Er is maar één evangelie. Het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, een evangelie verkondigen afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens, indien iemand u een evangelie predikt afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Tot zover de schriftlezing van vandaag.

Broeders en zusters, gisteren hadden we het over de apostel Paulus, die boos was op de Galaten omdat ze de valse leer hadden geloofd nadat Paulus ze het pure evangelie van Christus had gebracht en al bij het begin van zijn brief duidelijk maakte dat zijn autoriteit van Jezus zelf kwam onderweg naar Damascus en niet van mensen. Vandaag gaan wij verder in Galaten 1 vers 6 tot 9. Hij verbaasde zich dat de mensen zo snel zijn vergeten wat hij ze verteld had, dat er redding is door Jezus Christus. In dit gedeelte laat hij zien dat er maar één evangelie is. Het andere evangelie is geen goed nieuws. Het is juist een last. Hij zegt, Jezus is het begin, maar jij moet het afmaken. Die andere mensen wilden ze in verwarring brengen, maar dat is het werk van de vijand. Want het evangelie zegt ons, Jezus is redding. We hebben alleen Jezus nodig. Dat gebeurt ook in deze tijd, broeders en zusters. Mensen geloven bijna alles wat ze horen. Neem maar het voorbeeld van wanneer iemand voor lange tijd ziek is en nog steeds niet weet wat de oorzaak is van hun ziekte. Ze praten erover en wanneer ze horen dat er ergens iemand mensen beter kan maken, dan doen ze er alles aan om naar die persoon te gaan. En moeten ze vaak zoveel onkosten maken. En dan worden ze toch niet beter. Ook in ons geloofsleven worden we vaak in verwarring gebracht. Wij wonen in een multiculturele land met verschillende religieën. En zelfs in onze eigen familie hebben we verschillende geloofsovertuigingen. Sommigen van ons doen gewoon mee met hun rituelen en denken dat het geen kwaad kan. Maar Paulus waarschuwt ons in vers 9. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens. Indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dat is een ferme waarschuwing die wij niet kunnen negeren, broeders en zusters. En nu de vraag aan onszelf. Wil je geliefd zijn bij iedereen of wil je trouw zijn aan Jezus? Het is aan ons om de juiste keuze te maken. Mensen willen niet altijd het echte evangelie horen. Ze voelen zich niet comfortabel omdat het verandering brengt in hun leven.

En zusters, laten wij ons vertrouwen stellen op Jezus alleen en niet plus onze eigen inzichten. Laten we bidden dat we weer teruggaan naar alleen genade. Amen.

Laat ons bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat wij weer mogen horen dat u alleen al genoeg is voor redding. De apostel Paulus waarschuwt ons duidelijk dat het een vloek is wanneer wij een andere leer van het evangelie van Christus toevoegen. Dank u, Vader, dat wij daardoor alert moeten blijven met wat wij tot ons nemen. Dank u, Vader, in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, ik ben zuster Shirley en ik wens u allen een gezegende dag verder. En tot morgen in het programma De Hernutter via deze zender.

0: 9 uur.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, heer heri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bakkeljauw moksa lesi, gebakken vis met oma's speciale saus, okersoep met kip erin, masala kip en ei. Niet te vergeten gomawiri, mix gerookte kip. Als groente hebben wij kouseband, sopropo en bitawiri. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Er ontstaan soms onnodige discussies over wie voor God nu belangrijker is, de man of de vrouw. Het nieuws is dat beiden voor God even belangrijk zijn. We lezen in Genesis 1 vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zowel man als vrouw zijn als evenbeeld van God geschapen. Dat wil niets anders zeggen dan dat ze gelijkwaardig zijn in de ogen van de Heer. Vreemde ideeën, als zou de ene meer waarde hebben dan de ander, moeten uit de wereld geholpen worden. Laten we daarom elkaar met respect behandelen, want zo heeft God het bedoeld. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger confessi.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

is one God, one name.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Beyninun. Şıp şıp
1: tırırtı. Poimiua clara oso. Mala sa opo preis. Presa be chep kos mala. Ame su ku kualite i to.
2: Ei brur. O stress you e de ino yere. Historex abua new ferfi. Ferfi.
1: Hã?
2: Ferfi.
1: Ferfi? Da sa dati.
2: Ferfi. Na yere ino yere. Dofi dofu. Tu lis mi tegi ba. Ferfi. Na anyu merito. E na ferfi disi. Di you na for di lectori ja. Ama ap water basis, acrylatex, mat, nanga seide glans. For di lectori, for alfa yo bo. Dus, if mi bede you. Mi bo fer van a ferfi er. Ferfi, by Historex. With
3: Historex. Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
4: Zrana Zani. Na Skip. Na View.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
6: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, heer heri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bakkeljauw moksa lesi, gebakken vis met oma's speciale saus, okersoep met kip erin, masala kip en ei. Niet te vergeten gomawiri, mix gerookte kip. Als groente hebben wij kouseband, sopropo en bitawiri. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissy voor fossie.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

morgen en helemaal in die huiskamer mag zijn. Vrouw Vandaag is er van maandag tot en met vrijdag rond 11 uur. En u mag dit programma steunen door te bidden in de eerste plaats, ja? En te, ja, en te ondersteunen financieel bij de administratie van Shalom. Kunt u het beste vragen hoe u dat gaat doen, hoe u Shalom kunt ondersteunen in dit geliefde? En alles wat we doen, doen we voor de Heer. Ook wanneer u bijdrage gaat geven, Heer geliefde, dan is het ook voor de Heer. Ik groet voor vandaag. En wens u een heel fijne, aangename luisterstemming toe in Vrouw Vandaag. We gaan naar wat muziek luisteren. Dan kom ik met het recept. En daarna ook met het onderwerp.

na muziek geliefde wil ik doorgaan met dat wat ik zei van over hot dogs. Dat hot dog dat je het zelf kunt maken. Zoals bijvoorbeeld de vakantie. Het nu is dat u het maakt naar uw eigen smaak. Ik had vorige week een paar ingrediënten doorgegeven die u kunt gebruiken om uw hotdog te maken. Ik had gezegd hoe je het op het fornuis kunt doen door het in een, de hotdog die u gaat gebruiken voor die dag in een pan met water te zetten en het te laten opkoken. Niet te lang hoor. En meestal staat het op de verpakking en zo. En dan laten uitleggen enzovoort en op smaak brengen. Ik had ingrediënten doorgegeven die u kunt zetten erin. Zoals een chili con carne, een kaas, uien, mosterd, ketchup, augurk. Sommige mensen zetten ook mayo erbij. Weet je, het is hoe u het wil. Hè? En tomaten enzovoorts enzovoorts. Geliefde. Dus dat zijn de basisdingen om het op een smaak te geven. Hè? En als u extra smaak wilt toevoegen, toch op uw hotdog kunt u kruiden toevoegen wat u wil. Hè? En u kunt ook tijdens het opwarmen van uw hotdog, zoals ik al zei, in een pan met water. Hè? Soms kan het ook gebakken worden. Ik zal ook die dingen doorgeven. Hoe u hotdog kookt. En het is in 6 minuten. Hoe u ook andere dingen erbij kunt doen. Hoe je het in een pan kan koken. Ja, we zien hoe ver we komen vandaan. En u kunt kruiden toevoegen in het water waarin u uw hotdog opwarmt. Soms kan het lekker zijn om de hotdogs wat extra pit te geven met wat kruiden. U voegt bijvoorbeeld een halve lepel zout toe aan het water. Als u ze zouter wil hebben, maar meestal hebben ze al genoeg zout. Daarnaast kunt u kruiden toevoegen. Een half theelepel knoflookpoeder, een halve theelepel Italiaanse kruiden. Ja, een kwart theelepel peper, cayennepeper of net wat ik zei, om die peper te blenderen en het in potjes weg te zetten. Hè? En kunt u een snuifje daarvan gebruiken en zo voor geliefde. Je kunt allerlei dingen toevoegen wat u wil, dat het ook in de smaak komt. En u kunt ook bijvoorbeeld bier toevoegen in dat water. Dan geeft het een extra worstachtige smaak. En dit smaakt ook goed. Het werkt ook goed. Als bijvoorbeeld, als jullie naar een mooie, spannend film kijken of naar voetbal kijken, dan kunt u die worstjes ook snijden. U kunt gewoon een flesje bier in de pan. Breng het mengsel aan de kook en bereid de hotdog zoals normaal. Hè? En dan kunt u dan, het hangt er vanaf van welke soort hotdog u gebruikt. Maar het past het best bij rundvlees hotdogs. Geliefde. Nog iets even hieruit. Huh? U kookt uw hotdog in 6 minuten. Hotdogs zijn naar voren gekookt. Maar smaken het lekkers als ze goed verhit zijn. Ja. En weet u, alles wat u eigenlijk uit blik haalt, hoor, een vleeswaren, kunt u het best eerst goed verhitten. Weet u? Dus hotdog ook in 6 minuten. En dan zijn ze goed verhit.
En dan zijn ze ook lekker heet. Ja. Als je ze niet... je moet ze ook niet langer koken, hè? Want dan gaan ze barsten. Ze gaan openspleten. En dan gaat u de smaak verliezen in het water. Als u veel hotdogs tegelijk maakt, hebben ze misschien wat meer tijd nodig. Hè? Dus het hangt er vanaf hoe groot uw pot is. Hè? Maar als u misschien een pakje, ik zei meestal zit er 10 erin, dan kunt u dat zo 6 minuten koken. En even opeis, dan natuurlijk moet je het ietsje langer koken. Maar let op dat ze niet openbarsten. Ja, test de temperatuur hoe het is, hè? Als je ze uit het water haalt. En als je maar 4 of zo kookt, is 6 minuten te lang, hè? Moet u ook zelf kijken. Maar het moet heet genoeg zijn. Geliefde, daar gaat het om. Oké, voor vandaag is dat het. En dan gaan we volgende keer weer door daarmee. Huh? Ik zou zeggen, smakelijk eten. De basisdingen van hotdogs heb ik al genoemd. U hebt de broodjes nodig. U hebt de hotdogs nodig. En de ingrediënten die u toe gaat voegen. Zo, geliefde. Na muziek en een... Na muziek en dat receptje, ja, wil ik het hebben. Doorgaan met dat van christenvervolging. Wereldwijd gebeurt dat. Er zijn 50 landen die aan top zijn op dat lijstje van Open Door. Open Door is een organisatie die zich bezighoudt met christenvervolging. Die de mensen daar helpt. Om toch aan Bijbels te komen. Om ook de mensen te onderricht te geven, onderwijs. Om verantwoordelijk het woord van God te brengen. Weet je, ze gezinnen te helpen die in problemen zijn gekomen. Sommige gezinnen zijn de vaders of de moeders opgesloten, meestal de kostwinner. En dan, daar moeten ze ook verder leven, toch? Ze worden ondersteund. Ik heb het vorige keer gehad over Dominelli, die naar Nederland was gegaan om daar het verhaal te vertellen hoe moeilijk ze het hebben in een Noord-Korea. Geliefde. Hij heeft vanaf zijn 10e jaar gezien hoe ze christenen executeren. Ze doden ze. Omdat ze christen zijn. En ze worden gedwongen om ernaar te kijken. Zodat dat ze af zou houden van hun geloof. En deze Dominee Lee vertelt verder dat in Noord-Korea een vriend over Jezus, ja toch? Hij vertelde aan een vriend in Noord-Korea over Jezus. Maar zijn hart deed hem pijn omdat hij geen Bijbel had. En hij bad tot de Heere en hij leidde hem opnieuw naar China om mini-bijbels te halen. En zegt hij, toen ik terugkwam, werd ik opgepakt. Ik werd ondervraagd, met een ijzeren pijp geslagen en kwam in het strafkamp Noord Hamgyong. Daar kwam hij dus terecht. En hij bad, Heere, red me. Als u me redt, ga ik terug naar China om de Bijbel te bestuderen. Door Gods genade lukte het hem te ontsnappen. Ik bevond me op een dag
op de eerste verdieping van een gebouw in het strafkamp en moest in een afgesloten ruimte een verslag maken van wat ik in China had gedaan. In de muur was een klein raam met tralies. Het lukte me die tralies los te maken en mijn hoofd door het raam naar buiten te steken. Maar toen bleef mijn hoofd vastzitten. Ik bad: Heere, geef mij een kracht zoals u ooit Simpson kracht gaf. Het lukte me toen om helemaal door het raam te komen en ik sprong naar beneden. Daar stond de balken tegen de muur. Ik nam er één op mijn rug. Dan zouden de bewakers misschien denken dat ik een arbeider was. Weet u, geliefde, de Heer geeft wijsheid en inzicht, hè? Daarom moeten we blijven bidden. Hoe moeilijk de situatie ook lijkt, we moeten blijven bidden. Zo kwam ik bij de hoge heg om het kamp. Ik zette de balk er tegen aan en klom omhoog. Maar bovenop de muur was stroomdraad. Ik wist niet dat ik moest, wat ik moest doen. God gaf mij toen de gedachte om die draad toch vast te pakken en er overheen te klimmen. Ik voelde niets, geen stroom en leefde nog. Ik was dus vrij en ging naar huis. Ik zag dat de politie al bij ons huis stond. Ik wachtte tot ze weggingen en ging toen snel naar binnen. Mijn moeder was verbaasd. Ze had verteld dat ik was ontsnapt. Maar ze begrepen er niets van, omdat er krachtige stroom op de stroomdraden stond. En ik vertelde mijn moeder dat God mij had bevrijd. Ze zei dat ik moest vluchten. Opnieuw vluchtte ik broeder Lee naar China. Nu om niet meer terug te keren naar Noord-Korea. Dan zou hij zeker opgepakt worden en gedood. Via China en enkele andere landen kwam hij in Zuid-Korea terecht. Hij studeerde theologie en is nu predikant in een stad vlakbij Seoul met 8000 leden. We hebben in onze gemeente 45 voorgangers, merkte hij op. Ik ben de enige uit Noord-Korea. Ondertussen blijft hij zich inzetten voor Noord-Korea.

0: met name voor de christenen. Hij vindt het een wonder dat ondanks de felle vervolging de kerk van Noord-Korea leeft. Hij schat dat er meer dan 300.000 christenen zijn, van wie er zeker 100.000 in gevangenissen, strafkampen verblijven. Velen zijn de afgelopen jaren al gedood. Hij zit zich onder meer in om voedsel en bijbels Noord-Korea binnen te brengen. Dat lukt af en toe, maar is heel moeilijk. Heel veel christenen in Noord-Korea hebben geen eigen bijbel of schrijven zelf delen van de bijbel over of kennen christelijke liederen, ja, uit het hoofd dus, geliefden. Het is erg gevaarlijk om een bijbel te hebben. Als dat wordt ontdekt, word je opgepakt of gedood. En geliefde, hebben we het zo vrij hier hoor. En toch groeit de kerk van Noord-Korea, benadrukt hij. God toont de christenen, ja, ondersteunt hen. Dus God troost de christenen. Hij ondersteunt hen, schenken zijn vrede en zijn vreugde. En velen hebben het verlangen om het evangelie ergens te gaan brengen. Met name in landen waar geen vrijheid is om dat te doen. Zoals in moslim- en communistische landen. Dat gebeurt nu al als het Noord-Koreaanse christenen lukt om in andere landen als arbeiders aan de slag te gaan en de kansen te gebruiken om getuigen van de Heere Jezus te zijn. Boeddha Lee is ervan overtuigd dat de Heere het lijden en de pijn van het Noord-Koreaanse volk kent. Zeker weten, geliefde. God kent de noden. Hij kent hun pijn en stil verdriet. Het is een wonder dat er na tientallen jaren zware vervolging nog altijd een kerk in Noord-Korea, de gemeente van Jezus Christus, ja, is en blijft groeien. De president Kim Jong-un wil als God worden geëerd. Hij duldt geen enkele tegenspraak. Je wordt constant in de gaten gehouden. Iedereen in het land moet een aantal anderen bespioneren en de bevindingen doorgeven in het bijzijn van de anderen. Op de vraag waarom het volk niet in opstand komt, geeft hij aan dat er in het verleden wel enkele opstanden zijn geweest. Maar de mensen hebben nu alle energie nodig om te overleven. Aan alles is gebrek. Ze hebben geen kracht meer om in opstand te komen. Ook is het bijna onmogelijk geworden het land te ontvluchten. China houdt de grens streng in de gaten en stuurt vluchtelingen terug. Broeder Lee vraagt dringend om te bidden voor Noord-Korea en voor de christenen in het land. Bid dat de Heere bij hen is, voor hun zorg, hen beschermt. Huil met hen die huilen. Het goede wat je voor hen doet, doe je voor God. Dat zei de Heere Jezus ook toch mensen in Matthäus 11 vers 28. De tekst die hem het meest... De tekst die hem en veel christenen in Noord-Korea het meest aanspreekt is Matthäus 11 vers 28. Woorden van de Heere Jezus zelf. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. De predikant is ervan overtuigd dat de verhalen over en getuigenissen van vervolgde broeders en zusters tot zegen zijn voor christenen in het vrije Westen. In het Westen is er zoveel dat gelovigen afleidt van de Heere Jezus. Ik zie dat ook in Zuid-Korea, daar wordt het geloof ook zwakker. Maar in Noord-Korea en in andere landen waar christenen vervolgd worden, kunnen gelovigen niets anders dan in alles gericht te zijn op de Heere Jezus Christus, hun vertrouwen op hem te stellen. Uit ervaring weet ik dat hij bijzondere genade schenkt. Zijn vrede, zijn aanwezigheid, zijn geest schenkt hij ons. Geliefde, laten we voor Noord-Korea en al die andere landen blijven bidden. Echt waar, geliefde, laten we blijven bidden voor deze mensen, laten we blijven bidden. Laten we niet verzwakken of verslappen in gebed. Maar laten we blijven bidden. Want God is de God van een goedheid. Ja? En hij zorgt voor zijn kinderen. Hoe moeilijk ze het ook hebben. Weet u? Hij zorgt voor hen. Hij weet hoe het ze ook hoe het afloopt met ze, hoe het ze toegaat. En hij geeft genade. Amen. Mijn tijd zit erop. Ik wil u groeten in de wonderbare naam van Jezus Christus. En u bemoedigen, geliefde, gaat u door met het geloof. Wat u ook ervaart, wat u ook meemaakt, geef niet op. Onze broeders en zusters in die landen hebben het niet makkelijk. Maar ze geven niet op, hoor. Ze geven niet op. Ze blijven geloven in de Heer Jezus. Ze blijven hun vertrouwen op hem stellen. Ze blijven doorgaan met het geloof. En anderen ondersteunen ze door te bidden en te geven. Want alles kost geld, geliefde. Om die Bijbels en delen van de Bijbels, om die reizen te maken naar die landen, hebben de organisaties zoals Open Doors dat doen, hebben ze geld nodig. En wij kunnen geven, geliefde. Als we geven, dan kunnen ze gaan. Misschien kunnen wij niet gaan. Maar als we geven, dan kunnen ze gaan. En wanneer ze gaan, geliefden, zijn wij ook gegaan. Omdat we hebben gegeven. Ja? En we zijn er ook bij. Ook met onze gebeden. En Jezus Christus heeft gezegd, toen ik in het gevangen zat, hebt u me bezocht. Toen ik niet te eten had, hebt u me gegeven. Toen ik geen kleding had, hebt u me gekleed. Weet u, toen ik ziek was, hebt u me opgezocht. En dan gaan mensen zich afvragen, wanneer aan de Heer vragen, wanneer, hoe hebben we dat gedaan? En hoe hebben we dat niet gedaan? Want ook voor degenen die niets hebben gedaan hierin, gaat hij ook hun de verantwoording roepen. En dan gaat hij zeggen, toen ik daar was in de gevangenis, hebt u dat gedaan. En dan gaat hij zeggen, als je het aan één van mijn broeders, de minsten, hebt gedaan, mijn broeders in Korea, in China, noem maar op, geliefde, Eritrea, in Sudan, in Nigeria, dan hebt u het aan mij gedaan. Geliefde, laten we blijven doen en geven. God zegen u tot een volgende keer met vrouw vandaag. Ik ben Margot Salingdeli. Bid u voor ons. Voor Shalom. Radio en televisie. En geeft u waar u kunt geven. Zodat dit mooi werk door kan gaan. Dat nummer van de administratie is 422-16-0. God zegen u tot de volgende keer met Vrouw Vandaag.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
3: Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

0: SBG, 60 years of impact.
1: Samenzuinig. Water voor iedereen. Ook carwashes en grootverbruikers van water hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Beperk het gebruik van drinkwater waar mogelijk. Voorkom verspilling en maak gebruik van waterbesparende oplossingen. Water is kostbaar, zeker in tijden van droogte. Laten we er samen verantwoord mee omgaan. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
2: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esselin is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bakkeljauw moxa lesi, gebakken vis met oom.

een speciale saus, okersoep met kip erin, masala kip en ei. Niet te vergeten gomawiri, mix gerookte kip. Als groente hebben wij kauzeband, sopropo en bitawiri. Dus wil je opnieuw van je vragen? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
5: Jesus was despised.
6: Jezus werd verworpen.
5: We hid our face from him.
6: We draaiden ons hoofd voor hem.
5: It means that we did not want to see Jesus, so we're not where Jesus used to be.
6: Dat wil zeggen, we wilden Jezus niet zien, we waren niet waar Jezus was.
5: And so your absence at meetings is a sign of dishonor.
6: Dus uw afwezigheid is een teken van disrespect.
5: If it wasn't like that, when a child misses a school day, it won't be something that the teacher will take notice of and even report.
6: Als het niet zo was, dat zou als een kind verzuimde, de juffrouw het niet rapporteren. If I know ben dit zo.
5: Because not coming to school, not showing up, is something.
6: Want niet komen naar school, dat wil zeggen, er is iets aan de hand.
5: And if you are part of something and you don't show up 1, 2, 3, if it's a very serious case.
6: Als u deel bent van iets en u komt niet 1, 2, 3 keren, dan is het heel belangrijk.
5: And so honor to our apostle here.
6: Dus eer aan onze apostel hier.
5: Honor to God here.
6: Eer aan God hier.
5: Is not to forsake the assembling of yourselves together.
6: Wil ook zeggen dat we onze samenkomsten niet verzuimen.
5: Your presence means a lot.
6: Uw aanwezigheid betekent veel.
5: Your absence also speaks a lot.
6: Uw afwezigheid spreekt ook veel.
5: Because if you love the person, you have a good relationship with the person.
6: Want als je een goede relatie hebt met de persoon.
5: When there has to be a meeting where the person is involved.
6: Als er een meeting is en de persoon is erbij.
5: You will be there.
6: Ga je daar zijn.
5: You will be there.
6: Je wilt daar zijn.
5: You will be there.
6: U zal daar zijn.
5: And so, not being there.
6: Dus niet daar zijn.
5: Say something.
6: Zegt iets.
5: In Isaiah, 1 Samuel chapter 15.
6: 1 Samuel 15.
5: We are reading the Bible to buttress or to support this point.
6: We lezen teksten om dit punt te ondersteunen.
5: In 1 Samuel chapter 15.
6: 1 Samuel 15.
5: Vers 28 to 30.
6: 1 Samuel 15 vers 28 tot 30.
5: The Bible says.
6: Zegt de Bijbel.
5: So Samuel said to him. The Lord has torn the kingdom of Israel from you today. And has given it to a neighbor of yours who is better than you.
6: Toen zei Samuel tegen hem, de Heer heeft vandaag het koningschap van u afgescheurd. Hij heeft het gegeven aan iemand die het meer waard is dan u.
5: Vers 29. And also, the strength of Israel will not lie nor relent. For he is not a man that he should relent.
6: De sterke God van Israël liegt nooit en doet altijd wat hij heeft besloten. Mensen veranderen van gedachten, maar hij is geen mens. Hij verandert nooit van gedachten.
5: Vers 30. Then King Saul, who had offended God, been disobedient to God, didn't follow God's instructions. Then he says something here.
6: Saul, diegene die Gods instructie niet heeft opgevolgd, zegt iets hier.
5: Because even though he disobeyed God, he wanted Samuel the prophet to come and be with him at a function.
6: Dus ondanks hij God ongehoorzaam is geweest, wilde hij toch dat Samuel bij een speciale bijeenkomst met hem moest zijn.
5: So think about it.
6: Dus denk erover na.
5: You, God placed you there as a king.
6: God put you there like a king.
5: Then God gives you an instruction.
6: En God geeft je een instructie.
5: And then you disobey the instructions.
6: En dan ben je ongehoorzaam aan die instructie.
5: Then since you can't see God,
6: en aangezien je God dan niet kan zien,
5: you go to the prophet God has given to you.
6: Ga je naar een profeet die God gegeven heeft aan jou.
5: And ask him to come and be with you, even though you have been disobedient to God.
6: En vraag dat die profeet met je komt zijn, ondanks je ongehoorzaam bent geweest aan God.
5: So Saul goes on to say, I have sinned, yet.
6: Saul zegt, ik heb gezondigd, dan nog.
5: Honor me now, please, before the elders of my people and before Israel, and return with me that I may worship the Lord your God.
6: Dus maar Saul zei, ik heb verkeerd gedaan. Laat nu alsjeblieft aan mijn aanvoerders en mijn volk zien dat u mij eert.
5: Are you here? Are you with me? Are you still here? Or you've gone back home?
6: Bent u hier of bent u naar huis? Bent u hier?
5: The king
6: de koning,
5: is having a meeting.
6: Heeft een meeting.
5: A very important meeting.
6: Een belangrijke samenkomst.
5: With the elders and the leaders of Israel.
6: Met de oudste en aanvoerders van Israël.
5: And he's inviting Samuel the prophet to come and be with him.
6: En hij nodigt Samuel de profeet uit om met hem te zijn.
5: And he used a word. He says that honor me by coming with me to the function.
6: En hij zegt eer mij door met mij naar die meeting te komen.
5: Which means that to be present in a meeting where somebody important, the apostle, or it means that you are respecting or honoring that person.
6: Dus dat wil zeggen, als je komt naar die meeting, wil ook zeggen dat je de persoon eert.
5: And so your absence is a sign of disrespect.
6: Dus uw afwezigheid is een teken van disrespect.
5: You see, in a culture where you have a lot of Western influence.
6: In een cultuur waar er heel veel westerse invloeden zijn.
5: People do whatever they feel like doing.
6: Doen mensen gewoon wat ze willen doen.
5: They say, I don't want to be controlled.
6: Ze zeggen, ik wil niet gecontroleerd worden.
5: But you are calling something control that is actually respect.
6: Maar dat wat je daar zegt, eigenlijk bedoel je, of... Please come again.
5: Yeah, you are calling something control instead of saying it is respect.
6: Je noemt iets controle of control, maar eigenlijk is het respect.
5: Because, for example, in a Western culture, a child, a young man may not necessarily inform his parents about a young girl, a young lady that he's falling in love with.
6: Dus als een jonge man in een westerse cultuur is, meestal informeert hij zijn ouders niet dat hij verliefd is.
5: But in other cultures that are not so westernized, you have to actually discuss this thing with your parents. They have to be informed about it.
6: In andere soort culturen die niet zo wester zijn, voordat je iets gaat doen, ga je het eerst bespreken met je ouders.
5: A lot of things have changed in the world.
6: Vele dingen zijn veranderd in de wereld.
5: But the Bible stands is forever. The Bible, the Bible says, "Thy word, O Lord, is settled in heaven."
6: Uw woord staat vast in de hemel.
5: The Bible has not changed. God has not changed.
6: God is niet veranderd. Zijn woord is niet veranderd.
5: And so, no matter how liberal the system is, the Bible is not liberal. It is conservative.
6: Dus het maakt niet uit hoe liberaal het systeem is. De Bijbel is nog steeds conservatief. Conservatief.
5: I don't know whether you are annoyed because you are not clapping.
6: Pardon?
5: I don't know whether they are not happy with me. They are not clapping.
6: Ik weet niet als u niet blij met me bent, want u klapt niet.
5: Yeah, okay. Now I feel loved.
6: Okay, nu voel ik me geliefd.
5: I remember in the days when I was in Holland, something came up.
6: Ik was in Nederland en er kwam iets op.
5: That the Dutch culture. No more, the children in the Dutch culture will call their parents by their first names.
6: In Nederland is het zo dat ze een cultuur hebben dat die kinderen ze werken met first name bezig. Ze noemen de ouders gewoon bij naam.
5: Yeah, so if the father is called, Derek van den Broek.
6: Dus als die vader heet Derek van den Broek.
5: Then he just calls him Derek.
6: Dan noemt hij hem gewoon Derek.
5: Hi Derek, hoe gaat het met je?
6: Hi Derek, hoe is het met je?
5: And that is the guy's father.
6: En dat is zijn vader.
5: It's normal, it's okay.
6: Het is gewoon normaal. Dat ze
5: if you
6: doen.
5: Come from where I come from.
6: Als je komt waar ik vandaan kom.
5: You say daddy.
6: Zeg je daddy.
5: Or you say Mr. Van den Broek.
6: Of je zegt meneer Van den Broek.
5: Also. You have to call them by their proper name, isn't it?
6: Papa, daddy.
5: Papa, daddy. Yeah. You can't say Guillermo.
6: Je kan niet gewoon zeggen Guillermo.
5: A slap on your face. That's disrespect.
6: That is disrespect.
5: And so the first sign of dishonor is your absence.
6: Eerste teken van disrespect is uw afwezigheid.
5: So when you don't come to church on a Sunday, you are telling God something.
6: Dus als u zondag niet naar de kerk komt, zegt u iets aan God.
5: If you are invited to a wedding and you don't show up, you are saying something.
6: Als u wordt uitgenodigd voor een huwelijk en u komt niet, dan zegt u iets.
5: You see, I can't answer all your questions because sometimes you may be absent for a very important reason.
6: Ik kan niet alle vragen beantwoorden, want soms bent u afwezig voor een heel belangrijke reden.
5: Which is okay.
6: En dat kan.
5: But many times.
6: Maar zo voor lazy.
5: Your absence is not because you have something more important to do. It's just that you don't want to come. There's disrespect in that.
6: Vaak genoeg is het gewoon een kwestie van disrespect.
5: Because what you have been given, the opportunity you have been given by God here in the church, it should be above everything.
6: Dus als je de gelegenheid hebt gehad van God om te dienen, is het boven, is het belangrijker.
5: The fear of God is the beginning of wisdom.
6: De vrees des Heeren is het begin van wijsheid.
5: So if you have a role to play in the church, your absence, it disrupts things.
6: Dus als u een rol heeft te vervullen in de gemeente, uw afwezigheid brengt dingen in de war.
5: Are you with me?
6: Bent u met mij?
5: And so not coming to church is disrespect to God.
6: Dus niet komen naar de kerk is disrespect naar God
5: so
6: toe.
5: So people who don't respect pastors and leaders of the church, they don't come to the church.
6: Dus mensen die geen respect hebben voor pastors en leiders, ze komen niet naar de kerk.
5: I'm sure there are people who are part of this church who are not here today.
6: Ik ben er zeker van dat er mensen deel zijn van de kerk, maar die nu niet hier zijn.
5: Maybe they were supporting Switzerland last night. Maybe. They were supporting Switzerland last night.
6: Misschien kraakten ze voor Zwitserland gisteravond.
5: And they are heartbroken.
6: En ze zijn verdrietig.
5: They didn't sleep early.
6: They didn't sleep vroeg.
5: They said this morning I'm not going.
6: Ze zeggen vanmorgen ga ik niet.
5: Something that is not so critical.
6: It's that so belangrijk is.
5: But the person is out of church.
6: Maar de persoon is niet in de kerk.
5: But the absence means something.
6: Maar uw afwezigheid betekent iets.
5: Number two, sign number two.
6: Teken nummer twee.
5: I'm finishing.
6: Ik eindig.
5: Your failure to call on someone can be a sign of dishonor.
6: Your failure to call on someone.
5: To call on someone can be a sign of dishonor.
6: Dus als u iemand niet roept, kan het een teken zijn van disrespect.
5: Correct. Okay. Because there are people who God has placed in our lives for certain situations.
6: Want er zijn mensen die God in ons leven heeft geplaatst voor bepaalde situaties.
5: And so when there's an issue or there's a case.
6: Dus wanneer er een issue is of een probleem.
5: And then you will have to. Let's say you are an elder of this church and you have a problem in your life.
6: Je bent de oudste in de gemeente en je hebt een probleem in je leven.
5: God has given us an apostle.
6: God heeft ons een apostel gegeven.
5: Why would you not call an apostle?
6: Waarom zou je apostel niet bellen?
5: With all his wisdom.
6: Met al zijn wijsheid.
5: His experience.
6: Hij heeft zijn ervaring.
5: His anointing.
6: Zijn zalving.
5: His leadership.
6: Zijn leiderschap.
5: Why would you not call upon him?
6: Waarom zou je hem niet bellen?
5: You go to work and talk to your boss rather.
6: Je gaat naar het werk en je praat tot je baas.
5: Instead of talking to the anointed apostle God has placed over your life.
6: In plaats van te praten met de gezalfde apostel die de Heer over je leven heeft geplaatst.
5: It's a sign.
6: Is een teken.
5: Oh,
6: come on, praat met me.
5: It's a sign, isn't it?
6: Is het niet geen teken?
5: It's
6: a teken.
5: Because if you don't call on him who God has placed over your life, you have a problem and you don't tell your parents about it, but you go and talk to your classmates.
6: Je hebt een probleem, je praat niet tot je ouders, maar je praat tot je klasgenoten.
5: How would you feel as a parent when your child is pregnant?
6: Hoe zou je voelen als een ouder, je kind is zwanger?
5: Not married.
6: Niet getrouwd.
5: Then he doesn't, the girl doesn't, your daughter doesn't tell you.
6: Je dochter vertelt het niet aan jou.
5: And he goes to tell her teacher.
6: En gaat naar de juffrouw om
5: het
6: te vertellen.
5: Or the neighbor.
6: Of de buurvrouw.
5: And you discover it by accident.
6: En je ontdekt het per ongeluk.
5: And then you come to realize that her teacher knows, the neighbor also knows.
6: En je komt tot de ontdekking dat iedereen, alle andere mensen het weten.
5: How would you feel?
6: Hoe zou je zich voelen?
5: Is it buitengesloten? Is that the right word?
6: Yes.
5: You feel left out.
6: Je voelt je buitengesloten.
5: Yeah, it's like you are the one who was pregnant with this girl for 9 months.
6: Ik jaar heb je in dit 9 maanden.
5: Hospital, back and forth.
6: Naar het ziekenhuis.
5: Vomiting.
6: Braken.
5: 9 months.
6: 9 maanden.
5: My mother used to tell me something.
6: Mijn moeder zei me altijd iets.
5: Anytime she sends me to go to the market and buy tomatoes and pepper for her.
6: Elke keer als ze me stuurde naar de markt om tomaten te kopen voor haar.
5: And then I'll behave, you know, I'm not happy. I don't want to go to the market. I don't want to go.
6: En dan ga ik met tegenzin. Ik wil niet gaan.
5: Then she would tell me.
6: Dan zei ze aan mij.
5: He said you.
6: Ze zei jij.
5: And I am one out of 8 children.
6: En ik ben 1 van de 8 kinderen.
5: He said, you are the only one who, when I was giving birth to you, I almost died.
6: Dan zegt ze me, you na enige wang, toen ik beviel, ben ik dede.
5: And I'm asking you to go and buy me pepper from the market.
6: Dan vraag ik je om pepper van de markt voor me te gaan kopen.
5: And then you behaving like that.
6: En dan gedraag je zo.
5: She will always tell me that.
6: Altijd eet tegen me als aan dit.
5: Because when I come back from school hungry.
6: Als ik van school kwam hongerig.
5: Walk from the school to come to the house. You are tired and you are sweating.
6: Van de school naar huis, zweten, alles.
5: When you put down your bag.
6: Als je tas zet.
5: Mommy says, go and buy me salt.
6: Zeg mama, nu laat doen mama dat ik ga zout voor me kopen.
5: As a child.
6: Als een kind.
0: You say, mama, me, mami, mami.
6: Zeg je ma sang.
0: And then she will refer me to that.
6: En dan gaat, dat brengt ze, me dat weer in herinnering.
0: So if your children leave you out of important information and cases about them, you feel away.
6: Dus als je kinderen je buiten uitsluiten van belangrijke dingen, dan je vier wanfassie.
0: In the same way.
6: Hetzelfde ook.
0: If God has given you an apostle, he has given you pastors, he has given you leaders and deacons and elders, and there's something happening in your life, and there's a deacon who supervises or is in charge of you, the person should know about it.
6: Dus als je door bepaalde dingen gaat en er zijn pastors, oudsten, diakenen, dan moeten ze het weten.
0: I lived in Guyana for 20 years.
6: Ik heb 20 jaar in Guyana gewoond.
0: And in pastoring there, this is one of the issues that I used to have.
6: En als pastor is dit een issue die ik heb gehad.
0: Some people will say, you don't have to know everything about my life.
6: Sommige mensen zeggen, je hoeft niet alles van mijn leven te weten.
0: And it's true, I don't want to know everything about your life.
6: En werkelijk, ik wil ook niet alles weten van je leven.
0: The less, the better for me.
6: Hoe minder ik weet, hoe beter het is voor mij.
0: I don't have stress when I go home.
6: Ik heb geen stress daarna als ik naar huis ga.
0: But God has anointed me for you.
6: Maar de Heer heeft mij gezalfd voor u.
0: And so if you don't drink of the water in the cup, you will not be better.
6: Dus als u niet drinkt van dit water, dan wordt u niet beter
0: van.
6: Yeah,
0: the cup, God has given you a vessel, a cup, for you to use it. If you don't use it, it's up to you.
6: De Heer heeft een vat gegeven, een kanaal. Als u het niet gebruikt, dan naar je
0: lastie. Because the less of the issues I know or I am supposed to resolve, the better it is for me.
6: Hoe minder problemen er zijn die ik moet oplossen, hoe beter het is voor mij.
0: Remember Moses?
6: Kent u Moses?
0: Oh, Jesus Christ. Mm. Moses had a lot of problems.
6: Moses had vele problemen.
0: The people were problems.
6: De mensen waren problemen.
0: They had issues.
6: Ze hadden issues.
0: They have challenges.
6: Ze hadden uitdagingen.
0: When his father-in-law Jethro came to visit him.
6: Toen zijn schoonvader Jethro hem kwam bezoeken.
0: He saw that he could sit down from the morning till late in the night.
6: Zag hij dat hij kon zitten van 's morgens tot 's avonds.
0: Fixing issues and problems.
6: Moses was zoveel problemen aan het oplossen.
0: Just like Noah.
6: Precies als Noah.
0: In the ark.
6: In de ark.
0: Who took two of every kind into the ark.
6: Die twee heeft genomen van elke soort in die ark.
0: And then for the 40 days and 40 nights.
6: 40 dagen, 40 nachten.
0: Tom will come and complain about Jerry.
6: Tommy komt en klaagt over Jerry.
0: He said, Jerry is watching me in a very funny way.
6: Zegt Jerry, look at me one soort fussy.
0: Then Noah has to call Tom and Jerry and sit down.
6: Dan Noah kaart Tom en Jerry komt doen.
0: In the counseling room.
6: In de counselingskamer.
0: And let Tom know that you can't look at Jerry the way you are looking at Jerry.
6: En laat Tom weten, je kan niet naar Jerry kijken gewoon.
0: We are here for 40 days and 40 nights.
6: We zijn hier 40 dagen, 40 nachten.
0: You can't be looking at him like food you can eat.
6: You know, can you look at Jerry like
0: this is not food for you.
6: Dit is geen eten voor jou.
0: If you are hungry, fast.
6: Als je honger hebt, fast.
0: Pray.
6: Bid.
0: Don't look at Jerry in that way.
6: Kijk niet zo naar Jerry.
0: Jerry doesn't feel comfortable.
6: Jerry voelt zich niet comfortabel.
0: The next day,
6: de volgende dag,
0: one of his sons will come, Japheth.
6: Een van de zonen, Japheth, komt.
0: Japheth, he say, Daddy,
6: pa,
0: please talk to the mosquito.
6: Praat tot die mosquito.
0: Because the mosquito is singing in my ears.
6: Want de mosquito is singing in my ears.
0: It's looking for some blood to drink.
6: Hij zoekt naar bloed om te drinken.
0: Then Noah will tell the mosquito, here we don't drink blood.
6: En Noah zegt tegen mosquito, hier drinken we geen bloed.
0: If you drink blood, everybody's blood will finish.
6: Als je bloed drinkt, alles maar bloed tapu.
0: So when you are a leader of people, it's a lot of work.
6: Dus als je leider bent van mensen, is het heel veel werk.
0: And so if you choose not to involve the leader in the issue, it is not the leader's problem, but it is your problem.
6: Dus als jij ervoor kiest om de leider niet te informeren, dan is het niet alleen jouw probleem alleen geworden.
0: But God has placed a person there for you, so if you don't use him, it is a sign of dishonor for what God has provided.
6: Dus God heeft iemand geplaatst en als je hem niet gebruikt, is het een teken van disrespect.
0: Matthew chapter 2 verse 11 and 12.
6: Matthäus 2 vers 11 en 12.
0: Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and in all the coasts thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise man.
6: Matthew 2, verse.
0: Matthew chapter 2, verse 11 and 12.
6: Matthäus 2, vers 11 en 12. Ze gingen het huis binnen en vonden. Is Matthew 2?
0: Matthew chapter 2, yeah, verse 11 and 12.
6: Matthäus 2, vers 11 en 12.
2: Yeah.
6: Can you read it again? Ze gingen het huis binnen en vonden daar het kind. I think it's a different
2: It's not the right one. Okay, so there was this story, just because of time.
6: Yeah.
2: Because of time. When the wise men were looking for Jesus as a baby.
6: De wijzen zochten naar Jezus als een baby.
2: They went to King Herod and they inquired of Jesus.
6: Ze gingen naar koning Herodes en ze zochten naar Jezus.
2: Herod didn't know about it.
6: Herodes wist het niet.
2: So he told the wise men, go and look for the king that is born.
6: Hij zei aan de wijzen, zoek naar de koning die geboren
2: and
6: is.
2: And then when you find him, let me know.
6: En wanneer je dat kind hebt gevonden, laat me
2: Get
6: weten.
2: Get me involved.
6: Betrek me erin.
2: I want to be part of the birth and the honoring of the newborn king.
6: Ik wil deel zijn van de geboorte en eer brengen aan deze koning.
2: The Bible says when the wise men found Jesus at the end of the day.
6: De Bijbel zegt toen die wijzen Jezus vonden.
2: On their way out, they didn't go back to Herod.
6: Toen ze teruggingen, gingen ze niet naar Herodes.
2: Because an angel of the Lord came and warned them.
6: Want de engel van de Heer kwam om ze te waarschuwen.
2: When Herod heard of the not coming to him again.
6: Toen Herodes begreep dat ze al weg waren en dat ze niet naar hem toegekomen waren.
2: Not involving him in the whole scenario.
6: Dat ze hem niet hebben betrokken in die scenario.
2: The Bible said he commanded that children be killed.
6: Zei de Bijbel dat hij commandeerde dat kinderen doodgemaakt moesten worden.
2: Because he felt disrespected and dishonored.
6: Want hij voelde zich niet gerespecteerd.
2: Your failure to call on someone can be a sign of dishonor.
6: Als u iemand niet betrekt of niet roept, kan dat een teken zijn van oneer.
2: Finally, Nummer drie. Disregarding advice can be a sign of dishonor.
6: Advies afwijzen kan een teken zijn van oneer.
2: If you go to the doctor,
6: als u gaat naar de dokter,
2: and you tell the doctor your complaint, your health issues,
6: en je vertelt de dokter over je gezondheidsproblemen,
2: and then he gives you a recommendation and gives you a prescription,
6: en hij geeft je een recept,
2: and then you go home,
6: en dan gaat u naar huis,
2: and you throw it away,
6: en je throwing.
2: What are you trying to say?
6: Wat zeg je eigenlijk?
2: That somebody who has gone to school for how many years?
6: Dat iemand die zoveel jaren naar school is gegaan.
2: Has experienced and have helped people.
6: Ervaring heeft gehad en zoveel mensen heeft geholpen.
2: And he has given you an advice.
6: En heeft je een advies gegeven.
2: And you decide not to take the advice.
6: En u heeft besloten om het niet aan te nemen.
2: You will die.
6: You're dead.
2: And then should the doctor hear of your death?
6: En als de dokter nu hoort dat je dood bent gegaan.
2: And find out that you did not follow up the prescription.
6: En ontdekt dat je helemaal dat recept niet hebt gevolgd.
2: He will feel exactly that you disrespected his advice and his skill and his competence.
6: Of hier waar vast dat je hem gedisrespecteerd hebt.
2: Hallelujah. There was a honor thy father and thy mother.
6: Eer uw vader en uw moeder.
2: As the Lord thy God has commanded thee.
6: Zoals de Heer uw God u heeft geboden.
2: That thy days may be prolonged.
6: Opdat uw dagen verlengd worden.
2: And that it may go well with thee.
6: En dat het goed mag gaan met u.
2: In the land which the Lord thy God giveth thee.
6: In het land dat de Heer u gegeven heeft.
2: Deuteronomy chapter 5 and verse 16.
6: Deuteronomium 5 vers 16.
2: And so disregarding advice is a sign of honor. Not your parents will advise you.
6: Uw ouders gaan u adviseren.
2: You know, when I was not a Christian,
6: toen ik geen Christen was,
2: my father looked at me for a few days.
6: Mi pa look at me one today.
2: Maybe not a few days because he's old. I am thinking a few days.
6: Ik denk een paar dagen.
2: He saw me moving with a young lady.
6: Hij zag me bewegen met een jonge dame.
2: And he called me.
6: Akarmikong.
2: And he said, Akarmikong.
6: Akarmikong.
2: Akarmikong. It's powerful. It sounds very powerful. Then he said, I don't want you to be with this young lady.
6: Atak mi no one in ang amesha DC.
2: I asked myself, why? Such a beautiful young girl.
6: En ik vroeg mezelf, ach, waarom zo'n mooie jonge dame?
2: Nice, everything.
6: Mooi, alles, nice.
2: The flesh of my flesh.
6: Vlees van mijn vlees.
2: And the bone of my bones.
6: Been van mijn been.
2: Why is my old father telling me that I shouldn't move with this girl?
6: Zij dat ik me oropa en moeilijk me zo.
2: Is he jealous?
6: Is hij nou jaloers?
2: I didn't understand it.
6: Ik begreep hem niet.
2: But time passed over the years.
6: Maar tijd ging voorbij.
2: I saw the nature of that Alice, the Rob and the Ran type of girl.
6: Misschien werkelijk voor mooie dame ben je.
0: Then I remembered my father's advice.
6: Toen herinnerde ik me het advies van mijn vader.
0: I said, thank God, I even though I didn't listen to my father, but the relationship was short-lived.
6: Ondanks ik niet naar mijn vader heb geluisterd, was het toch een korte relatie.
0: Ladies and gentlemen,
6: dames en heren,
0: as God has brought us together here at Logos International,
6: hoe de Heer ons bijeengebracht heeft hier,
0: it is important we honor the head of the church.
6: Het is belangrijk dat we het hoofd van de gemeente
0: eren. The Bible says we should do so.
6: De Bijbel zegt dat we dat moeten doen.
0: Honor to whom honor is due.
6: Eer wie eer toekomt.
0: And as we do that,
6: en terwijl we dat doen,
0: God is going to be happy with us.
6: Zal de Heer blij zijn met ons.
0: And it's going to go well with all of us.
6: En het zal goed gaan met ons.
0: God bless you. Stand to your feet.
6: Laat de Heer u zegenen.
0: Give Jesus a big hand clap.
6: Geef Jezus een groot
0: hallelujah.
6: Hallelujah.
0: Signs of dishonor.
6: Tekenen van oneer.
0: I pray that none of us here will dishonor the leader and the head of this house.
6: Ik bid dat geen van ons het leiderschap en het hoofd van deze gemeente zullen disrespecteren.
0: Just as we don't want our children to disrespect us.
6: Zoals we niet willen dat onze kinderen ons disrespecteren.
0: The Bible says that what you want others to do unto you.
6: De Bijbel zegt zoals je wil dat mensen u behandelen.
0: Do that same thing to the person.
6: Behandel ze also.
0: Hallelujah.
6: Hallelujah.
0: Let's pray. Father, we are so grateful.
6: Vader, we zijn zo dankbaar
0: for this beautiful word you've spoken to us today.
6: Voor dit mooie woord dat u tot ons gesproken
0: heeft. Honor is something you take very serious.
6: Eer is iets dat u heel serieus neemt.
0: Because your word says that we should honor those we have to. We must honor.
6: Dat we uw woord leert ons dat we moeten eren.
0: You even linked honoring of parents to long and short life.
6: U heeft zelfs het eren of het niet eren gekoppeld aan lang of kort leven.
0: You said that honor thy father and thy mother so that your days will be long.
6: U zegt eer uw vader en uw moeder zodat uw dagen verlengd worden.
0: Long life and well-being depends on our honor of our parents.
6: Lang leven en welzijn is afhankelijk van de mate waarin we onze ouders eren.
0: And I believe that our spiritual days are also dependent on our honor for our spiritual leader and leaders.
6: En ik geloof dat ook onze geestelijke dagen in relatie staan tot ons eer naar onze geestelijke ouders.
0: And so I pray that this word will not leave us.
6: Dus laat dit woord ons niet verlaten.
0: Let it be seed sown in good hearts.
6: Laat het gezaaid worden in goede harten.
0: Let the rain fall on that seed.
6: Laat regen vallen op dat zaad.
0: Let there be protection over this seed.
6: Laat er bescherming zijn over dit zaad.
0: May we rise up to be a church of honor.
6: Mogen we opstaan en een gemeente zijn van eer.
0: We honor one another, honor our leaders and honor God.
6: We eren elkaar, we eren onze leiders en we eren God.
0: This I pray, oh God, today.
6: Dit bid ik, Vader, vandaag.
0: In the name of Jesus Christ.
6: In de naam van Jezus Christus.
0: Somebody said amen.
6: Iemand zegt amen.
0: God bless you. Thank you very much.
6: De Heere zegen
0: we
6: u.
0: We are grateful.
6: Dank u wel. We zijn dankbaar.
1: Toen zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
3: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.

0: Hallo, goeiedag. Dit is Elisa Kisaidoué en ook ik luister vanuit Nederland naar Radio Shalom 94.5.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Ama Minty dizi. Sakmayın dinleyin.

0: keep it on your mind.
1: Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: 3, 2, 1.
3: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
4: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
3: De Happy Hours met...

0: Nee, maar dat je zegt, zo alsof het onmogelijk is, jongen.
1: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
2: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer.

0: Jezen, van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hours op de radio. Ik ben Leandro Martosovino en ik zeg goedemiddag. Welkom bij de Happy Hours. Dat wil dus zeggen dat u bent uitgenodigd om te bellen of te appen. Zodat u kunt groeten, bemoedigen, feliciteren. Je pokus kunt aanvragen. In elk geval doen we dat allemaal tot eer van Christus. Tijdens de Happy Hours van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live via uw eigen zender, de FM 94.5. Shalom, a daily inspiration, not just radio. U mag ons natuurlijk ook volgen via onze website www.shalomsuriname.com. Zo niet via onze app. In elk geval, welkom en wees uitgenodigd, voel je vrij om de Heer uit te dragen en van Hem te getuigen. Live vanuit het station waar Hij alleen centraal staat. We gaan dan meteen wat staan op deze dinsdag van 29 september 2026. Ja, mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

0: can't take my joy away. Nee, nee, nee, laat niet van je afpakken wat God aan je heeft gegeven. Trouwens, niets kan het van je afpakken. De vijand kan je wel zodanig onder druk zetten en manipuleren dat jij zelf het opgeeft en loslaat. Maar als jij ervoor kiest om vast te houden, kan niemand het van je afpakken. Want als mam tranga voor morgado, voet ik wat aan voor jou. Dus weet dat je beschermd bent, weet dat je behoed bent. Jij moet gewoon vertrouwen op de Heer, vasthouden aan zijn belofte. Dan ben je onwankelbaar standvastig. Dat was nogmaals D-Furnace met Can't Take My Joy Away, onze kick-off van vandaag. Ja, nu staan de lijnen open, dus u mag nu wel bellen naar de studio. Mensen belden voordat we waren begonnen. Maar goed, geen nood, blij dat u enthousiast bent. Maar nu bent u dus officieel welkom. Het is de Happy Hours Live.
1: Luister goed.
0: The joy of the Lord is our strength. No one can take it away. Ja, inderdaad, Humble Q. Welkom in de uitzending. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, mijn waarde broeder.
0: Ja, ja, goedemiddag. Welkom in de Happy Hours.
2: Hoe gaat het met u en gezin?
0: We doen ons best.
2: Mooi, Migudo. Dat mama kotje. Long time no here.
0: Ja, nou blij u erbij te hebben.
2: Ja, mijn lieve schat.
0: Zeg het maar.
2: Luistert u, mijn waarde broeder. Ik wil bij deze mijn onze bandmaster van het leger des Heils, heilsoldaat, zuster Monique Oeler, feliciteren met haar nieuw levensjaar dat zij door de genade van onze hemelse vader heeft gekregen. Zuster Monique, ik zeg meer genade, meer salving op uw ministry.
0: Amen.
2: Daar is het een hiep, hiep, hiep. Hoeré. En ik feliciteer ook alle andere jarigen die jarig zijn natuurlijk en nog iets anders te vieren hebben. Alle mama's worden gegroet. En dan zeg ik bij deze, Gods genade voor ons allen.
0: Monique is de jarige, nou?
2: Alle focus, want ze zijn allemaal mooi, want ze eren allemaal onze vader.
0: De naam,
2: dag, mijn waarde,
0: de naam van de jarige nogmaals.
2: Pardon?
0: De naam van de jarige nogmaals.
2: Monique Oelers.
0: Monique Oelers.
2: Ja, zij is onze bandmaster.
0: Gefeliciteerd met Monique.
2: Ja.
0: En groetjes vanuit de studio.
2: Dank u wel, mijn waarde broeder.
0: Abon. Blessie.
2: Doei.
0: Doei.
3: Ik ga naar Nineveh.
0: Goedemiddag, broeder Leandro. Mogen God u en gezin rijkelijk zegenen. Ook aan de families van Radio Shalom. De blessings. Ook een fijne dag aan ieder die Radio Shalom mee. Die meeluistert naar Radio Shalom. Het woord zegt Filippenzen 4 vers 4. Verblijft u te alle tijden in de Heere. Graag dat dit afdraait. God will change me. En ik bestem het ook voor alle luisteraars. Fijne dag. Many thanks and the blessings. Ja, goedemiddag, zuster Washini. Welkom in de uitzending. En bedankt voor uw bijdrage hier in de Happy Hours. U mag dat tot 2 uur doen door te bellen of te appen via ons WhatsApp nummer. Trouwens, onze vaste lijn. Die is weer actief, want daarnet heeft mama Kotje gebeld via onze vaste lijn. Dus onze bellers, trouw bellers die dat doen via ons kantoornummer of studionummer 422650 zijn dus weer in de gelegenheid om dat te doen. We danken Telesuur voor de medewerkende oplossing. En natuurlijk mag je ook gebruik maken van onze mobiele nummer. Dat zijn dus de mensen die ons volgen vanuit het buitenland, maar ook lokaal. Voel je vrij om in elk geval tot 2 uur een bijdrage te leveren tijdens de Happy Hours live op de radio. We zijn er tot 2 uur. Om 2 uur krijg je de pokus. Dus voel je vrij om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Je mag tot 2 uur de Happy Hours met ons doen. Dat is hoe we het doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dus welkom erbij. Welkom als u voor het eerst meeluistert. We groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. De groetjes voor de mensen in de gevangenissen en de ziekenhuizen. God bless you all and keep your eyes on the Lord. Onze God doet nog steeds wonderen. Onze God heeft nog steeds alle autoriteit. Met andere woorden, niets is te moeilijk of onmogelijk voor hem. Wat je ook nodig hebt, wat je ook behoeft. Blijf volharden in de Heer. There's another one in the room. There's another one in your situation. There's another one with you in your problems. Ja, al ga je door een diepe dal van duisternis, hij is met je.

Intussen staan de lijnen open, dus voel je vrij. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Dat is hoe we de happy hour doen. Na 2 uur krijg je de playlist. Dus voel je vrij. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. De blessings voor de mensen die meekijken via TikTok. Aangenaam shalom aan je voor te stellen. Als je voor het eerst meekijkt of luistert. Yes, it's the happy hours live on here.

0: Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. We hebben een jarig in ons midden vandaag. Dat is Monique Oelers. De felicitaties namens het hele leger des Helcrew. Maar natuurlijk ook vanuit de happy hours de felicitaties. Have a blessed birthday. En natuurlijk ook een nieuw levensjaar. Goedemiddag met de studio.
1: Goedemiddag broeder.
0: Ja, goedemiddag broeder. Welkom in de uitzending.
1: Dank u.
0: Alsjeblieft, zeg het maar, broer.
1: Mag ik deze platen horen? Alfa, broeder, liefde van Arantes.
0: Oké. Okay.
1: En van Luca. Oh. Ja, weer.
0: Dus nog een keer je laatste aanvraag?
1: Van Lucas.
0: Lucas met Yahweh.
1: Jawel.
0: Oké, ik hoop dat we die hebben, maar ik heb hem voor je genoteerd. Je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder.
0: Oké, was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, geniet ervan. Bedankt voor het bellen, brada, en tot de volgende keer.
1: Dag, broeder.
0: Abon, broer. Blessie. Yes, en dat is de remix van In The Room, live tijdens de Happy Hours. Doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Ja, natuurlijk radio waar Christus centraal staat. Nothing but gospel on this station, so welcome and enjoy the blessings on the radio. We gaan natuurlijk verder met u, want u mag bellen of appen naar de studio. De nummers staan genoteerd voor de mensen die net erbij zijn. 422-650, dat is onze vaste lijn. Maar je mag ook gebruik maken van ons WhatsApp-nummer op 875-5358. 875-5358.

Goedemiddag Radio Shalom en alle luisteraars en kijkers, gemeente Happy Hours. Vandaag zijn we samen hier, komen jullie laten we samen bemoedigen. Happy birthday to alle jarigen vandaag. Back to school is online. We gaan gewoon samen bemoedigen. Ja, dankjewel Fredio en welkom erbij. Wees jezelf, brada. Deel je blijdschap, deel je vreugde met de heren. Dat is eigenlijk de hoogste vorm van getuigen. Want je kan niet getuigen van Jezus. Je vertelt een heleboel mensen, dien Jezus. En je verkondigt het evangelie. Maar als men naar je kijkt, ziet men een zure appel. Als men naar je kijkt, ziet men geen vruchten van de geest. Als men naar je kijkt, naar de maailoekendag, maar ga jij wel naar de kerk? Dus zorg ervoor dat wanneer je andere mensen oproept, dat ze het ook aan je moeten zien. Jij bent de grootste voorbeeld waar ze naar kijken.

Jwe klaka go mit gado ya fu gado sa ide ya mek me psa de di so yo. Maso am sa bo ni do dat wo door hin komen door zijn kracht hè. Soms hebben we niet door dat we vele overleven en vele dingen overwinnen dankzij de Heilige Geest. Dus nog een fasang agado, nog een kruidering agado, want dankzij hem sta je nog steeds vandaag. Dankzij hem heb je de situatie kunnen overleven. Weet je, vaak genoeg staan we er niet bij stil wie daar achter ons staat. En wie ons in staat stelt om te doen wat we kunnen. Dus laten we God danken, laten we hem aanbidden onder alle omstandigheden. Want ook al gaat het niet naar je zin, hij is en blijft goed. Hij is en blijft trouw. Hij is en zal altijd met je zijn. Wij weten dat wanneer onze artsentent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. 2 Korinthe 5 vers 1. En de Bijbel praat hier niet zozeer over een woning waarin je woont, maar meer het lichaam waarin je vertoeft. Het lichaam waarin je leeft. Ja, als je naar de spiegel kijkt, als je in de spiegel kijkt nu, ga je niet je ziel zien, je gaat je lichaam zien. Je gaat niet je karakter zien, je gaat je lichaam zien. Dit is waarom sommige mensen, dat de Bijbel zeggen, soms zijn we als mensen die in de spiegel kijken en wanneer we weg gaan vergeten wie we eruit zien. En dat is wanneer we verzuimen om Gods woord toe te passen. Je zegt je bent een kind van God, maar je draagt je verantwoordelijkheid niet. Met andere woorden, je vergeet wie je bent en wat God van ons verwacht. Dus zorg ervoor dat wanneer je in de spiegel kijkt vanmorgen, om te kijken als je goed eruit ziet. Om je gezicht weet je, mooi te maken, je potjal gide, gide ook jouw wiri. Tramouw kan met wiri, vrouwen gaan make-up zetten. Natuurlijk goed om goed eruit te zien, maar het is beter om je goed te gedragen. Het is goed om mooi eruit te zien, maar het is beter om een mooi karakter te hebben. Dus als je die make-up zet, dame, zorg ervoor dat je ati, aaki, aati kreen toe. Zorg ervoor dat je ati dit op een juiste pressie. Want het heeft geen zin om mooi eruit te zien, maar je bent van binnen lelijk. Je gedraagt je lelijk. En God ziet dat, hè. God ziet alle geheugel. God ziet hoe we neerkijken op anderen. God ziet wat je bespreekt wanneer niemand je hoort. God weet precies hoe je kijkt naar je medemens en wat je intenties zijn. Dus zorg ervoor dat je dingen naar eer en geweten doet. Dus daarom zei ik, als u vandaag in de spiegel kijkt, probeer niet alleen naar het uiterlijke te kijken, maar sta ook stil bij je hartgesteldheid. Sta ook stil bij je karaktereigenschappen. Wie ben je en hoe ben je? The blessings for King. Nog 2 dagen. Vandaag is dinsdag. Woensdag, donderdag. Meluku, even toch als ik afspraken heb. Ik moet even kijken wie deze king is. King, je put me in praxerie, ja. Wat is er na 2 dagen, broer? Is het de afspraak die we hebben of word je jarig of zo? Goedemiddag, Leandro. Ik zou vragen dat lied. Ik zou graag dat lied Wan San Mi Actie van Rens willen aanvragen. Heel mooi lied, alvast bedankt. Komt helemaal aan de orde, Naomi. Welkom erbij. Intussen staan de lijnen open, dus je mag op uw manier radio met ons maken. En getuigen van de geweldige God. That is what we do on the station. En dat was niemand minder dan Gaze Baba met No Turning Back. Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen. We hebben tot nu toe 1 melding binnen. Dat is Monique Oelers. God bless you, Sisa. Gefeliciteerd en vele gezegende jaren na deze. En als je iemand kent die jarig is, kom nou.

Voel je vrij om het op uw manier te doen, zolang je hem persoonlijk kent, zolang je weet wie hij is. Hij wilt het aan de wereld vertellen. Nu bent u dik in de gelegenheid. We doen het samen in de happy hours. Dus voel je vrij om te bellen en te appen. Oh, dat bedoel je. Ja, tegenwoordig is het een uitdaging, hè. King is vandaag schoolspullen gaan kopen. Trouwens, inderdaad, over 2 dagen begint de school. Tenzij er geen calamiteiten plaatsvinden of de regering de UNO weer de leerkracht in de RM. Ik dus mag het doen, de eurocom. Elk jaar weer het gedoe, jongen. We bidden echt dat er verandering mag komen, hè. Het zijn fundamentele dingen, jongen, die stabiel moeten worden. Maar goed, we gaan het niet over politiek hebben. We hebben het hier over Gods Koninkrijk. En politiek mag ons niet afleiden. Er zijn genoeg programma's, genoeg radiostations die het de hele dag over politiek hebben. Dus wij gaan ons daaraan niet bemoeien, of daarmee niet bemoeien. We represent God's kingdom. In elk geval succes met de voorbereidingen. Succes met de inkopen. Succes, nee, de inschrijvingen hebben al plaatsgevonden, hè. Ik denk wel dat je dat al had moeten doen, hoor, King. Maar ik hoop dat het nog lukt en dat je nog plaatsvindt. Want mijn kinderen zijn al sinds aan het eind van het vorig schooljaar werd het meteen gedaan. Dus ik hoop dat je nog plaatsvindt. Regen, laten wij de Heer danken. Van waaruit komt dit bericht? Want hier is het warm. Goedemiddag, broeder Leander en shalom familie. Felicitaties ook aan ieder die wat te vieren heeft. Dank u wel voor uw bemoediging. Spreuken 4 vers 23. Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voor wat je doet. Den Haag luistert. Groetjes uit Den Haag. Blessings. Dag zuster Sietje, welkom erbij. Ja, de groetjes richting de overige luisteraars vanuit het buitenland. Al de mensen die ons volgen via onze website. Vergeet niet, u kunt onze app downloaden via onze website. Voorlopig nog niet op Play Store. Maar het is de bedoeling om dat wel te bewerkstelligen. Maar voorlopig alleen via onze website te verkrijgen en te downloaden. Dus als je onze app nog niet hebt gedownload, kun je hem vinden op onze website. Dat is www.shalomsuriname.com. Oh, oké, nee, all the best, King. Als je die afspraken hebt, dan is dat belangrijk. Maar laten we blijven bidden. Laten we blijven, onze kinderen blijven bedekken met het bloed van Christus. Ja, wij zijn degene die ze moeten beschermen. En wij zijn degene die voor ze op de bres moeten staan. Dus blijf bidden, mensen. Soms klinkt het cliché, maar geloof me, je bent er afhankelijk.

Ga de app met internet. Ja, sowieso, om de televisie en de radio te kunnen beluisteren heb je internet nodig. Want het gaat sowieso gepaard met onze website. Dus ja, je moet sowieso internet hebben. Maar naast de televisie- en radio-uitzending heb je nog de updates. Heb je nog het programma-overzicht van zowel de radio als de televisie. Je hebt een bijbeltekst. Ja, je vindt de geschiedenis van Shalom. Je kunt daarop ook nog de medewerkers zien. Dat alles vind je dus op onze website. En het is de bedoeling om dat alles ook weer terug te vinden op onze app. Maar daarmee zijn de jongens hard bezig. Dus blijf ons gedenken in gebed. En ondersteunen waar kan. 6 minuten voor 1:30. Het is nog altijd de Happy Hours live op de radio. We zijn er van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de pokoes. Dus voel je vrij om te bellen en te appen. Dag one and only princess. Goedemiddag, goedemiddag. Dit is Kenya Domini. Met Tampu Jajaja. Dat wil zeggen dat je standvastig moet staan. Dat je bereid moet zijn om weerstand te bieden. Weet je, je moet gewoon ready zijn. Je moet ready zijn. De Bijbel zegt, wees nuchter en waakzaam. Doe je geestelijke wapenrusting aan. Met andere woorden mensen, de Bijbel geeft ons instructies. Hoe we moeten vechten, hoe we onszelf moeten beschermen. De Bijbel geeft ons instructies hoe om te gaan met de geestelijke verantwoordelijkheid. Ja, King, het zou kunnen dat het ligt aan de internetverbinding. Vandaar dat hij soms een beetje de tempo niet normaal is. Onze verontschuldiging, hoor, broer. We roeien met de riemen die we hebben. Zo niet, als je lokaal luistert, kan je dat gewoon doen via FM 945, gewoon via de radio. We groeten Elisabeth. Dag Elisabeth. Nogmaals de felicitaties voor Monique Oelers. Dat is onze jarige prinses voor vandaag. De felicitaties. De blessings vanuit Paramaribo.

0: Goedemiddag, Bradalea. De groetjes vanuit het verkeer. We zijn weer afgestemd en genieten natuurlijk. De blessings voor alle luisteraars. En speciaal voor jou. Goedendag, broeder Leandro. Wij danken de heren voor de kracht en inzet van wijsheid voor de liefde voor uw roeping als DJ. Zo ook sporen wij ook alle koninklijke jongeren aan om hun roeping te exploiteren. Lobby en blessing namens de kunstenaarsteams van Atelieri. Ook op Pipi Crafting Blog. Ja, goedemiddag guys. Welkom en enjoy it. Nou, alle eer aan de heer voor het feit dat ik een inspiratie en voorbeeld mag zijn hoor. Ik doe gewoon wat ik kan. Mijn intentie is niet om op te vallen. Mijn intentie is niet om op handen gedragen te worden. Maar ik probeer gewoon te doen wat God van me vraagt. En ik ben blij dat ik van invloed mag zijn. Maar het is net als wat de Bijbel zegt, toch? Dat het moment dat je anders bent, je een zout en een licht bent.
1: And my brother,
0: mensen gaan je zien.
1: Come on.
0: En mensen gaan wat aan je hebben.
2: Yeah, play that pajam praise groove for me.
0: En daarom laat ik me niet storen. Mijn heet ik aanstoot. Gidewan zei ik aanstoot. Gidewan zei ik liever kritiseer die.
2: Come on, now, Byron.
0: Gidewan zei loert hem fadong. Gidewan zei ik tak walosani. Nee. We richten ons op degene die behoeftig zijn. Degene die oren hebben.
2: We present our bodies a living.
0: Goedemiddag als u net erbij bent.
2: Holy.
0: Het is gospel op je radio. Live via de FM 945.
1: Come on, put your hands together like this.
0: Dit is J. Moss. Like Byron Cage, we love you.

Ja, en als je echt van God houdt, gaat niets en niemand je tegenhouden. Die liefde gaat je motiveren om aan het langste eind te trekken. Die liefde gaat je motiveren om die berg op te klimmen. Je Luca berg, de Lukutak boy. Is het het waard om deze lengte of deze afstand af te leggen, joh? Maar als je echt van God houdt en als je weet wat hij voor je betekent heeft, als je weet wat hij voor jou heeft gedaan, dan zeg je, weet je, kost wat het kost. Ook al wat het me kost en ook al hoeveel pijn het me zal bezorgen, God is het waard. En daarom is hij altijd mijn motivatie. Daarom is hij altijd mijn grootste inspiratie. De bron van alles wat ik doe. Want als je naar mensen gaat kijken, ga je opgeven. Als je afhankelijk bent van hoe mensen jou behandelen, ga je stoppen. Maar als je naar God kijkt, ga je zien dat hij onvoorwaardelijk veel van je houdt. En dat hij het waardig is. De blessings voor Hes Di Marto. Die zegt, yes, berg verschuiven. Danken en lobby. Goedemiddag als u net erbij bent. Mensen, je mag ons joinen. De lijnen staan open. Je mag bellen of appen naar de studio. Je bent een getuigenis. Je bent een wonder. Je getuigenis is een boodschap voor de wereld. Dus no pote ondro tafana poten, no pote ina brandkasvi. Nee, je koopt geen lamp om het te verbergen. Je koopt een lamp om de plaats te verlichten. Dus je gaat het op een strategische plek zetten, zodat het de boel verlicht. En dat is wie we zijn. Dat is onze getuigenis. Goedemiddag, een gezegende dag aan ieder. Ik ben nu onderweg naar huis. En zou graag dat lied van Broeder Rens willen horen. Wasan Mie Axigado. Staat genoteerd. Blijf gewoon afgestemd en geniet ervan. Yes, he is. Real good. 1 minuut over 1:30 in de Republiek Suriname. Ja, goedemiddag, goedemiddag, guys. Welkom en enjoy the happy hour.

Amen. That's true. Praise the Lord in good and even in the storm. He is forever faithful. Ja, niemand zoals hem hoor. En soms dreig je op te geven. Soms vind je geen reden om door te gaan. Integendeel, alles om je heen zegt je, het is het niet waard joh. Alles om je heen zegt je van, hey, stop ermee. Maar daarom zegt David, kijk op naar de berg van waar jouw hulp vandaan zal komen. En als je kijkt naar God en als je denkt aan wie hij is, dan ga je je schuldig voelen. Dan ga je zien van, nee, God verdient veel beter dan wat ik hem bied. Hij verdient alles van me. Ja, en dan gaat dat je doen beseffen dat God ons alles mag vragen.

0: Yes, and if you love the Lord, you can join us here on the 94.5 FM. We'll say live made happy hour.
1: We'll love you.
2: Come on, can you?
0: So let's share the love.
1: Ooh, yeah.
0: Live on the radio. Live in the happy hour. Ja, we schamen ons niet voor de heren. In tegendeel. We vertellen het aan de ganse schepping. We schreeuwen het de daken af. Goedemiddag, broeder Lea. Kunt u Jezus naar Junagado afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessing. We love you van Byron Gage en niemand minder dan J-Moss. Een van de hits hier op de radio. Tevens een bemoediging in de happy hours.

Het is de Happy Hours live op de radio, waar we interactief bezig zijn. En elke dag tussen 1 en 2 u in de gelegenheid bent om te bemoedigen, te groeten, te feliciteren, om te getuigen van de Heer. Om 2 uur krijg je de pokus. Zo, welkom en enjoy the happy.

0: Franz Fiana luistert ook. Big up, big up, brother. Prins Ocean. Hey, God bless you, bro. All the best en de groetjes vanuit Paramaribo. Ja, man, de blessings richting Franz Fiana. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, goedemiddag. Hebben we iemand aan de lijn? Hallo, goedemiddag. Nogmaals mensen, als u belt via de vaste lijn, zorg ervoor dat u me hoort via de radio. Nogmaals, als u belt naar 422-650, dat is het nummer van de studio. Zorg ervoor dat u mij hoort via de radio. Want u gaat mij niet horen via de telefoon. Zo niet gewoon bellen via ons WhatsApp-nummer. En dan lukt het wel om gewoon te

0: Laat me zien, was dat van Mengus. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Ja, de lijnen die staan open, dus voel je vrij om ons te joinen en radio met ons te maken. U mag bellen of appen naar de studio.
1: You better put your hands
0: up. Yes, welkom in de happy hours. Doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Intussen staan de lijnen open, dus u mag bellen of appen.

0: met de Happy Hours. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Mario, kan je me horen?
0: Ja hoor, we horen u. Hoort u ons?
1: Hallo?
0: Ja, hoort u ons?
1: Ja, yes, ik hoor je wel duidelijk.
0: Oké, omdat we geen antwoord kregen vandaar. Maar goed, welkom erbij, brother.
1: Ja, heeft u mijn naam, broer Mario?
0: Mario, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, welkom in de uitzending, Mario.
1: Yes, dankjewel.
0: Zeg het maar, wat kunnen we voor u betekenen?
1: Yes, ik wil alleen zeggen dat ik zwaar geloof dat het de tijd is dat wij als gelovigen onze plek nemen. Mm. Onze harten zuiveren en vechten voor de natie Suriname.
0: Ja.
1: Ja, en onze plek in die men weten hoe machtig onze Heere Jezus is. Mm. Want ik denk dat we zijn gaan vergeten door de jaren heen waar het echt om gaat. Waardoor we meer kerkelijk zijn dan geloven. Mm. En ik wil echt dat we onze plek innemen en we gaan zien wat God allemaal zal doen in het evangelie en ook in Suriname.
0: Oké, ik wil ter verduidelijking, want ik weet precies wat je bedoelt, maar het is soms goed dat ze het van iemand anders horen. Wat bedoel je eigenlijk met we zijn meer kerkelijk dan gelovig?
1: Ik heb de laatste tijd gemerkt dat we meer routinegericht zijn in plaats van geloof.
0: Ja.
1: Ik heb tijden meegemaakt waar het evangelie echt effectief was, maar soms mis ik dat van tijd tot tijd.
0: Ja, vind je dat het oppervlakkig is geworden?
1: Ja, ik denk dat het meer oppervlakkig is geworden.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, je had het ook in de Bijbel waar ze soms vergaat hoe groot in God waren.
0: Ja.
1: Waar ze meer offers brachten
0: mm-hmm.
1: dan dat ze het hart uitstorten voor de Heer. En de Heer kwam steeds om ze te herinneren
0: Amen.
1: Waarover het ging.
0: Oké, nou geweldig, brother. Ik ben blij met je bijdrage. Is er een pokoe die je graag wilt horen?
1: Ja, ter zeker. Ik heb twee liederen eigenlijk. Een van mijn favorieten is One Sand Me Axigado van Range.
0: Oké.
1: Okay. En My Redeemer Live van C. Mullen. Ik ben de voornaam vergeten.
0: Nicole,
1: ja, inderdaad.
0: Oké.
1: Okay. Klopt, als je die twee van me kan afdrijven, zal ik het geweldig vinden.
0: Ah, bon, nee, staat op de lijst. En bedankt voor het bellen. En ja,
1: Thank
0: nog vele na deze.
1: Ja, zeker. Thank you,
0: brother. Bless you, bro. Yes, en dat is Mario, die natuurlijk een geweldige bijdrage heeft geleverd. Hij heeft zijn boodschap gedeeld. Kijk, sommige mensen die ze roepen op. Omdat niet sommige mensen... Is dat die brain in, shit, hoor. Mensen die blind zijn, zien bepaalde dingen niet. Ze hebben het niet door, ze beseffen het niet. Maar je hebt mensen die bepaalde dingen vooraf zien. Je hebt mensen die bepaalde dingen geestelijk bekijken en geestelijk zien. En dat deel ik al jaren op de radio. En het is niet altijd, het wordt niet altijd geaccepteerd en gewaardeerd. Dus daarom ben ik blij dat Mario dat heeft durven te zeggen. Het is wat hij ziet en opmerkt. En op basis daarvan, dan ervaar je een behoefte, toch? En daarom moeten we inspelen.

0: De lijnen die staan open en u bent in de gelegenheid om ons te joinen. Goedemiddag met de Happy Hours.
1: Hallo, hallo. Met mama Martin, hoe gaat het met je?
0: Ja, ja, goedemiddag.
1: Halleluja.
0: Welkom erbij.
1: Oh. Ik heb even gebeld om iedereen te groeten en de jarige te feliciteren.
0: Ja.
1: En iedereen die iets te vieren heeft, te feliciteren. En de bedroefde, condoleren ik allemaal.
0: Amen.
1: En mama Morsen groet ik apart. En opa Elka. De groeten.
0: Ja.
1: Aan iedereen. Love you all. Dag Gudu.
0: Love you too.
1: Ik luister verder.
0: Okay. Bless you. Yes, en ja, doei. En dat is mama Martin die natuurlijk ook haar bijdrage heeft geleverd op deze, het is de dinsdagmiddag. Ik geloof dat jullie hebben genoten met Ian, die had gisteren de happy hour. Dertien minuten over 13:30. Nog steeds in de Republiek Suriname.

Goedemiddag, brada de blessings. Hierbij een kind reminder voor het lied Santa Yeye Sakakong Saranang Kondre Sawiki. Ja, ik heb alsjeblieft de titel van dat lied nodig, zodat ik hem voor jullie kan vinden. Maar is op zich helemaal geen probleem, want dat is de bedoeling tussen 1 en 2. Dat jullie je pokus aanvragen, je verzoek doen. Dus daarvoor ben ik hier elke dag tussen 1 en 2. Dus voel je vrij. Zolang er ruimte is en zolang er genoeg tijd is, krijg je je pokus zeker te horen. But that is how we represent God on this station. It's all about His kingdom here on the 94.5 FM. It is the Happy Hours live op de radio. Let's go.

0: met de studio. Goedemiddag.
1: Oh, goedemiddag, broeder Eliando.
0: Ja, ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Ja, ja, mag ik een lied aan u vragen?
0: Ja, zeg het maar.
1: Om af te zetten. Dat lied van Roy Adinda. Megobali. A Sweet in Fugado.
0: A Sweet in Fugado staat op de lijst.
1: Ja, Megobali Nandjuka.
0: Ja, oké. Okay. Staat voor u op de lijst.
1: Jawel. Oké, okay, en ook voor jullie daar.
0: Dankjewel. Veel luisterplezier.
1: Ja, ja.
0: Abon, blessie.
1: Blessie.
0: Doei, doei. Yes, en dat is mama Prika die natuurlijk belde om de pokoe aan te vragen. Dat mag en dat kan tot 2 uur. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen tijdens de happy hour. Strakjes om 2 uur krijgen de pokoes. Ja, de blessings voor al de mensen die net erbij zijn. We groeten de mensen in het verkeer. De mensen op het werk, de groetjes. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants. De bussen, de trucks, de taxis, al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, boko boko. J.J. Hirsten. Samen met Tim Godfrey. Onaga. Intussen mag u groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Dat doen we samen tot 2 uur. Elke dag weer van maandag tot vrijdag. Live via de FM 94.

Mensen behoedje hard. Met andere woorden, laat niets je beïnvloeden. Laat niets je begiftigen. Weet je, je hebt mensen met een slechte karakter. Je hebt mensen met een hart van steen. Je hebt mensen met verkeerde intenties. En als deze mensen je eens hebben teleurgesteld, je hebben misbruikt of je onheus hebben behandeld, dan kan het een vlek achterlaten. Het kan je begiftigen. Het kan dat je, weet je, hetzelfde dat ze met jou doen, wil met anderen gaan doen. En daarom is het goed om je hart te helen. Het is goed om God je hart te laten checken. Laat God je doorgronden. En het is goed dat je ook jezelf analyseert. Dat je niet wordt als mensen, maar dat je wordt als Christus. Dus waak ervoor. Want zo lees wat smaka pijnig you. En je tikasan dat Abraham dat asan had you. Dat ding is bijgebleven. En om jezelf te beschermen, om het te voorkomen, dan ga je je hart, je gaat eigenlijk je houding veranderen. Maar niet wetende dat je eigenlijk je laat beïnvloeden door mensen in plaats van door God.

0: en de opdracht die God mij geeft. Voor de rest ben ik niet verantwoordelijk voor hoe u omgaat met wat ik deel of met wat ik met u bespreek of in elk geval aan het verkondigen ben.
1: Hey, check, check, check.
0: Ja, ik hoor dat het regent, ja.
1: Wow.
0: Goedemiddag, Nancy. Ja, goedemiddag, welkom erbij.
1: Yeah.

Yes, God is good all the time. Nancy is erbij, de groetjes richting Nederland. Ja, de groetjes vanuit Paramaribo. Welkom in de happy hours. Freddy zou zeggen, welkom in gemeente happy hour. Want hier zijn we dus lekkertjes bij elkaar. En de Heer is in ons midden. Want hij zegt, daar waar twee en meer vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Dus ik mag op basis van zijn woord jullie garanderen dat God in ons midden is. En dat is voor mij het grootste voorrecht. De grootste reden waarom ik dit doe.

Zometeen gaan we naar de aangevraagde songs. Dat is om 2 uur. Voor nu mag je nog groeten, bemoedigen, feliciteren. We doen het in elk geval tot 2 uur samen. En dat doe je door te bellen of te appen naar de studio. De nummers zijn 422650. 422650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. 875-5358. Keep, amen, keep on moving for God. Ja, tot de dood, sissa, tot de dood. Ik ben als Paulus die zegt, Christus is leven en sterven is winst. Ik heb trouwens geen ander belangrijkere ding te doen dan het evangelie te verkondigen. Voor mij is dat prioriteit. Gods koninkrijk en gerechtigheid op de eerste plaats en dan de rest.

Forrest Frank is dead. Met God is good. Vertel het aan de wereld. Dat is wat wij doen. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 in de happy hours. Natuurlijk zijn we eenmaal 24 uur bezig op de radio. Maar met de happy hours doen we dat tussen 1 en 2. Dan bent u in de gelegenheid om te bellen of te appen. So welcome and enjoy it. Dit is Merci Chinois.

0: zeggen, we hebben meer dan genoeg redenen om de Heer te danken, om de Heer te aanbidden. Ik weet niet voor u, maar ik wel. God verdient gewoon het beste. Want hij is het beste wat ik heb. Hij is veel beter voor mezelf dan ik voor mezelf kan zijn. Hij houdt veel meer van me dan ik van mezelf kan houden of andere mensen. So I have too many reasons to sit here and to testify about his love. I have too many reasons to sit here and glorify his name. I have too many reasons to share the gospel with the world, because it's the gospel that changed my life. It's the gospel that saved me out of the darkness. Yes, it's the darkness that gave me a new life. So I have too many reasons to share the gospel with the world, no matter what they say. What's your reason? Amen, Nancy, hij is het zeker wat. Ongeacht wat je meemaakt. Ja, want toen mijn leven niets voorstelde, toen ik roekeloos was, toen ik gebonden was, toen ik doelloos was, heeft hij me gemaakt tot die man die ik vandaag ben. En ik ben hem mijn leven schuldig. Bovendien is mijn bestemming en mijn toekomst in zijn hand. Hij bepaalt het. Dus waarom dan zou ik mijn leven verspillen aan andere dingen of andere mensen? Waarom dan zou ik nog langer negeren om hem te volgen? Because ik ben gaan beseffen dat hij gewoon het beste is. Wanneer je Christus hebt, heb je leven en overvloed. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Waak ervoor dat je niet de wereld wint en dat je rijk wordt, maar je verliest je ziel. Because what is it for a prophet to gain the world but lose his soul? Hey, bless you, brother. De groetjes vanuit het verkeer. Bedankt voor de bemoedigingen. En God bless you, bogo bogo. Leven in overvloed, halleluja. Ja, ik ben blij dat ik niet de enige ben. Er zijn getuigen, er zijn getuigen. Was Mabutak, let the church say amen. Zometeen gaan we eruit, mensen. Zometeen gaan we formeel afsluiten. Dat is om 2:00, dan nemen we de pokus over. Blessings, broeder Leander, alles gaat met u. Ja, man, bless you, broeder. Welkom erbij. Amen. Dat is een bevestiging van Salome. Yes, dat is Mercy Shinwo met Too Many Reasons. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Ja, de lijnen die staan open, want we gaan zo meteen formeel eruit voor wat betreft de happy hours. Maar we hebben nog 3 minuten, we hebben nog 3 minuten. En dan mag u gaan genieten van de pokus. De pokus na 2:00, al de aangevraagde songs. Ik wil nogmaals de felicitaties doen namens het leger des hels. Voor Monique Oelers. Dat is een van de...
1: What's wrong with you?
0: Een van de leden daar.
1: I love...
0: De felicitaties vanuit de happy hours. En bogo bogo blessie, Sisa.

0: Mag ik een nummer aanvragen voor mijn vrouw? Moses Bliss, love you. For your love van Gaius hier. Blessings, me brother Lobby. Ja, bro, ik ga je verzoeken om het alsjeblieft te appen. Te appen naar ons WhatsApp-nummer. Zodat ik jouw verzoek niet kwijtraak. Maar dat ik hem straks kan natrekken wanneer ik de pokus ga inschrijven. Dus a big favor als je die kunt appen naar ons WhatsApp-nummer. En dan komt jouw aanvraag zeker aan de orde. Maar de groetjes richting mevrouw Haakmat. Ja, zuster, u krijgt de felicitaties van uw man Gaius. Fijn als man en vrouw zo met elkaar kunnen leven, hoor. Die romance mag niet sterven, mensen. Dus behoud het. Mekka faya tang. Dus zorg ervoor dat je die relatie... Weet je, dat je die relatie heet en warm houdt. Laat die liefde blijven. Blijf leuke dingen doen. Blijf romantische dingen doen. Blijf met elkaar lachen. Blijf goede vrienden met elkaar. Je moet alles met elkaar kunnen delen. Luister eerst voordat je reageert. Want tegenwoordig wordt er eerst gereageerd en dan wordt er geluisterd. Maar dan... dat is aan broek ook bad, toch? Mensen voelen zich gauw aangevallen en aangesproken. Maar de liefde is geduldig. Liefde is langmoedig. Mensen, we moeten eruit. We moeten eruit. Helaas is de tijd, zit de tijd erop. We mochten vanaf 1 uur radio maken. En de heren groot maken via de radio. En dat doen we dus elke dag weer in de happy hours. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Voor mij een grote zegen en een bijzonder voorrecht. Om u steeds wat te dienen. En samen met u radio te maken. Ik hoop dat u bent bemoedigd. Dat u bent gezegend. Zo niet zijn we er morgen weer. Dan kunt u dat weer opnieuw beleven. In de happy hours. We zijn er eenmaal 24 uur op de radio. Maar met de happy hours zijn we er van maandag tot vrijdag. Tussen 1 en 2. Nogmaals de blessings voor Louis. Hey, blessie bro. We moeten eruit. Ik ben Leandro Martens Wignon. Ik zat eraan vanaf 1 uur. Ik wil de bellers en de appers bedanken. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani. Naskip. Naf you.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Boy, mi wa klara ozo. Mala sa opo prijs. Plus abit chat kost mala. A mi suku kwaliteit toch.
6: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abu an new verfi. Verfi.
5: Huh?
6: Verfi.
5: Verfi? Da sa dati.
6: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi ba. Verfi. Na een nieuw merk en een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo verfi aan verfi

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
1: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
0: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
1: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
0: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

0: Beninon. Şıp şıp
1: tırırıtı. Zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. Doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Dit is Inspiration FM.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Iemand schreef eens: liefde is blind, maar het huwelijk opent je ogen. En zo is het. In het huwelijk ontdek je bij elkaar de minnetjes, de onvolkomenheden. Trots bijvoorbeeld, waardoor vergeving vragen een probleem is. Of egoïsme, waardoor niet aan de ander wordt gedacht. Of ongedisciplineerd zijn, waardoor de ander gestrest raakt. Of veel eisend of chagrijnig zijn, waardoor de ander uitgeblust raakt. Of een scherpe tong, waardoor de angst de ander om het hart slaat wanneer je begint. Of een pietje precies, waardoor de ander moedeloos wordt. Erken de minnetjes. Bespreek deze trekken met je partner. Zoek u masra en vraag om hulp als jullie er niet uitkomen. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

0: ABG. 60 years of impact.
1: Samenzuinig. Water voor iedereen. Ook carwashes en grootverbruikers van water hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Beperk het gebruik van drinkwater waar mogelijk. Voorkom verspilling en maak gebruik van waterbesparende oplossingen. Water is kostbaar, zeker in tijden van droogte. Laten we er samen verantwoord mee omgaan. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Hallo Happy Kids,
1: Udena Happy Kids,
2: Pawaka Happy Kids,
3: Haleka Jakuba Happy Kids,
1: Namaste Happy Kids,
3: Pieka Mare Happy Kids,
1: Hoe gaat het Happy Kids?
2: Hoe gaat het Happy Kids?
3: Ik ben zuster Marsha.
1: En ik ben zuster Janine.
2: En ik ben Happy Kids Janesha.
3: Welkom, vandaag hebben we weer een spannende vertelling Happy Kids. Voordat we naar de vertelling gaan, zullen we deze vertelling in Gods handen zetten. Ga je een eerbiedige houding aannemen? Dan gaan we bidden. We gaan de Heer vragen. We gaan de Heer uitnodigen om bij onze vertelling erbij te komen. Ja, Happy Kids? Trouwe Vader, ik zeg u dank voor deze nieuwe en mooie dag. Ik dank u voor uw woord. Ik dank u dat u van ons houdt. U bent onze papa, onze Abba Vader. Ik geloof en vertrouw op u. Papa, ondanks alle strijd, pijn en problemen, zorgen van mama en papa, gaan wij blijven vertrouwen op u. U heeft ons een hoopvolle toekomst gegeven en u heeft ons ook beloofd dat u bij ons zal zijn. Zegen ons en we vragen u om altijd bij ons te zijn. Vader in de hemel, wij danken u dat u steeds weer naar ons omkijkt. Ik geloof dat u de Happy Kids ook zal zegenen deze dag. Wij danken u, Abba Vader, in Jezus' naam. Amen.
1: De tekst van deze week is gehaald uit Psalm 30, vers 3. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3. Happy Kids, weten jullie wat God ons met deze tekst wil duidelijk maken? Hij zegt dat het helemaal niet uitmaakt in welk probleem je bent, dat je elk moment van de dag tot hem kan roepen en hij zal je hulp geven. Maakt helemaal niet uit als je hulp nodig hebt op school, over straat, mag je tot God roepen en hij zal je redden.
3: Kids, weet je weer waarover we deze week zullen vertellen? Wie kent het antwoord? Ja, jij! Ja, over de profeet Elisa. We gaan nu luisteren naar de vertelling.
4: Elisa bleef nooit lang op dezelfde plek, hoor Happy Kids. Hij wilde naar vele steden en plaatsen. Plaatsen om over God te praten en mensen te helpen. Op een dag kwam hij in een stad, Sunem, aan. Een rijke vrouw vroeg aan Elisa om bij haar op bezoek te komen. Happy Kids, ga je vaak bij tante of bij oom op bezoek? Zeker wie tante of oom lekker te koken, daarom ga je vaak. De vrouw maakte een lekkere maaltijd voor Elisa. Happy Kids, houden jullie van lekker eten? Zuster Janine, wat is uw favoriete gerecht?
1: Zoutensoep en de jouwe, Janisha.
4: Van mij is patat barbecue.
3: En van mij, Happy Kids, is nasi met veel kip. Lekkere kip.
4: Elisa is toen bij de rijke vrouw op bezoek gegaan en hij heeft heel lekker gegeten. Daarna bedankte hij de vrouw voor het lekker eten. De vrouw zei dat hij altijd welkom is. Hij mag altijd op bezoek komen. Dat is toch aardig, Happy Kids?
3: Toen Elisa weg was, zei de vrouw tegen haar man, we kunnen een kamer bouwen voor de profeet. Happy Kids, zijn jullie vergeten wie een profeet is?
2: Nee, zuster Marsha. Een profeet is iemand die namens God praat.
3: Zo bouwden de vrouw en haar man een mooie kamer voor Elisa. Zouden jullie blij zijn? Iemand maakt een kamer speciaal voor jou wanneer jij op bezoek komt. In de kamer van Elisa zetten ze een bed, een mooi houten tafeltje en een koperen olielamp. Elisa was heel erg blij, Happy Kids. Elisa zei, ik ben deze mensen zeer dankbaar, vooral de lieve vrouw. Hij zei, wat kan ik doen om deze vrouw te bedanken? Hij dacht diep na, maar die vrouw was zo rijk. Ze had al alles voor Happy Kids. Wat kan deze vrouw nodig hebben? Een profeet loopt met zijn knechten. Een van de knechten van Elisa zei, vraag God om raad. En Elisa vroeg God om raad. En hij zei plotseling, ik weet wat deze vrouw nodig heeft. Een kind. Gelijk bad Elisa tot God. Zegt God, kunt u voor deze vrouw een kindje in haar schoot leggen? Deze vrouw heeft geen kind. Dus het zou het mooiste cadeautje zijn dat u aan haar kunt geven, God. Zo liet Elisa de vrouw roepen. Alleen God kan een kind geven. Elisa liet de vrouw roepen met zijn knecht.
2: De knecht ging naar de vrouw en zei dat zij bij Elisa moest komen. De vrouw was verrast en was eerst zenuwachtig en een beetje bang. Ze wilde niet eens bij de profeet gaan. Happy Kids, stel je voor je hebt niets op school gedaan en plotseling komt je vrouw dat je naar kantoor moet, terwijl je alleen goede cijfers kreeg. Maar je bent een beetje zenuwachtig, terwijl het schoolhof je roept om je een compliment te geven, om je te zeggen om harder je best te doen op school. Dus eigenlijk hoef je helemaal niet bang te zijn, Happy Kids. Froda, wat zal Elisa haar vertellen? De vrouw stond voor de deur en wachtte tot de profeet Elisa iets zou zeggen. Elisa zei, vrouw, volgend jaar zul je een zoontje hebben. De vrouw kan haar oren niet geloven. Zij?
3: Een zoontje? Nee, dat is toch heel mooi.
2: De vrouw was blij en bedankte Elisa. Maar zij toch?
3: Twijfelde toch even en zei, oh nee, Elisa. Houd u mij toch niet voor de gek. Ik denk echt niet dat ik een zoontje zal krijgen. Maar profeet, omdat u het zegt, zal ik geloven dat ik een zoontje zal krijgen over een jaar.
2: Na een jaar gebeurde er iets heel mooi. Elisa had gezegd en ze kreeg werkelijk een pracht van een zoon.
3: De vrouw was heel blij met haar zoontje. De moeder zorgde heel goed voor haar zoon, want ze had het van God gekregen. Ze gaf hem alles wat hij wenste. Toen hij 8 jaar oud was, mocht de jongen mee met zijn vader naar het veld. Zijn vader was een boer. Hij plantte graan. Hij liep achter de knechten, achter de mensen die voor de vader werkten, aan om het afgemaaide koren op te rapen. Natuurlijk kon hij nog niet werken als een volwassene. Happy Kids, jullie helpen toch vaak, soms in de keuken, ook buiten in de tuin. Maar je kan nog niet helemaal doen wat mama en papa doen. Je kan niet vis bakken, want het spat nog overal. Vooral als je nog kort bent en kleine handjes hebt. Maar je wil wel een beetje zout zetten en een beetje raspen van de knoflook op je vis. Zo ook in de tuin kan je een plantje in de aarde stoppen als mama een gat heeft gegraven. De zoon zijn vader met koren rapen. Hij was heel erg trots op de kleine bundeltjes die hij bij elkaar had opgeraapt. Op een dag was de jongen weer mee naar het veld. Hij had een poosje gewerkt. Toen kreeg hij plotseling hoofdpijn. Auw, auw, auw. Wat er met de jongen gebeurt? Zal je morgen horen. Wees afgestemd. Happy Kids.
2: Tekst van deze week weer herhalen. Heb jij het onthouden? Dan mag je het samen.
5: Mijn Heer God, ik vroeg u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30 vers 3. Nog een keer. Mijn Heer God, ik vroeg u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30 vers 3.
2: Hebben jullie de tekst onthouden? Wij zullen nu afsluiten met gebed. Zullen we een eerbiedige houding aannemen? Vader in de hemel,
1: Groot en machtig bent u, Heer. God van wonderen en kracht bent u. Ik kies wie u wilt om uw plan te vervullen. Groot is uw trouw. O Heer, ook in deze moeilijke tijd mogen de Happy Kids op u vertrouwen dat u een plan heeft met hun leven. Help de Happy Kids, Heer, om uw plan te volgen en uw wil te doen. Leid de Happy Kids door uw Heilige Geest, Vader. Zij hebben uw geest nodig. Laat uw geest de Happy Kids nooit verlaten, Vader, door ongehoorzaamheid. Happy Kids hebben de Heilige Geest elke dag nodig. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen.
6: Olia mi lampu be ascende, buta olia mi

0: Heb je een vraag of wil je wat vertellen? Dan mag je aan het eind van de programma van het programma luisteren naar de nummers waarop je de broeders en de zusters mag appen. Dag alle happy kids.
1: Dag alle happy kids.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Mi pot mi radio na shalom, mi begunu unok prefur pure dape, no sana a problem.

Prese că de lobiu, ne hrut ok de ise medag, et is genade om ook deze middag u te moedigen. We moedigen van deze plaats. Ik wil verder met u gaan in het onderwerp betrouwbaar geacht zijn. En ik denk dat het goed is om hier over dit woord te na te denken, betrouwbaarheid. Na te denken en kijken hoe betrouwbaar wij zijn als mens, als individu. Want ik kan daar kerkje idee naar evangelie, ik daar kerkje apontra betrouwbaarheid en de ina adade libi je betrouwbaarheid de travasie. Dus het is goed om over na te denken en te kijken hoe betrouwbaar zijn wij in het leven. Hoe betrouwbaar ben ik in het leven? Hoe betrouwbaar ben ik? En het is goed om even stil te staan naar woordtraditie. Ik wil met u kijken vandaag in 1 Korinthe 4 vers 2. Laten we 2 eerst lezen. Dan gaan we lezen 1 tot 5. Maar ik wil lezen 2 voor zien. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste betrouwbaar te blijken. Maar welke beheerders? Toch? In sommige beheerders moeten betrouwbaar zijn. En ze moeten betrouwbaar blijven. Toch? In sommige beheerders. Alle beheerders in principe. Maar eis voor zo'n beheerder is dit aquí. Je moet betrouwbaar blijven. En voor Lucas vers 1, hij dacht daarbij. Zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer van het geheimenis Gods is toevertrouwd. En een geheimenis voor God dat ons toegegeven is, wij moeten betrouwbaar zijn in een kibritori, sangarokiwi, voor hoorvast een kibritori dat hij. Hoe betrouwbaar ben ik in het vasthouden van de geheimenis die God mij gegeven heeft? En ben ik bereid die geheimenis te koesteren? Ben ik bereid die geheimenis vast te houden? Hoe betrouwbaar ben ik daarin om die geheimenis mij aangeboden, mij gegeven? Ben ik betrouwbaar om die geheimenis vast te houden? Ben ik betrouwbaar om dat leven te leiden, dat ik kan vasthouden die belijdenis, die belijdenis dat mij dat gegeven is? Ben ik bereid? Midden bereid voor horen vast, midden bereid voor taaien horen, voor libi alibi dat die, ben ik bereid dat te doen? Om door enthousiasme nemen mensen verantwoordelijkheden, posities en noem maar op. Geef mensen hun leven aan de Heere door enthousiasme. Het ziet er mooi uit. Het klinkt mooi. Het klinkt mooi in de oren. Het is lekker om het te ervaren. Om het mee te maken. Een mooie story. Maar gaandeweg het proces, dan zien we wat Paulus hier bedoelt. Paulus zegt dat die mensen, beheerders, de vereiste van een beheerder is dat hij als dienaren van Christus, als beheerder, de geheimenissen vasthoudt. De geheimenissen van God, dat hij dat hem is toevertrouwd, dat hij vast blijft houden aan deze geheimenissen, dat hem is toevertrouwd. De geheimenis dat hem is toevertrouwd in Christus, van Christus, dat je horen in zoals maar naar een boombeheerder. Met andere woorden, blijf dezelfde persoon die je geweest bent bij het aannemen van de taak of zo verantwoordelijkheid dat u is toevertrouwd aan het begin. Tang as srevi sma no kenki. A moment say kenki dat one taki, I kenki you style, I kenki you attitude, I kenki you denki, I kenki you fear. Blijf dezelfde persoon. Maakt niet uit soort positie of soort verantwoordelijkheid of soort kari. Maakt niet uit.
tang asrefi libisma. En dit kunt u ook toepassen natuurlijk in het dagelijks leven. Ik kan lukken de pistool die stoenen in een alade libi. En in een bedrijf, in een osso, noem maar op. Ik kan lukken de pistool die zie. Vers 3 tegen wie. Nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gerecht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Paulus zegt, hij beoordeelt zichzelf niet. Ah nee, James schreef gewoon cijfer, Potens schreef gewoon precies. Nou, en hij beoordeelt en schreef hij. En we zijn gauw geneigd om andere mensen te beoordelen van hun levensstijl, hun gedrag. Waarbij wij zelf als individu op het punt moeten komen om die geheimenissen te bewaren, om die geheimenissen te koesteren. Wij focussen vaak genoeg als mens, meer als christen, op anderen in plaats van hoe

betrouwbaar ben ik om naar de samenkomst te gaan? Hoe betrouwbaar ben ik in wat ik bezig ben te doen? Hoe betrouwbaar ben ik als individu? En we hebben een geheimenis gekregen om te bewaren. We hebben een geheimenis gekregen om te koesteren. Zou je doen in het kibritorie disi? If you look more far, we zien in vers 4. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heere. God beoordeelt mensen, toch? Niet dat ik niet door processen heen ga. Paulus en ik verstaan. Maar God beoordeelt. Gado na awang, zei poti, zei kotori, zei e bepaal als wij schuldig zijn of niet. God bepaalt dat. God bepaalt, oordeelt ons levensstijl. Hij beoordeelt het. En vers 5 zegt, daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heer komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen. En de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Laten wij, zoals Paulus het hier zegt in vers 5, dat wij geen oordeel vellen over anderen. Nou probeer, voel, kruto aan trouwen. Bekritiseer want trouwen. No, hoigri abra want trouwen. Maar, let op jezelf. Zorg dat Yusrevi dena pres die garoan jongens voede. Zorg dat Yusrevi kun je naar positie pe garoan jongens voede. De Bijbel zegt ons, die Jezus ben met die, naar een vrouw, sabe dome ogri, attaki desma ben een steniging. Boekenu attack wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dus niemand is volmaakt. Kan die hogri mora trouwen? Zij denkt dat hogri, zij kruisig. Kan die hogri mora? Dus Lobiwa, ik wil u bemoedigen hierbij dat wij gaan focussen op het dienen van God. Dat we niet gaan focussen op andere zaken rondom ons die plaatsvinden, maar dat wij gaan focussen als individu om God te dienen. Zodat als individu wij dichter bij de Heer kunnen komen, dan in plaats van focussen op onze buurman, op onze buurvrouw, op focussen op een vriend, een kennis, noem maar op. Dat ons focus mag zijn Jezus Christus, God dienen. Dat moet ons focus zijn. Dat moet waar wij naar uit moeten kijken. Dat moet zijn waar naar wij verlangen. Dat moet de apistor disi. Zou we angrien na in den day disi. Zou we langen wie schreef na in de momenten disi. Dat we give schreef abrana gado. We pot wie schreef na in gado. Na in den day disi. En dat moet zijn wat wij nodig hebben in deze dagen. Kijk met mij in Colossense 1. Vers 5. Colossense 1, vers 25. Vers 25. Colossense 1, vers 25. Hij zegt in 25 hier zo. Zegt hij, haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Ik ben een dienaar geworden krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd. God vertrouw mij aan verantwoordelijkheid is toe. En om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Voor prati aboskopu voor God dat hij mag vinden ingang naar in ati. Gie a woord toe voor God. Deel a woord toe voor God. En Lobion, laten we niet focussen op andere mensen, maar laten we focussen op onszelf in het dienen van de Heer. Laten we focussen op waartoe God ons geroepen heeft. Laat ons focus zijn in deze dagen. Laten we betrouwbaar zijn en bezig zijn met onze relatie met de Heer. Hoe kan ik God beter gaan dienen? Hoe kan ik effectiever zijn in het dienen van de Heer? En laten we anderen niet gaan beoordelen en veroordelen, maar laten we focussen op de Heer. Individueel, dat Heere, hier ben ik. Heere, help mij. Heere, sta mij bij. Heere, leid mij. Heere, ik wil dichter bij u komen. Ik geloof dat als de kerk vandaag niet zal focussen op buurman en buurvrouw,
maar zal focussen op een innerlijke relatie met de

0: vader individueel als alle gelovigen dat zullen gaan doen, dat evangelie krachtiger naar buiten zal komen en mensen effectiever Jezus Christus zullen grijpen, mensen serieuzer om zullen gaan met Jezus Christus die wij presenteren, mensen ernstiger zullen zijn met deze Jezus. Lobel, ik geloof dat wij het in ons hand hebben om deze Jezus krachtiger naar buiten te laten komen dan tot nog toe. Wij zijn in staat ervoor te zorgen dat Jezus Christus met meer gezag, autoriteit, met meer, om de juiste woorden te gebruiken, wij kunnen ervoor zorgen dat Jezus Christus beter erkend zal worden in de wereld. Wij zijn in staat dat te doen. Dat Jezus Christus een betere erkenning krijgt. Eigenlijk heeft hij ons niet nodig, maar hij wil ons gebruiken om een betere erkenning te krijgen in de wereld door betrouwbaar te zijn in Christus Jezus. Door betrouwbaar te zijn. En hij zegt in vers 27, het laatste stuk zegt: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Ik wil lezen vers 27 helemaal. En hiermee ga ik afronden. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Wees betrouwbaar en presenteer Christus. Wees betrouwbaar en deel Christus. Wees betrouwbaar en verkondig Christus. Wees betrouwbaar om Jezus Christus te vertellen waar u ook komt. Wees betrouwbaar dat, en laat mensen weten, laat anderen weten, laat derden weten dat Jezus in u woont. Wees betrouwbaar naar in een pistordisie en laat mensen weten dat de levende God, Yahweh, Jezus Christus, met de Heilige Geest in u woont. En dat deze Heilige Geest u leidt in deze dagen. Laat, wees betrouwbaar. Na in de momenten die ze lopen, wees betrouwbaar. Maar goed, ik zal het hierbij laten voor vandaag. En volgende week zijn we dan natuurlijk weer bij u met een ander onderwerp. En, maar ik wil u bemoedigen, wees betrouwbaar, waar u ook komt. Niet alleen in het evangelie, niet alleen in de kerk, maar ook in het dagelijks leven. Thuis, op straat, in het verkeer. Wees betrouwbaar aan het werk. Als u in de winkel gaat, wees betrouwbaar. Als u onder uw vrienden bent, wees betrouwbaar. In welke setting u ook bent, wees betrouwbaar. Wees betrouwbaar en zo presenteert u Christus op de juiste manier, zoals hij gepresenteerd wil worden. Maar goed, laten we bidden. Vader, ik bid u voor elk een die uw boodschap heeft gehoord en zegt, ik wil aan mezelf werken. Vader, help ze, dat ze die kracht mogen hebben om aan zichzelf te werken, zodat die ommekeer mag plaatsvinden, Heer, in de naam van Jezus Christus. Ik bid u, Vader, dat u doorbreekt en tot uw doel komt.
1: Het is 6:00.
2: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Welkom hier in Sabikado Kandu, een programma verzorgd door de gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Het programma komt elke dinsdagavond om 6:15 tot 7:15. Laat het programma u tot zegen zijn.

Me bari ala arkiman wan blessi and vrede geodi ina nefu masra Jesus Christus. Mide agena inyu oso kamra na ngada programa koyere sawigado kandu. Mine na suster Brigitte Bergstrom van gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. En me heet u van harte welkom na programa disi ina nefu lobi masra Jesus Christus. Lobi wa ook te miwamba moedag yu fu nodig trawa uit u kan nema deel na programa disi. Fos wigo moro fara lobi wa mekwi teki wa momenti fu draghi op na ini pegi na masra. Vader, we taki u grantangi fu da momenti disi, grantangi fu genade, grantangi fu lobby. Era grantangi taki again wis dona yu futu na ngada programa disi. Era taki na ngawi ati en chari keki kona ini wilibi pe ade fanodu in Jesus name. Amen. Lobby wang, wi ego moro fara na ngawi onderwerp spelen met vuur. En today again we lezen die welbekende tekst zou we poeren in 1 Timotheus 1 vers 8 tot 11. Dat we schrijven taki. Wij weten dat de wet goed is indien iemand haar wettig toepast. Wel wetend dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardigen, maar voor de wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meinedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd. Amen. Again lobiwang, we zitten aan tekst die het tegenwi, dat je dat wet de wambonsani, if we gebruiken, dat pa juiste fasie. En we zien ook dat je dat wet, no de

defan tupazing. So mina nga yu mushi da vet leki rechtleine fa yu muswaka na fesi da lobby God of we. Amen, lobby wang. Today we sa zoom in na onderwerp godelozen. We zijn al een poosje bezig hiermee. En we go even door na nga ing. Te leki mi belicht ala sanisang God of putitapu mi ati. We betakin wang godeloze persoon. A de wans ma san sabi taki God of besta. Ma ay weiger vergeven toe tak da God of die di meki himmel na grond tafu besta in werkelijkheid. Ano tak ano sabi, asabi kring kring, ma vanwege in arrogantie na nga in hoogmoed, ay weiger fuki kado da glory, tak adi inderdaad kado. En we zitten als masang, omdat dene erken gado leki gado, de onderdruk trasma. Dene hori rekening, dan een gevoel of recht of wantrouwen. Omdat de no abi respecte dan een vrede ki gado. If once man no abi vrede dan een respecte ki gado, anuka abi vrede dan een respecte ki trasma. Vago no de praxe ta ki gado ne shi sawi edu. De praxe ta ki gado no

krenke, zowel gado als lipisma. Meki wi gomoro fara na ini da wortu fu masra, fu lukusa wortu fu gado etaki abra den uroko, fu den goda luze. Wi betaki abra, den mofo, leki wan wapen. Wi betaki fluku dena ondro den tongo, ma we shi ong tutaki da bebel buku eleri wi taki. Ini de mofo, lastra eko ook to for. De desmasai laster. De laster zowel gado, maar ook to tralibisma. Make we lees aan scrivi na ini da boek voor Spreuken 11, vers 9. Dape a scrivi taki. Met de mond stort de Godvergetene zijn naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered. A scrivi ja taki de wangsan vergeti gado, dat de godeloze. De wangsan e hori gado na ini gedachte.

etakidens madati nang ade mofo de chari verderf kong abra trasma de naste in het bijzonder de swakiwang de wasano abi yepi de wasang no abi kennis maar we zitten aqui da bebo buku etaki ook to na tweede gedeelte voor atex dc ataki maar door kennis worden de rechtvaardigen gered so we zitten aqui kennis de wan belangrijke sani na ini da fete tegenover de goddeloze. Ibri wansma sa wan de gered ina anu fu de goddeloze. You know wani de wan prooi fu de goddeloze. Bijbel boeken etaki, we moest abi kennis. Kennis waarvan? Dat is een belangrijke vraag die beantwoord moet worden. You moest abi kennis over vade opereer. Ano tenen kona yunanga, gladde woorden, vriendelijke woorden, dat ifa dongo ina valstrik fu ding. We belezen in uw voor de aflevering taki, bidrigi furu in de mofo. Tede kona yudo takanga yu.

uitdaging aan u. Lobuang, de goddelozen zijn geen makkelijke mensen. Ze zijn mensen zoals u en mij, maar in de geestelijke wereld, de trasani. De abi bepaalde kennis, safuru sumano abi. De bezit bepaalde karakter, safuru sma, jammer genoeg,

de vijand onderschatten. Wanneer kinderen van God kunnen uit positieve belijdenissen de tactics aan die zien, maar niet omdat je positieve belijdenissen doet, dat je moet ontkennen aan waarheid. Want juist na dat be, dat vijand die ik is voordeel Abramina aan jou, dat je nog sabi van je opereren, door blindelings maar dingen te zeggen omdat je hoort dat andere mensen

komen. If anobe abi makti, waarom zou Jezus daar aan het kruis moeten sterven voor u en voor mij? Lobby wang, Satan heeft wel macht en heeft wel kracht. Maar Jezus heeft veel grotere macht en veel grotere kracht en autoriteit. En als we wakken in Christus Jezus, Hij zelf zal ons helpen. No vergeet het dat Jezus schreef dat in onze eigen mofotaki. Bepaalde machten kunnen wij, alhoewel we

autoriteit heeft. If you know abu amoro grotere gezag dan hem, you know man drijf je uit. Dus te we doen beleidenis, make we sap sabetaki en make we sap peri tanapu. Solo bon ade belangrijk, je moet kennis hebben. Kennis van het woord van God. Kennis hebben over hoe de geestelijke wereld opereert. You know kan takie gonafetina ngawansma, dat you know sabas masrefi.

De goddeloze, nanga de mofo, de chari verderf kon, abra de onschuldige. Nanga de mofo, de luku awortu disi, nanga de mofo, de tegung bataki de mofo fudeng, de leki wan wapen. Bepaalde van ze hebben gezalfde tong, niet gezalfd door de Heilige Geest, maar gezalfd door de duivel. Trouwen, hoor ik dresi na ini de mofo, fu kan spreken. Tegen minangayu, voor we kan go neer. En het gebeurt, if you no confronteer ding, dan gaat dat woord toe voor masra.

do. Met andere woorden, de doenangayu, no once man no yepiu. Is het waar dat God niet ziet? Het is helemaal niet waar. God ziet. No one's

tijd. Omdat we goddeloze, lekker van met in de vorige afleveringen, zo voor lezen, ze zijn handlangers van de duivel. En Satan is beloning voor die die doet dat roko voor een. Minang ayu, hemels napuna minang ayu baka, voor beloon unu ook toe, even vernietig den roko voor de goddeloze. Ze zijn mensen, maar ze zijn vijanden van ons. Ze zijn vijanden van de gemeente. Trouwen is zweren tapu e egi lipi. Trouwen is taki over mijn dead body. Zo so,

Lili Picado. Lobo and so years we sita kiri koda loza, then the spotters, the driver spot nanga kado, mar ook to nanga libisma, and that way she ook to na inip Psalm 10 verse 3. Psalm 10 verse 3. Dat be askrivi, de koda loza immers roem naar harte lust. De woekeraar spreekt zegen wensen. Hij versmaadt de Heere. De goddeloze met zijn neus in de hoogte denkt. Hij vraagt geen rekenschap. Al zijn gedachten zijn, er is geen God. Ja, zo we zien dat psalm met tegui van de spotten en agado. Dat psalm is het tegui taki. De goddeloze, de roemer, de abipresier in een harteloos. En de taki begin af is die gado. Ja, zo askrief taki, de versmaat masra. Openlijk de versmaat de taki begin af is gado. En ook toen aan de nosso in a lok to de taki of de denki taki, gado nooit no actie van te woord te voeding. En in die gedachte, de wakailon toen aan gado bestaat niet. Waarom zeggen ze dat? Omdat de nosida anu fu minang ayu gado ete. Tijdens je de rechter aan voor Gado, de taki wan tratta lobiwang. Na minang ayu, moest

vandaag, Sankaro Kiminang Aju, dan pas to erkentaki, inderdaad Gado de. Gewoon wat godeloze, no mangi Gado glory, omdat a abiwan chinso makti no more.

na impresi. Ma efu mina ngayu terwel de tu we begi kanada gide sa kan noi tot bakereng kuma. Satan verstaat slechts één taal. Eng na nga den connectie na nga dins connectie fu eng. A enige taal sa de verstaan na geweld.

Feti bakalobi wang. Feel al mino sabi samsa, mino sabi pe agomes. Ma feel al yeyere trawa etaki. Happy a feyanden lief. Dat, het woord van God zegt dat. Maar nogmaals, over welke vijanden heeft Jezus het? Hier wat tekst, als schrijft dat heeft de nakje wan klap naar links. Draai atrasje, ik met de nak wan klap. Over welke vijanden heeft hij het?

clap. For the man, sir, mucha better. Once masay handle in a physical, once masane ekona wa altari na ngayuneng, once masane teki wan peri in the dusterness and the car you ne teleki for sena fes wan speakery da suto you, and na densma that you e begigi, densma sa efeti na physical. Ma iman di geestelik oorlog voert. So iemand na asma dat hij moest horen staan in een geestelijke, in een fysieke winnefeti. Dit is bijbel boek dat ik draai atras je wang je meka naki wang klap. Na fysieke taal dat bijbel boek etaki. If a bijbel boek betaki geestelijke taal, dat Satan de eerste vijand is aan mijn ayu moest lobby. Maar bijbel boek etaki geestelijke taal in een tekst dat in een context dat hij. In een context dat hij go abra fysieke. Vijanden, maar fysieke aanvallen, you nefeti dat hij, dat ano gimina na you, wan fysieke vijand, u moest lobbying, wan fysieke vijand, u moest begigi eng, we moest yepi wan fysieke vijand, wat ano sapsa aidu, maar wan geestelijke vijand, lobby wan opo enfeti baka, meki ashida ano fu you gado, fu aka erken taki da gado sa prakseri taki no elibi, a gado sa prakseri taki no basta, meki akon begrijp taki hij e bestaat in werkelijkheid. En dat kan alleen de minanga yu sabi wi prezi na inimasra. De minanga yu sabi wi feyanti fu suma den de. En het is mo-

in beslag. Akari we for wini sili akari we for lose the one sandena in gevangenschap na ini da anu for den godeloze akari we for bevrijden one sande in de netto for den godeloze en

Era granta takiwani furu de nangayu santa yeye. Era skrifi de ne ina buku fu libi. En hori de standa na inida evangeli. Ina nefu Jesus Christus we begi. Dank u wel, Vader. Amen. Lopi wan yu san begi da begi disi. Mi wan feliciteri yu nang astap sa yu meki. Ma mi wan itei yu ook tutaki ade slechts één stap uit de vele die nog volgen. Na einde van dat programma disi, mi sa deel unu konta gegevens nangayu. Fu verdere begeleiding indien u het nodig vindt. Moro fara wo begi wan tu begi. Begi nang ami. Bikasi begi de wan fu den sroto fu da evangeli. Ibri wan fluku sa de uitgevoerd.

Mamanting. Vanaf 8:30 tel ik het maar voor Juru. Nogmaals, op de zondag, we hebben bijeenkomst vanaf 8:30 tot 12:00 middags. Op de dinsdag hebben we bijbelstudie en dat is vanaf 6:00 tot en met 8:00. 6 tot 8 op de dinsdag hebben we bijbelstudie. En op de donderdag hebben we ook van 6 tot 8 gebedsdienst. Nogmaals, op de donderdag hebben we van 6 tot 8 gebedsdienst. Ibri is een satra voor Ibru Amu. We hebben een speciale programma. Masa we ikari pomos change hands pewe kona makandra evi ebegi lobo evi bosuk den koma kandra disi me bribita ki gados refi sa miti na ngayu.

email address dcdmfmsuriname@hotmail.com. mfmsuriname@hotmail.com. Alles in kleine letter. We hebben ook een Facebookpagina. En dcdmfm Suriname, Abrabroki Saron. MFM Suriname, Abrabroki Saron. We hebben ook een YouTube kanaal. En dit is de Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Dan voor de platformen die zie, je kan vinden de afleveringen die zie ook toe. Zij je kan beluisteren dat je eigen gemaakt. Loop je want terwijl je doet die zie, Kadusa bless you. We zijn aan het einde gekomen van dit programma. En we beg ik je dat je dat drangen aan voor Masra Kado. Zij rust abra je naar je

0: aflevering. God zegen. Amen.
1: Dit was het programma Koyere Sabigado Kan Doe. Wij hopen van harte dat u hebt ontvangen en gezegend bent door de bemoedigingen. We zijn gevestigd aan de Herthutterstraat 57A te Abrabroki. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons op het nummer 8759715 of 8734984.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, na view.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.
4: In de ochtenduren. In de middaguren. Zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
5: Radio Shalom.
4: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
5: Inspiration FM.
4: Het kan niet anders.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Geliefde luisteraars, van harte welkom bij Country Gospel Hour. Overhead. Mijn naam is Travis Barnes Chukurjiaji. En het is fijn dat u afgestemd bent hier op Radio Shalom 94.5 FM. Ook te beluisteren via onze internet livestream op de website www.shalomsuriname.com. En natuurlijk ook via de Shalom app. Het komende uurtje gaan we samen genieten van heerlijke country gospel muziek. U luistert naar Lead Me Through the Storm van Alan Jackson.

U heeft zojuist geluisterd naar He Touch Me van Joey en Rory. We gaan nu verder met het volgende lied, Serve a Savior van Josh Turner.

0: Amen. That was "Thank you, Lord, for your blessings on me." Wat een mooie boodschap. Soms zijn we zo druk bezig met wat we nog willen hebben, dat we vergeten te kijken naar alles wat God ons al heeft gegeven. Een dak boven ons hoofd, mensen om ons heen, gezondheid, nieuwe kansen en zelfs de kleine dingen van elke dag zijn redenen om dankbaar te zijn. Laten we daarom vandaag ook even stilstaan en zeggen: "Thank you, Lord, for your blessings on me." U luistert nog steeds naar Country Gospel Hour. Mijn naam is Travis Barens Chukrojaji en ik ben de Heere dankbaar dat ik dit mag doen hier via Radio Shalom. Want elke gave en elke mogelijkheid die wij hebben, komt van de Heere. Aan Hem komt alle eer toe. Dus wees bemoedigd, luister lekker mee en we gaan verder met nog meer inspirerende country gospel muziek.
1: This is Country Gospel Hour, here on Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration.

0: That was "How Great Thou Art" from Randy Travis. And hey, he've ook heel veel country gospel songs. En Randy Travis heeft ook iets met mijn naam te maken, want ik heet ook Travis. En dit heb ik te danken aan mijn weilen opa, Perel Barens, die mij de naam Travis gegeven heeft. En mijn opa verzorgde destijds ook country muziek op de radio via Radio Appinti. Luisteraars, we zijn inmiddels al een half uurtje onderweg met Country Gospel Hour. En we hebben nog een half uurtje te gaan. Dus blijf gezellig, want er komen nog meer country gospel songs aan.
1: This is Country Gospel Hour, here on Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration.

Ja, dat was ook weer een mooi nummer van Alan Jackson met Trust in God's Plan. Geliefde luisteraars, voordat we naar het volgende nummer gaan, wil ik u graag nog even bemoedigen. Het volgende nummer sluit mooi aan bij de korte boodschap die ik vandaag met u wil delen. En dat is dat Jezus Christus op tijd komt. Hij komt nooit te laat. Wanneer u denkt, alle hoop is vervlogen, niets en niemand kan mij meer uit deze situatie halen. Geen dokter, geen rijke persoon. Wees bemoedigd met het komend lied. Want wat uw situatie ook is, waardoor u ook heen gaat, ik heb goed nieuws voor u. Jezus Christus komt nooit te laat. Hij herstelt wat hersteld moet worden, want hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Misschien gaat u al jaren door een dal. U heeft gebeden en geroepen, Heer, waar blijft u? Al jaren roep ik tot u, waarom antwoordt u mij niet? Dan zegt hij, ik ben onderweg. Het komende nummer is Voor Deze Leed van Karen Peck en New River.

Geliefde luisteraars, we zijn helaas aan het einde gekomen van deze uitzending. Het was voor mij een groot voorrecht om dit programma voor u te mogen presenteren. En dat alles door Gods genade. Ik hoop dat u bemoedigd bent en dat de muziek en de woorden van vanavond u mogen bijblijven en tot zegen mogen zijn. Zo de Heere leidt, ben ik er volgende week dinsdagavond weer bij, van 8 uur tot 9 uur, hier op Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration, not just radio. Mijn naam is Travis Barens Chokorjaji. Ik sluit deze uitzending af met het prachtige nummer The Lord Be With You. God zegen en een gezegende avond.

Prijze Jezus Christus neng. Saranamang na in Saranakondre, nanga buitenland. Me barwan odi na in Jezus Christus neng. Me bar odi ook toe na a president voor Saranakondre. Na vice-president voor Saranakondre. De ministers, nanga alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wansanta odi na in Jezus Christus neng. Meneer na Van Gender en Wendel en me doe Auroko voor een voorganger na Enis Renankondre naar buitenland. Tide we debaka via de radiozenders voor Radio Shalom na Edio Osso Camera naar de Bijbelboskopo een brief aan Suriname. Lobby wang ade prespari fu chari da Bible boskopu giyu tide baka. Wispe you de, wispe ye tang, wisuma na you. Ade prins pari giyo fu yere da boskopu tide baka fu ala leisi chinso chinso ye teki en ye woroko nangeng en ye komoro cross bay na masra fu teleki masra abiyu ondro ing tranga anu en asachari yu dendei jaso na ini agronchapu fu wikafeni da libi fu tego asa crack TV, asa giwi tranga skin, asa giwi wayside, asa giwi da begeleiding fu da santa yeye fu we kan gomoro farana ina grontapu disi fu we no nakiwi futu ma wisa wakada pasi gomiti da tego libi da pasi diden kari Jesus Christus. Hallelujah. Lobby wang we shi de ontwikkelinga na ini agrontapu den dei disi en den ontwikkelinga na ina grontapu no moi. Walo sot sani e pasa lobby wang. Walo sotu oorloge e plan. Dis e bedreig disi. Dat e bedreig dati. Dis kondre e bedreig trakondre. Lobby wang alade sot san disi. Na sani sang betak na fesi na eni Bijbel buku. We kan fende na en Bijbel buku ete. Pe masra Jezus Christus. Betaki alade san disi. Fu dat ede. Wile ki bribi wang. We warsko. We chari konomo, we underways, we sorry fa Bible buku, e chari we gona abum presi, pe masra gado al makti Yehova papa pramisi we, and anosa de walei, masa de true, futru, dati we sa kisi, a kounu kondre fu papa Yehova futan, futego en tego, if we giesi, nada word to fugado, and make we call Libby, like for Papa Yehova wanim, and boy gigi eng, angry one man picking, Jesus Christus, da konu fu glory. Lo